0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam was betrokken bij witwassen. Volgens het FD moesten ze een bedrag van 70 miljoen euro terugbetalen. De zaak draaide om een beroemde goudroof uit een kluis op vliegveld Heathrow begin jaren 80. Een deel van de buit werd via het Rotterdamse bedrijf wit gewassen. Het OM hield de zaak jaren stil. Een activist heeft zich gisteren vastgeketend bovenop een oorlogsmonument in een Duits stadje vlakbij Bielefeld. Hij zat urenlang bovenop het beeld dat net zo hoog is als de toren van Pisa. Volgens de politie was de demonstratie gericht tegen nieuwe windturbines, maar Duitse media zeggen dat het een extreemrechtse groep was. De presidentsverkiezingen in Colombia zijn zo goed als zeker gewonnen door de rechtse Abelardo de la Espriella. Hij is pro-Trump en wil samen met Amerika hard optreden tegen drugsbendes in Colombia. Zijn linkse uitdager wilde juist in gesprek met de gewapende bendes om tot vrede te komen. De definitieve uitslag wordt over een paar dagen verwacht. En bij de WK-wedstrijd tussen België en Iran hebben fans de beveiliging uitgedaagd en aangevallen. Er heeft ook iemand geprobeerd het veld op te rennen. Dat is verboden, maar de man had ook een shirt aan met een Iraanse vlag van voor de Islamitische Revolutie eind jaren 70. Die vlag is door de FIFA verboden. De man is aangehouden. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het tweede punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Waakhond sleept Meta voor de rechter. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf vrijdag.
2: De 538 90's top 1000.

0: nieuws. 4 uur.
1: De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op 0 te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Radio.
2: Radio 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.

538. Goedemorgen. Maandagochtend. En fijn dat je weer lekker vroeg uit de veren bent en vooral ook dan bij 538 te vinden bent vandaag. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En zeker zo op de vroege ochtend. Het is een overwegend zonnige en droge dag vandaag. Temperaturen lopen behoorlijk uiteen. 20 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ja, je kunt kiezen vandaag, zeg maar. Als je lekker zomer wil, dan ga je naar het zuiden. En wil je het wat frisser houden, dan zoek je het noorden op vandaag. Als je in de gelegenheid bent natuurlijk. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er afgelopen vrijdagochtend gebeurde. Zo hing Bas Nijhuis aan de telefoon om met zijn ezels de voorspelling te doen van de wedstrijd Nederland-Zweden. Misschien heb je het meegekregen, het is 5-1 geworden. Maar de grote vraag is, ja, hadden die lieve ezels van Bas Nijhuis dat eigenlijk goed al afgelopen vrijdag? Was de voorspelling goed? Je hoort het over 7 minuten. En de King of Pop, Michael Jackson, Radio 538, The Way You Make Me Feel is hier.

0: en Andy Grammer, The Thing I Love bij 538. Goedemorgen, maandagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde in de Ochtendshow. Zo werd er afgelopen vrijdag ook even voorbeschouwd op de wedstrijd Nederland-Zweden van afgelopen zaterdag op het WK voetbal. Ja, we weten inmiddels, heb je het niet meegekregen, dan weet je het nu. 5-1 hebben we gewonnen van Zweden. Een heerlijke wedstrijd. Veel doelpunten, mooi spel van Oranje. Maar ja, afgelopen vrijdag was dat allemaal nog niet bekend. En dus werd er even voorbeschouwd een officiële voorspelling door Bas Nijhuis en zijn ezels vooral.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo.
2: Hoe is het met je vanochtend?
3: Ja, goed.
1: Ja, heel goed. Hè. Een beetje vol spanning. Hè, want er is wel wat gebeurd natuurlijk afgelopen week door de voorspellingen van de ezels. Er veel aandacht voor gekregen. Ja,
4: maar zie jij nou ook dat de mensen om jouw tuin heen hangen al s'nachts en s'avonds? Omdat straks worden die ezels gejat.
1: Ja, dat kan ook nog.
4: Ja.
1: Nee, maar het was wel echt serieus. En wat je ook ziet, je ziet echt van heine en verre komen mensen nu hier naartoe.
2: Ja.
1: En dat is echt het is echt verschrikkelijk. Ik heb met de gemeente al ook afgesproken. Ze zeggen van, die maken er nu één richtingsweg van hier. Om te kijken dat de mensen er al niet langs kunnen.
2: Nou, misschien dat er een serietje in zit, Bas. Nijhuis Farm. Dat klinkt wel. Hey.
1: Ja, en ze hebben ook gezegd trouwens, dat vonden ze nu dus ook, omdat het best wel impact heeft door het hele land. Vinden ze ook dat er wel een notaris bij moet. Ik heb 7 notarissen, die staan daar achter klaar, daar staan ze. En die houden alles nadrukkelijk in de gaten.
2: Heel goed, heel goed.
1: Ja.
2: Kijk. Hey, wat vind je van het WK tot op heden, Bas?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel... Het is echt wel... je moet de eerste wedstrijd toch een beetje... Je verwachtte wat grotere uitslagen.
2: Ja.
1: En ik moet zeggen, dat valt toch nog wel tegen. Hè? Want de kleinere landen, die houden toch de teams wel op een gelijk spel. En dat maakt het ook wel weer spannend.
2: Ja, we hebben een 7-1 en 6-0. Dat zijn een beetje de grote uitslagen
4: een beetje op gang.
2: Die er gevallen zijn. Maar want ik kan me voorstellen, als scheidsrechter kijk jij natuurlijk ook een beetje naar je vakgenoten. Hoe vind je het niveau?
1: Ja. Nee, ik moet zeggen, de eerste wedstrijden zijn vaak ook wel rustig. Hè, want er zit nog niet echt de druk op. Dus je merkt nu in de tweede wedstrijden straks dat je natuurlijk wel de punten moet pakken. Dus de eerste wedstrijden zijn wat rustig op het toernooi. Maar tot nu toe gaat het echt best wel rustig. Wel veel rode kaarten al gevallen. Volgens mij gisteren weer één, dus we zitten al op 5.
2: Ja.
1: Maar... geen hele gekke dingen tot nu toe. En dat is wel echt mooi voor arbitrage.
4: Ja, en gisteren natuurlijk Hiechler als VAR. Dat is toch ook bijzonder, hè?
1: Ja, dat klopt. Hij was al voor mij 1 of 2 keer AVAR. En nu was hij voor de eerste keer zelf VAR. Dus dat is voor hem ook mooi. Dus hartstikke leuk voor de Nederlanders.
2: Hé, en wat vind jij van die drinkpauze? Want er is nu wat discussie over. Er wordt gezegd, dat is toch van invloed op het verloop van de wedstrijd. En je bent als scheidsrechter op een gegeven moment... Jij moet bepalen wanneer die drinkpauze komt. Want het is niet een vastgesteld moment.
4: Is dat niet een vast moment? Terwijl?
2: Nou ja, rond de 2-23 minuten. Maar volgens mij is de scheidsrechter... Die kijkt ook van, is het spel nu dood genoeg om eventjes te gaan drinken? Dacht ik tenminste.
1: Je gaat het spel niet onderbreken. Dus als scheidsrechter moet je altijd keuze maken. Rond de 22 minuten moet ik nu afluiten. Laat ik doorgaan. Want anders kan het misschien wel rond de 24 minuut pas zijn dat die bal uit is. Dus dat is altijd wel iets. Ik vind in Nederland altijd die drinkpauze hebben wij ook gehad. Dat ik soms denk van is dat nodig? Wel, dat is echt... Maar goed, ik moet wel zeggen, hoe langer ik meeloop, hoe fijner ik die drinkpauze vind.
4: Alles begin, Bas.
2: Het is ook een beetje voor de wat oudere scheidsrechters. Hé, maar Bas, laat ons niet langer in spanning. Ik stel voor dat we de ezels erbij in laten gaan. En dan weten we wat de wedstrijd van morgenavond gaat opleveren voor het Nederlands elftal.
1: Nou, ik moet wel zeggen, het is natuurlijk na vorige week best wel een impact, want een gelijk spel hebben ze voorspeld. En ze hebben er ook een beetje een businessmodel van gemaakt deze week. Want het is ongelooflijk. Ik zal het je even laten zien, want even kijken, daar gaan we. Ze hebben nu van fijn en verre een glazen bol is er neergezet.
4: Oh, nee.
1: Die kunnen dus fijn en verre zien. En kijk, ze hebben ook hier, voorspel uw toekomst per bezoek 3 wortels. Dus het is ongekend wat hier gebeurt. Dus ik ga even...
4: Ja, het is wel even goed. Kijk
1: dus
4: mee,
1: ik ga erbij halen, want
4: je kan alles zien op televisie natuurlijk. Kijk op tv 538 of online. En daar zie je nu Bas in de wei lopen. En die gaat richting de stal.
2: Ja.
1: We gaan nu richting de stal. En je ziet, daar staan ze. Hè. Oh, ze staan vol aan het op te wachten. Kijk, Snoepie, rustig maar, Snoepie. Laat ik kijken. Nou, daar gaan we.
4: De deuren.
1: Kom maar, jongens, we gaan even voorspellen, hè.
2: Daar zijn de ezels. Ja. Ze komen naar buiten.
1: Daar zijn de ezels.
2: 3 in totaal.
1: Ja, jongens.
2: Ik zie er maar 2,
1: gaan we kijken. We hebben hier natuurlijk weer Nederland of Zweden. Nou kijk. Sintje gaat direct naar Zweden.
4: Oh nee.
2: Oh nee.
1: Denkt van, Snoepie denkt mij niet wel. Ik zit hier natuurlijk nog steeds bij Nederland. Snoepie blijft eigenlijk bij Nederland. Sintje loopt direct weg eigenlijk bij Zweden. Die denkt van, nee, dat wordt hem toch niet.
5: Nee.
1: Snoepie kijkt ook nog even bij Zweden. Laat het lopen. Sintje gaat naar Nederland. Snoepie gaat naar Nederland. Ja, jongens, even kijken, daar komt Saatje nog aan. Oh. Kom, Saatje, wat denk jij? Kijk ook even bij Zweden. wordt eigenlijk weggehaald. Kijk nog een keer weer Zweden. Denk van, is dit iets? Nee, is ook niet. Ze gaan allemaal naar Nederland. Ze vechten om Nederland. Dus dat betekent, jongen.
4: Ja,
1: jongens, dit gaat hartstikke goed worden. Dit wordt een klinkklare overwinning voor de Nederlandse elftal. 100%. Ja, zeker.
4: Dat heb je nodig.
1: Goed gedaan.
4: Ja. Zullen we een zakje wortels opsturen?
2: Ja, dat lijkt wel geweldig.
1: Het is spannend, hè? Het blijft spannend, hè?
2: Wat een leuke duwtje.
1: En ik moet zeggen, de notarissen... Die hebben helemaal niet gekeken. Die keken de andere kant op.
2: Dat doen notarissen al vaker. Hey, voor de mensen die niet mee hebben kunnen kijken... later vandaag komt ook het filmpje weer bij ons op de socials terecht. Dus dan kun je zien hoe Bas zijn ezels heeft laten voorspellen. En dat er niet gesjommeld is, het allemaal eerlijk gegaan.
4: Absoluut.
2: Nederland gaat winnen van Zweden morgenavond.
1: Ja, zeker
4: wat
1: goed.
4: Wat lekker, Bas.
2: Ga je wel kijken, Bas?
1: Ja, heerlijk. Ja, ga zeker kijken. Tuurlijk,
3: ik hoor dat Bas nogal vrij veel bijklust her en der.
4: Dat mag ik wel hopen.
1: Hallo? Ben je er nog? Hallo? Hallo? Je Rick hoor je zo slecht.
2: Ja. Bas, dank je wel weer.
4: Tot volgende.

0: Sheeran, repeated bij 538. Goedemorgen, maandagochtend. En hoe klink jij vanmorgen? Daar ben ik benieuwd naar. Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken... en dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt? Dan kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Dennis.
1: Goedemorgen, 538, yo.
0: Klein kraakje nog in de stem van Dennis. Misschien dat het een gezellig weekend is geweest. Misschien wel ook met de wedstrijd van het Nederlands elftal afgelopen zaterdag. In ieder geval, goedemorgen Dennis. Fijn dat je erbij bent. Wilma.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Kijk eens eventjes, Wilma ook gezellig erbij. Rob.
3: Goedemorgen Floris. De week is hier begonnen. Morgen een weekje op pad met de vrachtwagen.
0: Hoppa.
3: Groeten Rob. Fijne week allemaal. Hoi.
0: Fijne werkweek allemaal. En jij ook een fijne werkweek, Rob. Goedemorgen. En ook Raymond kwam nog binnen.
4: Goedemorgen iedereen. Werk ze. Groetjes Raymond.
0: Oh. Oh, Raymond, goedemorgen jongen. Fijn dat jij er ook weer lekker bij bent. Maandagochtend op weg naar een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Met deze dikke classic van The Cutting Crew.

0: lekker wakker worden, zeg, met deze muziek. The Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: 538, Floris Molenaar.
0: Op weg naar de ochtendshow van 538 met The Wendoop.

0: zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er voor het weekend gebeurde afgelopen vrijdag. Zo werd er vrijdag even voorbeschouwd op de wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal afgelopen zaterdag. De 5-1 overwinning tegen Zweden. Ja, dat was toen nog niet bekend natuurlijk. Maar er werd dan wel eventjes voorbeschouwd dus met een echte kenner, Jack van Gelder.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Heb jij genoten van de wedstrijd van Nederland tegen Japan eigenlijk?
1: Nou, ik vond het wel interessant. Ik vond het wel leuk. Ik denk dat we Japan zeker niet moeten onderschatten. Maar ik ben nog niet echt 100% overtuigd van de kwaliteit van dit Nederlands elftal. En laten we hopen dat een slechte start, althans een beetje stroeve start, nog tot iets moois leidt. Maar ik heb werkelijk geen idee. Het ene moment denk ik van, de rondvaartboten kunnen in ieder geval worden afbesteld. en de oranje artikelen kunnen weer van de gevel af. Maar je weet het nooit. Kijk, de wedstrijden tot nu toe hebben een paar dingen opgeleverd in een aantal teams. Er zijn een aantal hele grote spelers op dit toernooi. De grote namen komen bovendrijven. De Messi's, de Haalands, de Kane, de Mbappé. Dat hebben we niet. Maar er zijn ook nog andere spelers waarvan je denkt, nou, dat is wel wat. En bij Nederland, op een of andere manier, ik heb het idee dat we geen keeper hebben zoals vroeger, die ook wel eens een onmogelijke bal stopt.
2: Ja, ja.
1: En we hebben op dit moment ook geen spits die gewoon altijd scoort. Dat maakt het wat kwetsbaar allemaal.
2: We hebben een probleem als ik het zo...
1: Ja, op deze zonnige dag. Ja, sorry.
2: Ja, maar zo'n Somerville waar iedereen toch lovend over is, is dat dan niet zo'n speler die nu een beetje boven komt drijven bij het Nederlands elftal?
1: Ja, dat kan. Dat kan. Het is een leuke, driftige voetballer. Maar dat hebben we een tijd geleden natuurlijk ook gehad met Frimpong. Waarvan we onmiddellijk dachten, nou, dat is er één. Het is best moeilijk om een beetje het waardeoordeel te geven. Ik vind het middenveld ook nog niet subliem. Er staan de grote namen. Reinders, Gravenberg, De Jong. Ik vind toch het probleem, zolang ik gewoon het van Frenkie worden, dat hij de ballen heel diep ophaalt bij zijn achterste lijn. En ik vind het iemand met zijn inzicht en zijn techniek, à la Van der Vaart en Sneijder, om hem maar te pakken, eens een keer een splijtende pas zou moeten kunnen geven. Dat iemand eens een keer helemaal alleen voor de doelman van de tegenpartij gaat. En dat zie ik dus niet.
3: Nee.
1: Dus ja, ik ben hartstikke optimistisch wakker geworden.
2: Ja, lekker, dat hadden we even nodig. Maar maken we kans tegen Zweden? Want ik bedoel, 5-1 tegen Tunesië, dat zijn klinkende cijfers. Maar die was een beetje...
1: Ja, zeg me niet alles. Maar Zweden heeft het in de voorbereiding niet echt goed gedaan. En de kwalificatie niet echt goed. Ook de wedstrijden, zeg maar de uitzwaaien wedstrijden, niet echt super. Tunesië, 5-1. De coach eruit geschoten, Mietert. Zal misschien ook nog een kick krijgen. Kunnen we ook nog een keer mee te maken krijgen in een derde wedstrijd. Dat het team een beetje opgefleurd is. Maar ik schat Tunesië niet al te sterk in. Ja, Zweden is lastig. Is altijd voor ons lastig. Je kan er wel beter tegen voetballen. Maar het is een stugge ploeg. Twee fantastische spitsen. Isaac en Jukker. Altijd een ploeg waar veel energie in zit. Dus ja, ik heb werkelijk geen idee. Het wordt tijd dat Nederland een keer gaat opstaan. Echt laat zien wat het kan. Het heeft natuurlijk nog nooit in de laatste jaren, behalve het EK, waarin we in de halve finale eigenlijk een beetje tenminste sneuvelen, tegen grote landen gepresteerd. Ja, dus ik heb geen idee. En het zou zomaar kunnen zijn dat er opeens een vlam in de pan slaat. Ja. En dat we zoiets hebben van, we hebben grote spelers die bij grote clubs spelen. Ja. Dus waarom niet?
3: Ja. Beetje nu is op dit WK, Jack, is dat eigenlijk de grote landen het enigszins teleurstellen. Dat we wel zien dat kleine landjes,
2: Zuid-Afrikaanse landen.
3: Afrikaanse landen, dat die op dit moment de scepter zwaaien.
1: Ja, dat is alleen maar leuk. Ik denk dat we binnen 20 jaar een Afrikaanse wereldkampioen hebben.
2: Serieus?
1: Ja, daar is zoveel ontwikkeling. Kijk, laat ik zeggen, een hele tijd geleden, maar toch, dat blijft dan toch in je hoofd zitten. Was Afrikaans voetbal stond synoniem met tackles waarvan het rechterbeen op de grond stond en het linkerbeen op je ademsappel. Dat is niet meer zo. Nee. Er wordt gewoon hartstikke goed gevoetbald. De tactisch goed, technisch goed, conditioneel goed. Dus ja, daar verwacht ik heel veel van.
3: Maar laten we de kleinere landen links liggen dan eigenlijk. Zeggen, is dat zo? Focussen we ons daar te weinig op als wereld zijnde op dat continent?
1: Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Er zit een enorme ontwikkeling in. Kijk, het Midden-Oosten vind ik wat anders. Daar zit heel veel, ook Braziliaans die dan opeens Arabier zijn geworden. Daar heb ik toch veel fiducie in. Maar Afrika, ik heb genoten van Senegal bijvoorbeeld. Ik heb genoten van Marokko, vond ik het eerste half uur.
3: Fantastisch.
1: Fabelachtig voetballen.
3: Ja.
1: Die speelden zaalvoetbal op een groot veld. Dat vond ik echt fantastisch.
3: Ja.
1: Ja, nee, echt. En Kaapverdië, overigens moest ik verschrikkelijk lachen. Daar hebben we in het verleden ook wel discussies over gehad. Als we in een ander land waren of ploegen of spelers anders gingen benoemen. Dat hebben we bij de NOS ook wel gehad. Dan moesten we opeens heel anders gaan praten. Rio de Janeiro. En nu hoorde ik opeens een commentator de hele tijd Congo. Congo. Ja, toen heb ik mijn drumstel weer gepakt. Ik denk, ja, dit heb ik misschien ook wel thuis. Dus, maar ja, dat vind ik echt zo'n onzin.
3: Ja.
1: Ik word overigens wel een beetje moe. En ik heb er zelf aan meegewerkt, hoor. Met al de praatprogramma's, maar zeker ook de commentatoren. Door de komst van de computers 10 jaar geleden krijg ik nu zoveel gegevens. Ik heb gisteren, en niets om af te doen aan zijn kwaliteit, een verslaggever van de wedstrijd constant horen roepen van welke club die speler was.
4: Ja.
1: En daar word ik dan zo moe van. Vertel eens wat over het spelletje.
3: Ja.
1: Vertel eens wat, ze staan met 5 van achterin en kijk eens hoe ze inschuiven of wat dan ook. Dat hoor ik niet. Ik hoor alleen maar dat gelul over de computer.
2: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als jij dan als commentator zelf ook voor de tv zit, dat je denkt, geef mij die microfoon, laat mij het maar doen.
3: Ja.
1: Ja, prima.
2: Ja, zou je willen?
1: Ja, nee, dat lijkt me enig. Ja. Nee, nou, maar goed, dat mis ik natuurlijk wel het meeste. Het verslag geven en ook je mening een keer geven over een wedstrijd. Ik vond het altijd leuk om te zeggen, nou, dat is niet goed, of ik zou dat doen.
3: Ja.
1: Dan werd het bij wijze van spreken wel of niet gedaan. Maar om een beetje meer dan, oké. Nou, hij speelt bij Freiburg. Kan mij dat dan zeggen?
3: Hey, maar even voor morgen met dezelfde 11 het veld op, of moet er nog een wijziging plaatsvinden? We hebben natuurlijk Timber die uitgevallen is.
1: Ja, ik denk gewoon wel weer met dezelfde 11. Althans, Koeman kennende.
3: Ja.
1: Je moet je ook niet als gek gaan aanpassen. Kijk, Zweden speelt met 2, wat ik zei, goede spitsen.
3: Ja.
1: En spitsen die veel meer neigen naar dat ze in een 4-4-2 opstelling gaan spelen. Maar dan moet je jezelf positioneel maar anders gaan instellen. Maar om ook andere namen aan te gaan hangen. Nee, dat weet ik niet. Nee.
3: Nee.
1: Maar dan zag ik ook dat Mickey van der Ven bijvoorbeeld, die wordt benaderd of begeerd door Barcelona en Liverpool.
3: Ja.
1: En dan denken wij, ja, die van der Ven, hartstikke leuke voetballer. En dat hebben we met al die spelers. Er hangen grote namen achter, grote clubs achter. Maar ik wil het nou een keer zien.
4: Juist.
2: Nou, misschien dat we het morgenavond wel gaan zien.
1: Dat zou wel erg fijn zijn.
2: Bas Nijhuis heeft in de voorspelling, tenminste de ezels van Bas Nijhuis, hebben gezegd dat we gaan winnen. Dus daar gaan we een klein beetje van uit. Maar wat is jouw voorspelling,
1: zeg? Ja, maar ik heb gekeken, ezel heeft het ook aan Bas gevraagd en die wist het niet.
5: maar wat gok je?
2: Ja, wat denk je?
1: Ik denk 2-2 en dan hebben we maar 2 punten na 2 wedstrijden. Nee, je hoort het. Er wordt her en der, met name in het zuidoosten van het land, onweer en hagel voorspeld. Maar het is hier in het westen nu ook al bij mij.
2: Ik wou zeggen, het is niet heel positief. Maar misschien dat we na dit weekend heel anders praten. Dat zou fijn zijn.
1: Zeker.
2: Okay.
1: Zeker.
2: Jack, fijn je gesproken te hebben en een heel fijn weekend.
1: Jo, fijn weekend. Hoi.
2: Jack van Gelder over de wedstrijd van morgenavond.
4: Ik heb wel als verslaggever.
2: Heerlijke stem altijd, Jack. Als je Jack over voetbal wil praten. Ja.

0: Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow. En elke vrijdag, 21:15, dan is hij er weer, Robby Schepers.
1: De week in Warlers.
0: Yes, yes, yes.
1: Rob Schepers.
2: Ja, yes, yes, yes. Zaterdag 13 juni. Supermarktketen Jumbo roept hondenvoer terug vanwege plastic deeltjes. Het nadeel is dat honden ziek kunnen worden van het plastic. Het voordeel is dat als ze erna moeten scheiden, er meteen een zakje om de drol zit. Ja. Vandaar dat de snackbar van mijn broer tijdelijk geen frietje stoofvlees heeft. Zondag 14 juni. Marius Borg Hulby, zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege onder andere verkrachtingen, huiselijk geweld en diefstal. Ongelooflijk dat je als man met een adellijke titel zo kunt verliezen in dit soort ordinaire verleidingen. Aldus de Engelse prins Andrew. Als Marius Borg Hulby op ziekenbezoek gaat bij de zieke ma van Marius Borg Hulby, betaalt Marius Borg Hulby Borg.
3: Ja.
2: Sorry hoor, maar juist als bestuurder hoor je je kind gewoon in het gareel te kunnen houden. Aldus Femke Halsema. Jarenlang tussen TBS-patiënten afgezonderd van de buitenwereld opgesloten moeten zitten zonder privacy vanwege de vele camera's. Of zoals John de Mol het noemt, een tv-format.
3: Oh, hey, geen grap over de baas, hè?
2: Die van jullie is niet mijn baas, hallo. Maandag 15 juni, analist Rafael van der Vaart biedt schriftelijk zijn excuses aan omdat hij in het programma NOS WK-avond opmerkte dat alle Japanners op elkaar lijken. Ja, en dan gaan die Japanners nu zeker roepen dat wij Nederlanders ook allemaal op elkaar lijken. Aldus voetbalanalist Rodolf en Frank de Boer. Toen mijn Japanse buurman gisteren aan de deur stond, vroeg ik hem of alle Japanners echt op elkaar lijken. En hij antwoordde, ik vermoed van wel, want ik ben de postbode. Lijkt me gewoon overduidelijk dat een dergelijke gesloten gemeenschap uiteindelijk leidt tot allemaal op elkaar lijkende koppen. Aldus de op een woonwagen opgegroeide Rafael van der Vaart. Dinsdag 16 juni in Vietnam is een illegale handel in kattenvlees opgerold nadat honderden wanhopige families melding maakten van een gestolen huisdier. Het is toch algemeen bekend dat Vietnamese katten eten? Aldus Rafael van der Vaart. Ik schrik van dit bericht, want ik ben gek op katten. Het liefst gemarineerd met een pepersausje. Omdat het merendeel van de katten met halsband en al door de gehaktmolen is gedraaid, heeft Jumbo inmiddels het hondenvoer moeten terugroepen. Woensdag zitten we inmiddels 17 juni. De Noorse kroonprinses Mette Marit Hulby heeft een nieuwe long gekregen. Hoezo een nieuwe long? Ze moet niet piepen. De kosten voor de operatie moest de prinses zelf ophoesten. Dat mijn broer ooit een long heeft gedoneerd en mijn oma was enerzijds natuurlijk heel nobel, maar anderzijds vroegen we ons wel af wat mijn oma eigenlijk moest met 3 longen. Als tegenprestatie voor de gedoneerde long heeft de zoon van Mette Marit Hulby, Marius Burg Hulby, aan 14 vrouwen zijn penis gedoneerd. Donderdag 18 juni. Ziggo heeft aangekondigd vanaf volgend seizoen te stoppen als hoofdsponsor van Ajax. Jammer, want zelfs op de toiletten was de wifi-verbinding van Ziggo perfect. Aldus voormalig Ajax-directeur Mark Overmars. Wat is het verschil tussen Ziggo en Ajax? Het een is een bedrijf dat bekend staat om technisch geklungel, onpersoonlijke medewerkers en gefrustreerde klanten die voortijdig afhaken. En het andere is een internetprovider. Hema overweegt als sponsor van Ajax in te stappen, omdat nu toch al overal wordt gezongen. Hema niets in Amsterdam. Ziggo staat komend seizoen nog op de borst. Daarna kunnen ze Ziggo op hun buik schrijven. En vandaag, vrijdag 19 juni, de provincie Limburg roept op om de oncontroleerbare verspreiding van wasberen te stoppen. Het probleem is natuurlijk dat al die wasberen op elkaar lijken. Aldus Rafael van der Vaart. Vietnam heeft Limburg inmiddels hulp toegezegd bij de bestrijding van wasberen en heeft een kookboek opgestuurd. Het gevaar is natuurlijk dat ze tegen de klippen omhoog fokken, waardoor het binnen de populatie straks krioelt van de ziektes en inteelt. Aldus wasbeer Sjors over de provincie Limburg. Ook een pretpark in Sittard heeft drastische maatregelen genomen en is overgegaan tot het ontslag van hun mascotte, Wokkie de wasbeer. Wow.

0: Dag, maandagochtend, goeiemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je snuit mee te nemen deze nieuwe werkweek in. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Dat jij de opening bent van de show. Dat werkt eigenlijk vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. Kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow als de eerste luisteraar, dan is het t-shirt voor jou. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Lekker toch, hé? Nu maandagochtend, zo voor dag en dauw, nog even een nieuw t-shirt scoren. Wat wil je nog meer? Pak die telefoon, bel hem maar. 0909-3000-538. Maak er een mooie maandag van. En veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Illegale casino's krijgen alle ruimte om reclame te maken op Instagram en Facebook, terwijl dat helemaal niet mag. Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. In de reclames wordt geroepen dat je alleen maar kan winnen, maar daar klopt dus helemaal niks van. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte jaren geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Het OM hield de zaak jaren stil. En het was feest in Rotterdam vannacht. Nadat Kaapverde opnieuw stunte op het WK voetbal, topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Bij Kaapverde stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis. Ja, dit is het tweede punt voor Kaapverde bij hun WK-debuut. In hun eerste wedstrijd speelden ze ook gelijk. Het werd toen 0-0 tegen Spanje. Gaan we naar het weer. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. En vanmiddag is de zon wat vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Tot over het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan, weet Rick. 1 file op de A27 Breda-Gorkum bij Gorkum. De vertraging 17 minuten.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
11: 538.
10: Vanaf vrijdag. De 538 90s Top 1000.

0: Eigenlijk altijd lekker, toch? Hè? Een Mackie op z'n tijd. 6 over 6, goedemorgen. En van harte welkom voor deze maandag. Een nieuwe dag die is aangebroken, de 22e van juni.
1: Het lijkt alweer zo lang geleden.
2: Wat?
1: De wedstrijd van
2: Oranje. Ja.
1: Nou, ze zijn maar weer tegen jullie.
2: Nee, man. Het is de hele dag van links naar rechts gegaan. Overal, ze bij de Albert Heijn van links. Nee, leuk, man.
0: Maar je merkt wel dat sinds de 5-1 overwinning van het Nederlands elftal op Zweden, de Oranjekoorts in Nederland, die is
2: volaan.
0: We zijn
2: van de kade, hoor.
0: Het is begonnen,
2: wat een elftal, wat een bondscoach, wat een helden, wat een toppers.
0: Hebben we het niet altijd gezegd? Hebben we het niet altijd beweerd?
2: Zoals Koeman zelf al zei, dat plan met Brobby, dat zat al lang in mijn hoofd. Nou, hier, en zie, hij heeft het gewoon vastgehouden tot die tweede belangrijke wedstrijd.
0: Wie er ook gelijk heeft, het was wel fantastisch. Een heerlijke pot voetbal.
2: Het was fantastisch.
0: Dit hadden we wel even nodig met z'n allen. En ik denk al lang geleden dat we zo hebben genoten van een wedstrijd van
2: Het was gewoon echt leuk. Het was goed. Het was één. Alles bij elkaar klopte.
0: Maar even, waar hebben jullie gekeken, Niels? Thuis?
2: Thuis, ja. Op het dakterras.
0: Oh, lekker.
2: Heerlijk.
0: En Ricky heeft natuurlijk bij...
1: In Tilburg. In Tilburg, bij het W-Kamerfeest. Dat was fantastisch. Alleen, de tv was heel groot, maar er stonden 30 man voor.
2: Ja.
1: Dus ik heb op een heel klein laptopje zitten kijken.
2: Maar vaak mogen de kinderen voor zitten, toch?
1: Ja.
2: Laat de kinderen even vooraan en dan gaan wij
0: er al. Iemand op de schouders even, Rick.
1: Nee. Dus ik, maar ook op een laptopje was het een fantastische wedstrijd.
0: Oh ja.
2: Maar toch, jongen, nu het zomer is, iedereen zit natuurlijk buiten met televisie. Ja. En toch die vertraging weer bij die...
1: Ik had een vertraging bij mij tussen ons...
2: Het laptopje en de tv?
1: 2 minuten.
2: Nee, joh.
1: Nou, ik heb het opgenomen. 2 minuten.
0: Dat is wel heel veel.
2: Het is bizar, hoor. Dat is wel veel.
1: Ja, wij waren aan het juichen. En wij zeiden, wat is het hier rustig in die buurt, joh. En 2 minuten antwoord is uit al die dingen.
0: Oh, dus jullie liepen voor. Dat is wel lekker.
2: Ja, jij zat bij de toppers.
0: Ja, in de arena. Mijn hemel. Wat een feest was dat.
2: Ik denk dat je 3 kilo lichter terugkwam met het vocht.
0: Ja, als je wil afvallen, dan is dat wel een goede plek om heen te gaan.
3: Ja, als het warm. Ik zag dat de kaartjes voor €6,70 de deur uitging, omdat niemand kwam opdagen.
0: Nou ja, dat zat helemaal vol. Ja, er waren
2: foto's dat ik dacht van als je hier nog bij gemoeten had.
0: Het was goed vol. Er waren, een paar lege plekken wel. Maar, en iedereen was in... maar dat kwam natuurlijk ook door de overwinning van het Nederlands elftal. Maar iedereen was in opperste beste stemming. Ja,
2: toppers de beste stemming.
0: Ja, toppers de beste stemming.
3: Maar ze hadden toch ook een schermpje, zodat je toch een beetje...
2: Een schermpje?
0: Man,
2: ik denk dat er geen scherm te krijgen was in Nederland, omdat dat bij de toppers ging.
3: Een voetbalscherm aan de zijkant, hadden ze dat niet? Dat je ook nog wat voetbal kon meekrijgen?
2: De hele wedstrijd
0: gekeken. De hele wedstrijd is daar uitgekomen.
3: Ik dacht dat ze een beetje tussendoor gingen zien.
0: Waar zit je met je?
3: Dat weet ik toch niet. Ik dacht dat ze beide gingen doen. Een
2: beetje
3: gewoon.
2: Het concert begint er niet om 7 uur.
0: Maar het was eerst de wedstrijd. De wedstrijd was afgelopen.
3: Die gingen ze helemaal af.
0: En meteen daarna begonnen de toppers. Dus het was, iedereen was in de stemming van een 5-1 overwinning.
2: Het
0: was gezellig. Ik denk dat lang geleden is dat er zo is gejuicht in de arena. Dat was echt even wennen weer. Nee, het was fantastisch.
2: Leuk.
0: En ook de mensen die halverwege binnenkwamen, die stapten een wedstrijd in waarbij 2-3-0 voor het Nederlands elftal stond. Ja, beter kan je zo'n avond niet beginnen.
2: Nee, man.
0: Goed, Nederland dus gewonnen. 5-1 tegen Zweden. Het koningspaar en prinses Ariane, die waren bij de wedstrijd aanwezig en bezochten na afloop het elftal in de kleedkamer. Bondscoach Ronald Koeman sprak van een unieke belevenis.
4: Ja, we wisten dat het koningshuis er was. En dan is het lijkt me niet zo leuk als je dan niet wint. En
1: dus jullie hebben het voor hen gedaan?
4: Nou, misschien mede. Maar en vooral door ons. Want we wisten dat het een belangrijke dag zou zijn. Ook gezien de wedstrijd van Zweden als eerste, wij tegen Japan. Dat dit gewoon wel een must-win. Want anders laat je het op de derde wedstrijd aankomen. Daar heb je ook wel vertrouwen in. Maar hoe eerder, hoe beter om de rust te krijgen.
2: Ja, maar ik zag even dat hondje van de koning. Het leek wel een condoleance, man. Die leek
1: te geloven. Wat is die man?
2: Hij ging daarna naar Curaçao. Dat was daar. Die hadden natuurlijk 0-0 gespeeld.
1: Die stond sensationeel.
2: Maar ik zag daar Maxima en Ariane, die gingen daar...
0: Het was zo...
2: Hij stond te klappen met Nederlands elftal, was echt zo.
0: Nou, moet ik wel zeggen, het kwam ook een beetje door het Nederlands elftal. Want die stonden ook natuurlijk een beetje...
2: Vreselijk!
0: Die stonden beteuterd voor zijn ruiters daar. Van,
2: ja, maar
0: wat
2: waarom?
0: Nou, ja, weet ik niet. Maar
2: die spelers
0: van Curaçao, die waren helemaal los aan het gaan. Dus dat is ook makkelijker binnenstappen, denk ik.
2: Ja, ik vond dit... Ik had echt het idee dat ik...
0: Het duurde ook lang, dat rondje van hem.
2: Het was zo...
0: Vreselijk. Vreselijk. We gaan even naar Journey. Goedemorgen.
5: Hallo.
0: Uit Amsterdam.
5: Yes.
0: Ja, en we hebben weer iemand van Defensie aan de telefoon.
5: Ja, geen militair, gewoon burger.
0: Oh, een burger bij Defensie. Maar wat doe je daar?
5: Ik zit in Rotterdam bij Corps Mariniers. En even heel kort door de bocht. Ik zorg er gewoon voor in de ondersteuning dat zij alles krijgen wat ze nodig hebben.
2: Oh, wat goed.
0: Ja, dat is best belangrijk, toch?
5: Ja.
0: Ja. En een beetje leuke gasten allemaal daar?
5: Zeker. Zeker. Het oogel ook wat.
0: Oké, okay. ik ga hem niet zo instellen.
5: Dit is de goede secundaire arbeidsvoorwaarde.
2: En zeker met deze warmte, dan gaan natuurlijk het hempie uit.
5: Zo, mag het even, ja, dat doen ze niet.
0: Maar het Korps Mariniers, dat is niet
2: dat
0: de marine.
2: Zijn beukers,
0: dat is echt wel een soort elite korps, toch?
5: Ja, is wel ruig. Ik ben ook heel trots. Ik ben ook heel trots op wat ze doen. Wat zij doen is echt onmenselijk, hoor.
0: Ja, en ook best vaak geheim, toch, de operaties die ze uitvoeren?
5: Ja, daar mag ik niks over zeggen.
0: Nee, het ligt allemaal best gevoelig. Maar jij vermaakt je daar wel, als ik het zo hoor.
5: Ja, zeker.
0: Hey, en dan even aan jou de vraag. Waar heb je afgelopen zaterdag de wedstrijd gekeken?
5: Nou ja, niet dus. Ik heb niet gekeken.
0: Niet?
5: Maar ik hoor nu net dat ze met 5-1 gewonnen hebben.
2: Nee,
0: dat kan echt niet.
2: Dat kan niet. Ja. Je liegt.
5: Nee, ik meen het. Ja, ik vind het altijd pas leuk als het zeg maar wat verder komt. Yeah. Kwartfinale. En dan ga ik ook all in, hè. Oranje cowboy, hoed, alles.
0: Oh ja, dan wel.
2: Oh.
5: Ja. Maar nu, ja, ik hoor dus nu net bij jullie voor het eerst dat ze met 5-1 gewonnen hebben.
0: Maar waar heb je gezeten dan afgelopen zaterdag?
5: Ja. Nou ja, op het water. Niet bij de televisie.
2: Maar ik vind het dus knap. Jij kan dus gewoon, laat maar zeggen, 36 uur geen nieuws volgen.
0: Het is wat, ja. Ja, maar stel dat er oorlog uitbreekt.
5: Ja, maar dat weet ik toch als eerste.
2: Dat hoort zij als eerste. Ze zit bij de mariniers, man.
0: Ja, nee, dat hoort ze dus niet als eerste. Maar je spreekt toch mensen. Je ziet toch op een gegeven moment op televisie, op programma's, zie je dat het erover gaat. Je krijgt pushberichten op je telefoon.
5: Nou, niet dus.
0: Dit is echt. Ik vind dit wonderlijk, hoor.
5: Ja, het is unicum.
2: Ik denk dat het ook wel. Geeft ook een hoop rust, toch? Je hebt een heerlijk weekend gehad, denk ik.
1: Zouden er meer luisteraars zijn van ons die niet die wedstrijd hebben?
0: Ik denk dat er zijn best wel mensen die hem niet gezien hebben. Maar
1: die ook niet weten.
0: Die vanochtend pas bij ons de uitslag horen.
5: Ja, ik hoor het echt nu, net.
0: Ja, het is niet te geloven.
5: Ja, fijn dat we gewonnen hebben, hartstikke leuk.
0: Ja, zeker.

0: worden dan met dit nieuws? Wil je ook nog weten wie er allemaal gescoord heeft in Journey of zo?
1: Wie denk je dat er gescoord hebben?
2: Nou, je mag hem even vertellen, maar nee. Ik weet niet of ik iemand weet die in dat team zit. Echt niet.
1: Nee, niet.
0: Nou, maar weet je wel hoe de keeper heet van het Nederlands elftal?
2: Nee.
3: Ik denk dat jij nog denkt dat dat Edwin van der Sar is, of niet?
0: Nee.
2: Ja, nou, die ken ik tenminste, maar die zit er niet meer in, dat
0: nee,
2: weet ik.
0: Nee, heel goed, heel goed. Oh. Maar ik denk als wij de naam Brian Brobby noemen, dan gaat er ook geen lampje bij op branden waarschijnlijk.
2: Nee.
0: Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Dat is toch ook goed. Dat is ook weer eerlijk.
1: Wat een cadeau dit.
0: Journey, van harte gefeliciteerd. Jij bent vandaag...
4: de eerste luisteraar.
2: Yes.
0: Je krijgt een shirt van ons.
2: Super.
0: Er staat ook heel groot op dat je de eerste luisteraar was. Dat is wel grappig. Als je die aantrekt, een hoop aanspraak heb je dan.
1: Ja.
3: Hey.
2: Ja, helemaal leuk.
0: Journey, maak er een mooie dag van, hè.
2: Jullie ook.
0: Oké. Okay.

0: Williams en deze Supreme in de 538 Show. Het is 8:08 op maandag 22 juni. Dus we hebben de langste dag hebben we alweer gehad.
1: Gisteren was 17 uur lang licht.
0: Oh. In hemel.
1: Dat is een eind, ja. Hè? Het gekke is wel dat vanaf vandaag het gewoon weer elke dag een minuut eerder donker wordt.
0: Ja.
1: Dat hebben we nu gehad. We zijn nu weer het klokje rond. Dus we gaan nu weer tot 21 december.
0: Zitten we eigenlijk aan de verkeerde kant.
1: We gaan nu weer uiteindelijk, ja, je kan het niet voorstellen. Nee, het wordt 35 graden vrijdag.
2: Maar de tijd gaan we in.
1: We gaan weer richting...
2: niet te geloven.
1: Driving over Christmas.
2: Ja, maar sta er maar in.
0: Laten we hem een klein beetje positief insteken. Gisteren is officieel de zomer begonnen in Nederland.
1: Heerlijk.
0: Was natuurlijk al voor de meteorologen was dat al het geval. Want die start op 1 juni. Dus net een stuk overzichtelijker. Maar 21 juni start van de zomer. En dat zul je weten op de radio ook. We gaan vanaf volgende week trouwens, hier gaan we volle bak op de 90's. Of eigenlijk vanaf aanstaande vrijdag al. Dus daar gaan we later het programma ook wat aandacht aan besteden. Maar voor het zover is, hebben wij om 9:15 ongeveer waarschijnlijk de zomerhit van dit jaar in de studio.
1: Rutger, hè?
0: Ja. Rutger van Barneveld, die komt deze kant op. En Rutger van Barneveld, die zou je kunnen kennen van het programma Ik Geloof in Mij. Dat was een beetje een soapachtige serie, real-life serie.
2: Al te nieuws, je had er ook een rolletje
1: in. Ja, één seizoen. Heb ik. Kijk, het was uiteindelijk een serie voor mij van Omroep Gelderland. Het was een regionale serie.
0: Okay.
1: En die heeft SBS toen overgenomen. En voor mij hebben ze hem ook eigenlijk weer opnieuw gedraaid of zo.
0: Er is een tweede seizoen ook bijgekomen.
1: Ja, maar dat was al... Dit liep al ergens op Omroep Gelderland. En voor mij hebben ze dat kwam René Leblanc uit. En René Leblanc en Rutger van Barneveld waren eigenlijk de grote sterren uit die serie. En die werden gevolgd allemaal. Er waren een stuk of 5, 6 zangers. En meer het bruiloften en...
2: En crematie.
1: Het circuit. En daar, die werden gewoon gevolgd met hun dagelijkse gang van zaken en optreden.
2: Jij kreeg toch ruzie? Kreeg je ruzie met hem?
1: Ik kreeg helemaal met niemand ruzie.
2: Nou, laat ik zo.
1: Nee, uiteindelijk was er één.
0: Dave van Wel, toch?
1: Dave van Wel, ja. Uiteindelijk was er één seizoen toen. Dat was in coronatijd. Toen gingen we die Ziggo Dome Show met hun doen.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk maar met 30 mensen in de zaal. Wat heel bijzonder was. Wilfried Gené presenteerde dat.
0: Oh, ja.
1: En The Road To, laat maar zeggen, dat werd toen gefilmd. Maar zij begonnen natuurlijk echt in zichzelf te geloven.
0: Ja.
1: En dat was best een...
0: dat is altijd gevaarlijk als dat
1: best
0: gebeurt.
1: Een ervaring om dat eens mee te maken.
2: Maar wie wilde toen niet zingen dat jij op een gegeven moment zei van... joh, dan ga je toch weg of zoiets?
0: Dat was Dave van Wel.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik moet zeggen, Rutger van Barneveld die heeft zich keurig gedragen die hele reeks.
1: Absoluut, aardig vent man.
0: Ja, die kwam ook als meest sympathiek eigenlijk wel een beetje
1: 100%.
0: Uit die,

Want dan, dat gaat ook nooit gebeuren. Maar ja, het wonder is geschied. Het gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Hij heeft een plaat uit. Nou, het is echt niet normaal wat daarmee gebeurt. Als je hem nog niet gehoord hebt, vanochtend rond 20:15... dan is hij bij ons in de studio. En dan gaat hij hem live tegen horen brengen. En wij voorspellen dan de zomerhit voor 2026.

0: met zo dadelijk hier het laatste nieuws van Florentien.
1: De vakantie staat voor de deur, maar wat zijn de plannen van ons Nederlanders? Hoor je zo.
0: En je maakt kans op de badjas zo dadelijk. We hebben hem dus ook in oranje in het kader van het WK voetbal. Zometeen in Lekker naar de Week.
2: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands

0: top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf vrijdag. De 538 90's top 1000.
1: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeelboter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
3: Oranje. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor

0: winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb, boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Boek nu je reis bij Prijsvrije Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
12: Precies! Worstje?
11: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
12: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
11: Nee,
12: meerdere
11: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
12: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
11: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
12: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
11: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Hallo.
14: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
13: Ja hoor.
14: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
15: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
23: Ja, goedemorgen, de ochtendshow van 538 voor de maandag. Het is vandaag volop zomerweer. Af en toe wat wolken, maar het blijft overal droog. Code geel vanwege de hitte. Lokaal kan het 32 graden worden vandaag.
24: Ja.
23: En dan een overzicht van de files.
0: Het is vrij druk. Vrij druk al, 13 files. Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Empel, 15 minuten. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 22. En dan de A15, Gorkum, Ridderkerk tussen Papendrecht en Noordtunnel. De vertraging 14 minuten.
23: 5:05. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een crash met een klein vliegtuigje in het noorden van Marokko zijn twee Fransen omgekomen. De piloot en een passagier. Kort na het opstijgen ging het al mis en verloor toestel hoogte. Door de suikertax die het kabinet wil invoeren wordt bier straks ook duurder, meldt de Telegraaf. Daar zit dan wel geen suiker in, maar de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank. Er zou een euro per kratje bij komen. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestund door topland Uruguay op 2-2 te houden. Ja, het is het tweede punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al heel knap gelijk speelden tegen Spanje. Ja, op de laatste speeldag dan moeten ze nog tegen Saoedi-Arabië. Ja, Spanje won
0: natuurlijk. Moeten ze winnen dan, of niet? Moeten ze die wedstrijd winnen om door te gaan, of niet?
1: Even kijken. Volgens mij staan ze nu derde.
23: Ja. Hangt ook een beetje van de rest van het team.
1: Volgens mij kun je dat nog niet zeggen. Nou, als ze winnen, dan zijn ze in ieder geval door. Spanje staat in ieder geval bovenaan. Die won ook van Saoedi-Arabië met 4-0. Andere pool, België-Iran, werd natuurlijk 0-0. Ja, België zit wel in een gevarenzone.
0: Dat is slecht.
1: Ja, Egypte won van Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte staat ook bovenaan in de pool. Iran en België beide 2 punten en Nieuw-Zeeland dan 1 punt. Ja, en Japan uit onze pool won natuurlijk met 4-0 van Tunesië. En wij staan nu gelijk met Japan bovenaan. De vakantie staat natuurlijk voor de deur. En we pakken massaal de auto in plaats van het vliegtuig dit jaar. Komt door die hoge vliegprijzen en ook door de oorlog. En we zoeken het ook dichter bij huis. 1/3 blijft zelfs in Nederland. Maar we gaan dus wel. Althans 90% van de mensen gaat. En we geven wel wat minder geld uit. Dat meldt de ANWB. We gaan ook wat minder vaak uit eten bijvoorbeeld. Ja. Dus we doen wat zuiniger aan. Ja, en lekker weg in ons eigen land kost dit jaar toch meer. En dat komt natuurlijk door die btw-verhoging naar 21%. Daardoor zijn vakantieparken duurder.
23: Oh ja.
1: Het is ook Vaderdag geweest, jongens. Ik weet niet of jullie nog een beetje
2: was
1: gewend
2: dat gisteren?
1: Zijn.
2: Ja, oh. Nee,
1: heb je er niks van gemerkt?
23: Zeker. Het standaard riedeltje. Eerst naar mijn vader, dan naar de schoonvader. Ja. Dat is ieder jaar. Je kan hem uittekenen, de route.
1: Ja. Ja, jullie ook. Nou, niet heel enthousiast, zie ik al. Ajax dan heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia in goed overleg. Dat zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd natuurlijk 4 maanden geleden gehaald voor jong Ajax. Maar hij kreeg al heel snel de leiding over het eerste elftal. Werd hij ook 5e mee. En voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer. Michel, ook uit Spanje.
2: Maar hij was toch ook maar voor 4 maanden aangesteld? Ja. Ik zag niet dat die gast een contract had tot 27.
23: Nee, nee. Dan kan je over... Maar
2: dan kan je toch denken van...
23: Ik denk dat hij gezegd heeft, ik wil best komen... Maar ik ga niet tekenen
2: voor 4 maanden. Nee.
23: Ik ga nu niet wel voor mijn ontslag tekenen.
2: Maar ja, dat kost weer geld. Ja,
1: hij wilde volgens mij eigenlijk wel door als hoofdcoach. Maar die Cruijff die had gewoon andere plannen. En stelde dus een andere trainer aan.
23: Nou, ik denk als hij het echt fantastisch had gedaan.
2: Ja, dat is misschien ook zo.
23: Dan hadden ze hem denk ik wel aangehouden. Nee. Oké, Flo, dankjewel even voor dit moment. 6:08. Het is de ochtendshow voor 22 juni. Met zometeen kans op die felbegeerde oranje badjas onder andere. Lekker naar de week.

0: Een Fever Dream in de ochtendshow. 6:11 is het geworden. Ja, een groene en een paarse badjas, die geven we iedere dag weg. Maar tijdens het WK hebben we ook de oranje variant. En ja, ik kan me zo maar voorstellen, na afgelopen weekend, dat die een stuk populairder is geworden.
1: Ja. Lekker, na de wekker.
0: Nou, dit is het moment. Je kan er nu aankomen door te stemmen op een van die twee liedjes. Dat is het enige, meer hoef je niet te doen. Laat maar even weten welke van deze twee platen het leukste is, wat jou betreft, en wat we straks moeten gaan draaien. Cyndi Lauper is jarig vandaag. 73, lente is jong. Ja, beroemd geworden.
2: Is hij 73?
0: Ja, ze is 73.
2: Wauw, dat had ik echt niet gedacht.
0: Zij had die, een soort suikerspin had ze
2: ja. In alle kleuren en...
0: Een vrij herkenbare stem ook. En een grote hit met dit liedje.

vraag ligt nu bij jou. Jij mag even laten weten wat de leukste is van deze twee liedjes. Een 1 als je gaat voor Cyndi Lauper en het eens bent met de boodschap Girls Just Wanna Have Fun. En vind jij het liedje van INXS, Suicide Blonde, vele malen leuker deze maandagmorgen? Dan moet je even 2 deze kant op sturen. Is je stem voor INXS. Dus een 1 voor Cyndi en een 2 voor INXS. En in beide gevallen volop kans op de badjas. In

0: Emmen, daar komt Danielle vandaan. Goedemorgen, Danielle.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het bruisende Emmen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch?
1: Nou, kan iets beter. Oh, stiekem. Stiekem kan het iets beter.
0: Er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan, toch? Over Emmen.
2: Lacherig?
1: Ja, ja, maar Emmen is heel gezellig, hoor. Echt waar. Als je daar vandaan komt, het is gewoon nog wat gemoedelijker dan... Ja.
2: Maar hebben jullie al riolering?
0: Ah, nou, dat bedoel ik. Dat soort dingen. Nou, jullie hebben Wildlands natuurlijk tegenwoordig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je zegt het met een zucht.
1: Ja, nou ja, ik vond het oude dierenpark gewoon wat charmanter, wat ja, de nostalgie. Ik vind Wildlands niet zo, maar goed, dat is persoonlijke mening.
3: De oude dierentuin, laat maar zeggen, de zoo, die werd eigenlijk gescheiden door het centrum, toch? Ja. Dat ene deel van de dierentuin. En dan moest je door het centrum heen lopen, dan liep je naar het volgende deel toe.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat was een hele gekke gewaarwording.
3: De winkelstraat gaat het dwars doorheen.
0: Je stond eerst bij de olifanten, dan stond je bij de Hema en dan stond je bij de leeuw. Ja. Dat was echt heel gek altijd.
1: Waren er geen uitbreidingsmogelijkheden in het centrum, dus ja.
3: Ik vond het toch wel heel grappig altijd, bijzonder.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, het was gewoon heel gezellig. En Wildlands, ja, ik ben er een paar keer geweest, maar ik kom er nu eigenlijk niet meer, hoor. Nee.
0: Even benieuwd hoor. We hadden net als eerste luisteraar hadden we iemand aan de telefoon. Die hoorde vanochtend bij ons dat Nederlands elftal had gewonnen met 5-1 van Zweden. Heb jij wel gekeken zaterdag?
1: Ja, zeker. Met de hele buurt. Wat hartstikke gezellig. Ja.
3: Zie je, dat kan alleen in Emmen.
0: Ja, nou.
1: Ja. Ik denk dat heel Nederland aan het barbecue en voetbal kijken was. Want echt, het was zo druk in de winkel 's ochtends voor barbecuevlees. En er was heel veel herrie om ons heen. Gezellig.
0: Maar wat een goede tijd ook zaterdagavond 7 uur.
3: Fantastisch.
0: Dat beter kan toch niet?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Maar hoe groot is dat ploegje dan?
1: Vuurwerk
3: afgestoken.
0: Echt waar, ja?
3: Jongen, jongen. Kijk.
0: Ja, dat is het lekkere aan Emmen natuurlijk. Dat is, je weet, er is één veldwachter. Als die aan de andere kant van de stad is, dan...
1: Zijn wij al lang gevlogen. Ja.
3: Echt mooi.
0: Nou, Danielle, wij hebben vandaag twee liedjes in de aanbieding, waarvan de ene heet Girls Just Wanna Have Fun. Nou, als ik jou zo hoor, dan weet ik denk ik wel wat het gaat worden.
1: Dat is hem, hè? Dat is hem, ja.
0: En die andere is Suicide Blonde. Nou, ik denk dat jij... Nee. Jij gaat voor Cindy Lauper, kan ik me zo maar voorstellen.
1: Absoluut. Ja, Suicide Blonde. Nee, hoor.
0: Nee. En waarom Cindy Lauper? Wat vind je er zo leuk aan?
1: Ik vind het gewoon een heel vrolijk nummer. En weet je, er wordt wel eens gezegd, hè, een beetje gekscherend vaak. Maar toch ook wel met een kern van waarheid. Vrouwen die zeuren zoveel en lastig. Nou ja, als je gewoon een beetje lief bent voor de vrouw, hè, voor de meid. We
3: krijg
1: zijn gewoon hartstikke
3: terug.
1: Gezellig. We willen een leuke tijd.
0: Ja, ja. Nou, dat is precies
3: wat... zijn voor de meid.
0: Hey. De meid wil een leuke tijd. Dat is wat... De meid wil een leuke tijd. Dat is eigenlijk de vrije vertaling van Girls Just Wanna Have Fun.
1: Ja.
0: Danielle, je krijgt van ons een badjas. Nou, hebben we die laten maken in groen en paars. En voor het WK ook nog in oranje.
1: Oranje uiteraard.
3: Tuurlijk.
0: Ja, dat wordt hem.
1: Ja, zeker.
3: Wordt er een vuurwerkpakketje erbij?
1: Ja, zeker. Heb je die?
0: Danielle, leuk je gesproken te hebben.
1: Fijne dag.

0: Dankjewel voor de show. Meeste stemmen kwamen binnen op dit liedje. Vandaar de winnaar. Straks in het vervolg van deze radioshow hebben wij onder andere de slimste fans. En dat is wel even leuk. Dat is, ja, dat is een kennisspelletje dat we gaan spelen. Met luisteraars die denken dat ze het een en ander van het Nederlands elftal al weten. Allemaal vragen die eigenlijk over het Nederlands elftal gaan. En wij laten twee kandidaten tegen elkaar strijden. Degene met de meeste goede antwoorden, die wint het spel. En die maakt kans op een WKamerfeest. En we weten inmiddels, Rick is afgelopen zaterdag bij
1: Tilburg.
0: De eerste editie van het WKamerfeest geweest. Dat was ook echt een feest.
2: Nou, je had vroeger in Tilburg eigenlijk alleen de Tilburgse kermis, maar sinds dit weekend heb je de Tilburgse kermis en het WKamerfeest met Rick Romeijn.
1: Ja.
2: Het staat gewoon op de Wikipedia van Tilburg.
1: Echt waar? Ja,
2: ja, het staat gewoon bijgewerkt.
1: Een prachtige binnenstad, man. En je kan er goed eten, drinken. Het was zo gezellig. Die hele stad oranje, ja, fantastisch. Nou.
0: Maar het was dus bij een luisteraar thuis die dit gewonnen had. Samuel Welter, die is daar komen zingen. Jij hebt daar gedraaid. Hapjes en drankjes waren geregeld.
1: Alles.
0: Hoeveel mensen waren er uiteindelijk?
1: Nou, het was vol huis 20.
2: Ja, maar dat is toch perfect, man.
0: Ja, het is een WKamerfeest.
1: Het was ook maar voor 20, maar uiteindelijk kwamen ook nog wat buurkinderen en wat, weet je, en stiekem. Ah. Ik denk dat we toch wel tegen de 30, 35
2: man. Ah, leuk, man. Maar ze nemen ook eten en drinken mee.
1: Alles.
2: De televisie,
1: alles.
2: Het scherm.
1: Alles.
2: En ze ruimen het ook op.
1: Alles.
2: Wat zit je hoog in je stem?
1: Ja, ik denk, doe het een beetje leuk.
3: ik leuk het een beetje op.
2: Oh, ja, okay, dat is enthousiasme.
1: Ja,
2: zijn we niet gewend van jou.
1: Nee. Nou, niet hier.
0: Nou, wil je daar kans op maken verderop dit programma? Jouw mogelijkheid. En we bellen straks even met Ronald de Boer, want we moeten natuurlijk wel even nabeschouwen als het gaat om de wedstrijd van het Nederlands elftal van afgelopen zaterdag tegen Zweden. Het werd 5-1.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk.

0: start. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
1: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door.
5: Ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
5: Sneller.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Oh, wat een goal!
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister deze week naar de 538 Ochtendshow. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
12: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op

0: de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. En dat had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Er zijn tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Ja, en inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe die krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, dat zegt de ombudsman. Ze zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. En vaak zijn er fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg namelijk Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op het WK, staat nu dus bovenaan in de groep met 4 punten. Ja, tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. En vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. Gaan we naar het weer. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo, dan de files. En Rick weet waar. Begin op de A4, Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 34 minuten. A27, Breda-Utrecht bij Noorderloos 35. En de laatste is de A50, Os-Arnhem tussen de Takietisbrug en de Rijnbrug. De vertraging is nu 43 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido. 538.
2: Vanaf vrijdag.
1: De 538 90's Top 1000.

girl. 내 우주와 너만 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시간 더 길고

0: My Universe. 9 over 7 is het. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, maandagochtend. En het gaat uiteraard vandaag ook nog veel over de wedstrijd van afgelopen zaterdag. 5-1 werd het voor Nederland tegen Zweden in de tweede groepswedstrijd voor het Nederlands elftal.
3: Vond je het ook zo leuk dat die Brobbey gewoon scoorde?
0: Ja, fantastisch.
3: En bij Ajax stond hij bekend als alles naast. En nu scoorde hij gewoon echt in no time 2 doelpunten.
0: Ja, we hebben gewoon een spits. Het is gewoon, het spitsenprobleem lijkt nu opgelost.
3: Nou, het schijnt één man die het niet zo leuk vond. Dat was, denk ik, Wout Weghorst.
0: Nou, en Donny Malen zal toch ook wel een aantal keer gedacht hebben.
4: Ja. Jeetje. Shit. Maar Weghorst weet één ding zeker. Die komt niet meer aan bod in WK.
3: Die kan gewoon blijven zitten.
4: Zakjes plakken.
0: Het koningspaar en hun jongste dochter, prinses Ariana, die waren aanwezig bij deze wedstrijd van Nederlands elftal tegen Zweden. Koning Willem-Alexander vertelde na afloop dat hij enorm heeft genoten van deze spannende wedstrijd.
5: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar ja, uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest. Maar die ook spannend was, af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Ja,
4: maar hij heeft dat nog snel gedaan, want vrijdag was hij nog in Nederland. Want toen was hij, ik ging naar huis, naar de show. Het werd de A27 dichtgezet, omdat hij met die Japanse keizer naar het Prinses Maxima Centrum ging. En toen dacht ik, nou, dan heb je snel alles gedaan.
0: Ja,
4: dus vanuit.
3: Iemand had gezegd: rij maar naar Schiphol hoor, en we pakken het eerste vliegtuig. En
0: hij heeft die keizer afgezet en hij is meteen doorgegaan. Curaçao, het andere land binnen het Koninkrijk, heeft natuurlijk ook het tweede groepsduel op het WK moeten spelen. 0-0 gelijk tegen Ecuador. Bondscoach Dick Advocaat sprak na afloop van een historische avond en vertelde dat dit naar meer smaakt.
6: Als je dit bereikt tegen een topland, ja, dat gelijkspel waarbij soms nog wat meer erin zat, soms ook voor de tegenpartij, maar mogelijkheden zat om een goal te maken. En ja, ik vind dat we ook een historisch uitstekend gespeeld hebben. En nou krijgen we nog een aardige tegenstander. Dus gaan we ook even kijken of we kunnen verrassen.
0: Ja, dat zou toch hartstikke leuk zijn.
4: Ivoorkust, hè?
0: Ivoorkust de laatste tegenstander.
3: Er is niemand die zo'n mooi goal kan zeggen als Dick.
4: Go. We bellen nog even met de keeper, hè, straks.
0: Ja, Eloy Room is de grote held bij Curaçao. 15 reddingen en daarmee een record op een WK-voetbal.
3: Ja.
0: Wij gaan hem straks eventjes bellen om hem te feliciteren met deze fantastische prestatie.
4: Gisteren hadden ze even al die reddingen van hem achter elkaar gezet. Ik geloof in een minuut of zo, anderhalf. Wat hij op zich afgevuurd heeft gekregen. Ja. Nou, dat is echt.
0: Maar katachtig in zijn reflex, geweldig. Ja, is er dan nog iets anders dan voetbal? Ja, zeker. Wilfred Gené was de gast bij Business Class van Harry Mens.
3: Oh ja.
0: In de uitzending ging het over Gordon, die dit jaar op de cover van de Mens Health staat. En daarna had Wilfred nog een vraag voor Harry, maar dat leverde toch een beetje bijzondere televisie op.
7: Is dat ook nog iets voor jou trouwens, de Mens Health?
8: Nee.
7: Op de voorpagina, nee, Harry?
8: Dat is toch,
7: met een wasbordje?
8: Is het alleen voor homo's gewoon?
7: Nee, joh, wel nee, man. Nee. Umberto Tan heeft er laatst op gestaan.
8: Nou ja, een twijfelgeval.
7: Nou, wat is dit dan weer?

0: voor 7:30 is het. Goedemorgen.
1: Ja, ja.
0: Afgelopen zaterdag een overtuigende overwinning voor het Nederlands elftal op het WK voetbal. 5-1 werd het tegen Zweden. En daarmee lijkt toch de volgende stap naar de volgende ronde wel gezet op het WK. In buitenlandse media wordt Oranje inmiddels zelfs genoemd als één favoriete voor de wereldtitel.
1: Ja, we hebben de beast.
0: Wij hebben de beest.
1: Nee.
0: Maar is het allemaal wel realistisch? We vragen dat eventjes aan onze huisanalist Ronald de Boer. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
0: Ja, ja. Ja, goedemorgen.
2: Ja, ja.
0: Hey. Ronald, allereerst maar even over die wedstrijd, want ik kan me voorstellen dat jij toch ook genoten hebt.
2: Ik heb echt genoten, zeker de eerste 25 minuten. Voor de drinkpauze was het genieten geblazen. Toen kon je eindelijk voor je voor een keer rustig achterover leunen. Dat was wel even wat anders dan de laatste tijd. En met geweldige goals, moet ik zeggen. Echt fantastisch.
0: Ja. Is het spitsenprobleem bij het Nederlands elftal nu in één klap opgelost?
2: Nou, ja, kijk, het voetbal is zo opportunistisch, dat weten we allemaal. Hè. Wat je net al zei, hè, we worden wereldkampioen volgens de buitenlandse media. Wij zijn natuurlijk even wat meer realistischer. Ik vind dat wij op de goede weg zijn. Ik heb altijd al ook tegen jullie gezegd, we hebben een elftal waar muziek in zit, die heel moeilijk verslaanbaar is. Dus het wordt weer interessant. Maar om nu al te zeggen van dat we wereldkampioen gaan worden en dat het allemaal top is, dat natuurlijk niet. Want dat hebben we een moment ook gebeld gezien tegen Zweden, dat we even helemaal de weg kwijtraken.
1: Waar zit nu dat verschil in die 5 dagen? Natuurlijk, je tegenstander, die moet je ook, kijk, tegen Japan voetballen.
3: Is lastig.
1: Zweden geeft misschien meer ruimte en meer kansen. Is dat het dan alleen? Of is er echt in die 5 dagen... natuurlijk het inbrengen van Brobbey, maar zit het ook in die koppies?
2: Nou ja, ik denk dat dit... Zij wisten natuurlijk Japan 1-1. Dat is niet een topresultaat, ook niet heel slecht. Maar die tweede nu is cruciaal. Hè? Dus ja. die moet je winnen, want dat geeft een bepaalde rust. Dus ik denk dat de urgentie in die kopjes er duidelijk was. En dat vond ik wel te zien, tenminste in het begin. De agressie, toch een beetje bepaalde van... urgentie van ik wil gewoon die goal maken, die eerste goal. En dat moet ik zeggen. Die mazzel. Ik bedoel, dat is de kwaliteit van Brobbey. Hij maakte die eerste 2 kansen gewoon gelijk af. En komen we even op Malen. Ja, die heeft er nu de laatste 3 wedstrijden, denk ik, 4 van, of misschien wel 6 van dit soort kansen gehad. En die heeft er geen 1 gemaakt. Dus ja, dat is ook een beetje dat het net het kwartje wel valt, denk ik, de goede kant op. Dus, maar daar zijn we blij mee, hè, met Brobbey. Laat het duidelijk zijn.
0: Wie waren nou, wat jou betreft, nog meer spelers die echt het verschil maakten zaterdag?
2: Nou ja, Gakpo. Eigenlijk toch ook wel weer Dumfries. Misschien verdedigen, misschien wat minder. Maar ik moet zeggen, voor die voorzet, hij was gewoon weer echt aanwezig. Summerfield, weer een lichtpuntje. Het is wat hij laat zien. Ik vind het echt fantastisch, zo'n jongen die voor het eerst eigenlijk bij het Nederlands elftal zit. Die eigenlijk onbevangen lijkt. Ja, totaal geen nervositeit toont eigenlijk. Vind ik wel een hele mooie verschijning voor het Nederlands elftal.
0: Ja.
2: En ik hou van Van de Ek. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, maar die durft tenminste de bal vooruit te spelen. Met onze meneer Van Dijk, niks kwaads over hem, maar niks slecht. Maar ik vind hem wel, hij moet even wat meer initiatief tonen, hoor, vind ik. Okay. Het is ook zijn kwaliteiten, laat het duidelijk zijn. Hij heeft andere kwaliteiten, maar toen het wat minder ging, die laatste 20 minuten van de eerste helft. Ja, dan zie ik hem niet zeggen van jongens, doorschuiven. Of Graanwerk om wat dichter bij Frenkie. Want we worden overlopen op het middenveld. Dat zie ik niet. Dan denk ik, kom op jongens. Straks tegen Marokko waarschijnlijk.
0: Oei.
2: Ja, dan moet je dat wel kunnen.
4: En hij wordt ook voorbij gerend een beetje, toch? Die Virgil wordt toch iets trager.
2: Ja, ik moet zeggen, ik denk dat jij tegen die jongen loopt, die heel lang bent, dat is iedereen. Die jongen is wel heel erg snel, hoor. Maar ik geef je wel gelijk in. Hij had eigenlijk al direct verdoor moeten stappen naar voren. Had hij die bal gewoon op kunnen pakken. Ja, hij was eigenlijk al bang. En dat zegt wel iets over de status van Van Dijk. Normaal weet ik. Ik denk 2 jaar geleden. Dan stapt hij direct in. En ik denk ook. Ja, als hij naar voren stapt. En iedereen stapt naar voren. Staat die gozer 4 meter bij het spel. Nu moet je terugrennen. Nou, zelfs onze superrunner. Mickey was zelfs te langzaam. Dus dat is wel een beetje een aandachtpuntje.
1: Is tijdperk Depay nu voorbij?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ik bedoel, hij wordt wel fitter. En je kan hem, denk ik, bijvoorbeeld tegen Tunesië, waar je 100% weet dat jij deze wedstrijd gaat winnen en dat je 80% balbezit hebt. kan je natuurlijk wel ook zeker minuten laten maken. Ja. Misschien wel starten, maakt me niet uit. Maar dus ja, hij kan zijn waarde hebben. Het blijft natuurlijk wel een jongen die bepaalde kwaliteit heeft. En ja, ik zou hem zeker nog gebruiken. En ik denk dat het tegen Tunesië natuurlijk... Dit is de eerste keer dat we echt buiten gaan spelen. Ja. Het waren twee overdekte, nu weer buiten. Aircootje, dus nu dus niet. Nu moet je echt zweten. Ja, ik denk dat je gewoon even heel moet goed gaan kijken wie ga ik opstellen, maar hoe lang. Ik zeg bijvoorbeeld zeker Malen. Want als die wel, zeg maar, die eerste. Ja, ik woon aan de dijk, dat schaapje over de dijk.

0: Dus dus je moet hem wel dat vertrouwen geven. Want hij is natuurlijk wel een speler. Dat heeft hij ook bij Roma laten zien. Als, als het eenmaal gaat, dan gaat hij als de brandweer. Dus laten we hem gewoon laten opstellen tegen Tunesië.
1: Maar dan krijg je de discussie nu misschien wel van... ja, ga je tegen Tunesië toch je sterkste spelers weer opstellen? Of ga je met een soort
2: dat moeten we niet doen.
1: Maar die discussie ga je nu misschien een beetje krijgen.
0: Ik denk dat je een kleine mix... dat er misschien een paar bespaart, maar lang niet aan iedereen. Maar je kan natuurlijk wel na een uur zeggen... van ik ga het eerst uithalen. Want dat zou ik zeker doen. Want je bent eigenlijk al zeker van de eerste plek. En je weet eigenlijk bijna zeker dat het Marokko wordt. Dus daar moet je ook nog eens aan denken van... hey, hoe ga ik Marokko aanpakken? Daar moet je nu naar kijken. En wie past daar het beste bij? Waarvan je nu al denkt, die opstelling ga ik waarschijnlijk gebruiken. Dus ik zou dat wel een beetje in gedachten houden.
1: Oké, maar al met al kunnen wij spreken van een zeer geslaagde voetbalavond. 5-1.
0: Ja, heerlijk.
2: Het was echt genieten.
1: Ja, was smullen.
2: Het was echt genieten.
0: 100%. Maar je zag het, wat jullie al aanhaalden. De hele wereld praat erover. Ja. Dus dat is mooi.
1: Nou, we worden wereldkampioen, Ronald.
2: Ja.
0: Ik hoop dat we nog heel lang zo kunnen praten. Dat is natuurlijk heerlijk, hè?
1: Dat zou hartstikke fijn zijn.
0: Het is ook natuurlijk zo'n lang WK. Dus we spreken elkaar nog veel.
1: Daar gaan we vanuit. Dit was het tweede gesprek in een reeks van velen. Ronald de Boer, dank je wel.
0: Exact, ja.
1: Heb een mooie dag vandaag.
0: Dank je wel. Bloedheen.
1: En we gaan nog eventjes terug naar afgelopen zaterdagavond. Nog even één keer wat doelpunten op een rij.
3: 3, 2, 1 en de bal rolt in Houston. De Brobbie is gelijk nuttig met een goede kaats. Brobbie met een goede kaats. Die komt Gakpo.

Somerville met een beweging. Somerville meegeven aan Dumfries. Daar komt hij, ja! Daar is hij al!

0: Train nog even aangenieten met Samuel Welten. 1 minuut voor 7:30. En het laatste nieuws zit er zo meteen aan te komen, Flo.
1: Hardlopen met dit weer is natuurlijk eigenlijk niet te doen. Maar toch lopen juist de beste hardlopers in de hitte het meeste gevaar.
0: Muziek van Shakira zo dadelijk in de ochtendshow. En ook Kim staat voor je klaar.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag.

0: bedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door.
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
11: Sneller!
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
15: Fomar. Voordeelmarkt. Ja, goedemorgen.

0: 31 graden halen vandaag. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden. Dan de situatie op de weg. Rick weet waar de file staat.
1: Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 47 minuten. A50 Os-Arnhem bij Rijnbrug, 1 uur en 26 minuten. En de laatste 10 is de A59 Zonzeel-Os bij Waalwijk-Oost, 37 minuten.
0: Het is 7:45, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een explosie vannacht in Qatar in een industriegebied waar een grote gasfabriek staat. 18 mensen worden vermist en er zijn tientallen gewonden. Explosie gebeurde toen een fabriek weer werd opgestart na de Iran-oorlog. De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie van aardbevingsschade in het noorden. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. En de Tweede Kamer krijgt vanmiddag 120.000 kaartjes als noodkreet om honderden kinderen een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen zit daarachter. Ze geven al bijna 2 jaar asiel in een kerk aan een familie uit Oezbekistan. Het klassieke beeld van de ongetrainde hardloper die oververhit raakt, klopt helemaal niet. Het onderzoek komt namelijk naar voren dat juist gezonde, goed getrainde sporters tussen de 25 en 40 jaar het vaakst in de medische tent belanden. En dan zijn het ook vooral nog eens mannen. Ja, en hoe kan dat? Ja, juist deze mensen houden vast aan een bepaald tempo dat niet past bij de omstandigheden. Ze willen gewoon door blijven lopen. Ja, en dan jaag je natuurlijk de lichaamstemperatuur omhoog. En bij de groep snellopers trekken die spieren hard samen. Komt heel veel warmte bij vrij. Ja, en als het lichaam die warmte gewoon niet meer kwijt kan via zweten en de huid, ja, dan kan de temperatuur de gevarenzone bereiken. En ja, ongetrainde hardlopers, die zijn zo van nature gewoon wat voorzichtiger. Dus ja, die passen zich veel makkelijker aan.
3: Nee, je loopt natuurlijk vaak, zeker als je gaat trainen voor een run of een dingetje hebben, Rick en ik natuurlijk ook gedaan. Je gaat een soort schemaatje maken.
0: Ja, en dan
3: weet je wel,
0: van,
3: nou, ik ga nu 10 kilometer, dat wil ik in, zeg, 50 minuten lopen.
0: Nou, dat is dus wel harder mogen trainen. Maar,
3: dan wil je natuurlijk per kilometer dit. En ja, je gaat toch gaandeweg zo'n wedstrijd, ga je dat een beetje in de gaten houden. Ja. Maar je moet natuurlijk bij 85 graden.
0: Je gaat bijna altijd
3: boven je kunnen. En ik denk ook dat dat echt wel een soort mannending is. Een beetje haantjes en...
0: Ja, ik laat me toch niet tegenhouden door een beetje warmte.
3: Exact.
2: Ja, en ze slaan dus ook die signalen in de wind. Zoals misselijkheid, duizeligheid, coördinatieverlies. Nou, dan begin je echt wel in de gevarenzone te komen. En ja, dan denken ze van, nou, ik wil per se mijn target halen. Ja, en dan gaat
0: ik weet wel, Niels en ik liepen de marathon van New York. Dat was echt een ervaring. Maar op een gegeven moment werden wij ingehaald. Ik weet niet of Niels dat nog weet. Door een banaan. Ja.
3: Maar heel veel mensen niet, verkleed.
0: Maar heel veel mensen over, maar niet een banaan. Weet je, een banaan, maar gewoon, die was gewoon 2 meter banaan.
3: Ja.
0: En dan hoorde je voorbij. Achter je, boep.
3: Wat komt eraan?
0: Komt er een banaan langs? Ja, denk toch bij jezelf.
4: Ja, je wilt niet ingehaald worden door een banaan.
3: Nee.
0: En dan ga je toch achter de banaan aan.
2: Ja, de provincie Limburg dan wil dat mensen in het openbaar vaker Limburgs praten. Oh, met de campagne Praat Limburgs met me worden sprekers...
3: Dat is van dat liedje van Telau en Lange Frans, toch?
0: Ja, nee, dat is...
4: In principe had er gewoon hersen ooit in
0: het. Het is een kwestie van geduld.
4: Rustig wachten op de dag dat hij Hollands Limburgs lult.
0: Ja.
2: Nou ja, in Limburg, nou ja, misschien ook wel in de rest van Nederland. Maar vooral in Limburg moet je dus een L-gebaar maken. En dat is dit gebaar, dus met je rechterhand omhoog en dan een soort L maken.
4: Ja, van loser.
2: Zo van, of, ik wil Limburg praten.
3: Als je
2: praten.
3: Hem op je voorhoofd doet,
4: loser.
2: Ja, dat, ja, nou ja, goed, dat is een soort campagne.
3: Limburgs praten.
2: Ja, we gaan Limburgs praten.
0: Het heeft toch wel
2: gesprek.
0: Al die dialect en al die streek, het heeft ook wel heel veel, hè?
4: Jawel, nee, het heeft iets gezelligs. Alleen, als twee mensen echt Limburgs tegen elkaar spreken,
0: versta je niks van.
2: Ik kan het niet
4: wij als
2: verstaan.
4: Randstedelingen, daar versta je helemaal niks van.
2: Nee. Nou, gisteren heeft Thijs Reumer opgetreden en hij had een theatervoorstelling. En er waren allemaal demonstranten en die hebben zich verzameld bij het toegangshek met allemaal borden van ga hier niet heen. Nare dingen hebben ze opgeschreven. Ja, zijn theatershow een vorm van eenzaamheid. Ja, heeft toch nog wel 50 mensen getrokken. Het gaat natuurlijk over zijn ervaringen van de afgelopen jaren. En daar zijn toch heel veel mensen op tegen.
0: Wat vind jij ervan?
4: Ja, kijk, als je het niet wil zien, moet je er niet heen gaan. De discussie was, hij heeft de slachtoffers nog niet de schadevergoeding betaald.
3: Overigens zijn oom dat dat wel zo
4: precies,
3: is.
4: Precies, er wordt nu gezegd van, nou, dat is niet waar. Hij heeft zijn straf uitgezeten, hij heeft die schadevergoeding betaald. Ja, weet je, dan moet hij gaan doen wat hij wil doen. En hij is theatermaker, dus hij maakt nu een theatershow over iets wat hem is overkomen. Ik heb het niet gezien, dus ik kan er niet over oordelen.
0: Nee, maar
4: ik denk, tenminste, ik ga ervan uit dat hij daar respectvol over spreekt verder. Ja, ik weet niet of je kan zeggen dat het dan een verdienmodel is.
2: Deze demonstranten vinden dat hij gewoon echt geen tweede kans verdient. Nee. Want het gaat ten koste van de slachtoffers. Alsof hij nu het slachtoffer
4: is. Maar dat zou dan in alle gevallen zo zijn. Wat hij ook doet. Hij kan eigenlijk dus nooit meer theater.
2: Ja, inderdaad. Nou, in ieder geval niet over dit onderwerp. Dat is wat mensen dwars zit. Dat hij juist dit onderwerp aangrijpt en het als een soort verdienmodel gaat gebruiken. In plaats van, ga dan ergens anders over lullen.
4: Ja, ja. Jij zegt dat is niet... Dit is wel iets wat hem natuurlijk... Dit is in zijn leven ook een heel groot ding geweest. Hij heeft in de gevangenis gezeten.
2: Dat klopt.
4: Maar probeert hij zichzelf vrij te pleiten in de show? Of,
2: ik ben er niet bij.
4: Kijk, als hij daar op het podium staat en tot meerdere keren toe zegt van... ik ben gewoon een onwijze lul geweest. Ik had dit nooit moeten doen en het spijt me enorm. Ja, dan is het natuurlijk meer ook excuses maken. Maar het lastige is dat iedereen heeft een mening over een voorstelling.
0: Maar er zijn maar 50 mensen.
4: Niemand heeft hem gezien.
2: Ja. Nee, dus eigenlijk moeten we niet oordelen.
4: Nou ja, je mag er een mening over
3: hebben.
4: Ja, maar het is zo lastig om op voorhand al te zeggen... dit had hij niet mogen doen.
2: Klopt. Nou, dan nog scheidsrechter Danny Makkely. Die fluit de laatste groepswedstrijd van Marokko op het WK.
3: Want Marokko kan een tegenstander zijn van Nederland in de volgende ronde.
4: Hey.
3: Dat is een hele gekke... Iemand heeft er bij die FIFA...
4: Die heeft zitten slapen.
3: Maar
4: dus. Makkely, die kan dus...
3: beïnvloeden.
4: Ja, die kan een klein beetje...
3: Ja, gewoon beïnvloeden.
4: Dus als wij zeggen...
2: Tegen IT.
4: We hebben toch liever Brazilië, dan kan Makkely...
3: Ik denk
4: Makkely
3: dat hij er nog afgehaald gaat worden van die wedstrijd.
4: Dat denk ik ook. Oh, dat zou natuurlijk nog kunnen.
3: Ik denk echt dat dit gewoon een misser is. Zo van dat niemand nagedacht heeft van joh...
2: Nou moet ik wel zeggen dat de kans klein is dat Haiti dit gaat winnen natuurlijk. Maar toch, inderdaad. Je weet het niet.
4: Nee, je weet het niet. Nou Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Wij gaan hier zo dadelijk tickets verloten voor de Volendamse Vrijdag.
3: Ja, die is komende vrijdag.
4: Aanstaande vrijdag.
3: Waar is die?
4: In Volendam dachten wij dat het wel leuk was om te houden, de Volendamse Vrijdag. We zijn daar op uitnodiging van Jan Smit. Die zit binnenkort 30 jaar in het muzikale vak. Gaat al zo lang mee dat je bijna... Ja. Maar hij gaat 30 jaar mee als artiest, wat natuurlijk onwijs lang al is. En dat viert hij met een groot feest, maar een beetje vooruitlopend op dat feest heeft hij ons uitgenodigd om daar vrijdag radio te komen maken. Met allemaal muzikale vrienden. En jij bent ook van de partij met een beetje geluk. We gaan zo meteen een Volendamse woord met je delen. En als jij weet wat dat betekent, dan mag je bellen en maak je kans op toegangsbewijzen voor die Volendamse Vrijdag editie 2.

0: Is it any wonder? Om 12 voor 8, goedemorgen. De ochtendshow van 538, die aanstaande vrijdag vanuit Volendam komt.
1: Ja, maar we zitten ook gewoon daar lekker, gezien de temperatuur, aan het water, op het terras. Heerlijk, toch?
0: Ja, nou ja, we hebben daar een geweldige plek.
1: We zitten in de Bottenwerf.
0: We zijn daar vorig jaar ook al geweest. Toen hebben we, omdat het nou ja, een beetje spannend was qua weer of het zou gaan regenen, hebben we ervoor gekozen om de studio binnen op te bouwen.
2: Ja. Ja.
0: Waarvan, ik kwam daar 's ochtends binnen en er stond iemand van de Bottenwerf ons op te wachten. Die zei, wat hebben jullie al bij? Ik heb mijn collega al gebeld en zei, zelfs de Rolling Stones hebben niet zoveel troep meegenomen. Maar we staan, als het goed is, en ik denk wel dat het gaat lukken, want het wordt, ik geloof, een graad of 40.
2: Ja, ja, 40 graden, ja.
0: We kunnen buiten staan, maar echt buiten. Dus dan sta je zo'n beetje, nou ja, als je je voet uitsteekt, dan raak je het water aan.
1: Heerlijk.
0: En het is allemaal op uitnodiging van Jan Smit. Dus die zorgt er ook voor dat er allemaal muzikale vrienden van hem die ochtend langskomen. En vriendinnen. Vind je het leuk om erbij te zijn? En geloof me, dat is hartstikke leuk. Doe dan even mee met het volgende spelletje.
3: De 538 Ochtendshow.
4: Volendamse Vrijdag.
0: We hebben een Volendams woord voor je. En als jij weet wat dat Volendamse woord betekent, dan mag je dat doorgeven via de app van 538.
1: Ja, want in Volendam, in Limburg doen ze nu die L. En in Volendam moet je dan de V doen.
0: De V,
1: doen.
0: De V bijvoorbeeld.
1: Ik wil Volendams. Ja, ik wil Volendams praten.
0: Praat Volendams met. Nou ja, ik zeg een woord. In dit geval is het zelfs een zin, een uitdrukking die nog wel veel wordt gebruikt in Volendam. En als jij denkt te weten wat die betekent, het is overigens multiple choice, dus je maakt iets meer kans. Dan mag je het doorgeven via de app van 538. Maar dan moet je wel zeker weten dat je vrijdagochtend aanwezig kan zijn tijdens de Volendamse Vrijdag.
1: Ja.
0: Kan je er niet bij zijn, dan hoef je niet mee te doen.
1: Dat moet je niet mee doen.
0: Nee, een beetje zonde.
1: Dan hou je ook plek bezet van anderen.
0: Daarom. Dit is de opgave en Jan Smit die legt hem even aan je voor. Wat betekent de volgende Volendamse uitdrukking?
5: Buiten het derde klap ik. Buiten het derde klap ik.
0: Buiten het derde klap ik.
1: Maar dat is klaphek, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: En het is multiple choice, zoals ik al zei. Dus dit zijn de drie opties. Betekent deze uitdrukking? A. Buiten de deur eten.
1: Ja.
0: Betekent dat antwoord B. Dat je van buiten het dorp komt. Of antwoord C. Dat je vreemd gaat.
1: Aha.
6: Oeh, wat moeilijk.
0: Ja, hè? Nog even één keer.
2: Ik denk C.
1: Kan je Jan het nog één keer laten zeggen?
5: Buiten het derde klap ik.
1: Buiten het derde klap ik.
5: Buiten het derde klap ik.
0: Ja, ik. Dat is geen hek, maar ek.
1: Ek.
0: Ek.
1: Oh.
0: Geweldig. A, buiten de deur eten. B, dat je van buiten het dorp komt. Of antwoord C, vreemd gaan. Laat even weten via de app van 538 wat jij denkt dat het is. Maar nogmaals, doe dat alleen als je er aanstaande vrijdag bij kan zijn. En het wordt hartstikke leuk hoor, daar in Volendam. Dus A, B of C, geef maar even door. En wie weet zien we je aanstaande vrijdagochtend in Volendam.

0: 538 Ochtendshow.
1: Volendamse Vrijdag.
2: Ja, aanstaande vrijdag. Deze radioshow live vanuit het beroemdste vissersdorp van Nederland. We gaan naar Volendam. En ja, misschien is Richard, hij komt uit Horen daar ook wel bij. Richard, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Nou, Horen, Volendam, dat is goed te doen,
3: ja,
2: toch?
3: Ja, dat is te lopen bijna.
2: Nou, want ik kan me voorstellen dat je er nog wel eens even visie gaat halen dan.
3: Jazeker.
2: Oh, je bent er echt regelmatig?
3: Ja, ja, regelmatig. Soms uitstapje naar Volendam is niet
2: verkeerd. Nee, nee, nee, zeker.
4: Zellig.
2: En nou ja, wellicht dat je dan deze uitdrukking ook wel eens hebt gehoord toen je daar was.
5: Buiten het derde klaphek.
2: Buiten het derde klaphek.
5: Buiten het derde klaphek.
2: Ja, ik. Zoals Jan dat zo mooi zegt. Richard, wat denk jij dat dat betekent?
3: Dat is antwoord B. En het juiste antwoord volgens mij is dat je dan een Edammer bent.
2: Dat je een Edammer bent, dus dan kom je eigenlijk van buiten het dorp.
3: Ja.
2: Ja, want wij hadden dan als opties buiten de deur eten. Dat je van buiten het dorp komt of dat je vreemd gaat. Ja. Even luisteren wat Jan zijn antwoord is.
5: Dat betekent als je van buiten het dorp komt. Of iets wat buiten het hek vroeger, zeg maar. Was.
2: Ja, wat buiten het hek is, buiten het dorp. En jij zegt, eigenlijk zeggen ze dat met name over de Edammers. Buiten het derde klaphek. Richard, gefeliciteerd!
3: Hoppa!
2: Jij bent onze speciale gast aanstaande vrijdagochtend. Je bent aanwezig tijdens de Volendamse Vrijdag. En je gaat niet alleen, want je mag gezellig drie vrienden of vriendinnen met je meenemen.
4: Lekker ontbijten.
3: Allemaal top.
2: Met je neus erbij. Er komen allemaal leuke artiesten optreden. De 3J's zijn er. Jan Smit is er. Simon Keizer is van de partij. Kortom, het wordt echt een hartstikke leuke ochtend.
3: Dat wordt geweldig.
2: Dat denk ik ook. Richard, we zien je vrijdag, hè?
4: Tot vrijdag.
3: Helemaal top.
2: Bye, bye, man. Doe een korte broek aan. Wordt warm.
3: Ja, dat geloof ik.
2: Hoi, hoi.
3: Top, man.
2: Ja. Nou, Richard is erbij. Samen met drie vrienden en vriendinnen. Want in totaal 4 toegangsbewijzen. En als jij het ook leuk vindt om erbij te zijn, blijf dan luisteren naar de ochtendshow de hele week. Want we gaan de hele week kaarten weggeven voor die Volendamse Vrijdag. En ik denk, kijk even naar Sophie van de socials. Doen we het ook nog via de socials een setje kaarten weggeven?
6: Ja, tuurlijk.
2: Ja, ook nog via ons Instagram kanaal, dus @538ochtendshow. Maak je er ook kans op.
0: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands. En de DJ's. I wanna see the rainbow. Vanaf vrijdag hoor je ze allemaal in de 538 90's Top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf vrijdag. De 538 90's Top 1000.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla, van Jumbo.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
18: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
19: Precies. Worstje?
18: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
19: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
18: Nee,
19: meerdere
18: nee,
19: worstjes.
18: Dankjewel.
19: 30 worstjes.
18: Ik hoef geen worst.
19: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
18: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
19: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
18: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
21: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en die daarna weer werd opgestart. Het is op een terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen. Er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden nog vermist. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. En wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken. Dat blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Er moeten veel huizen worden gebouwd, het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. En daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. Gaan we naar het weer. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon wat vaker te zien en het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. En Rick weet waar. Begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 39 minuten. A50 Os-Arnhem bij Heteren 52. En de laatste is de A59 Zonzeel-Os bij Waalwijk-Oost 42 minuten.
26: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
27: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
26: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
28: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
29: Yes!
30: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
28: Werkzoeken.nl. Voor recruitment marketing die wel werkt.
29: Yes!
14: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: De prijs van

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: 538.
3: Vanaf vrijdag.
2: De 538 90's top 1000.

0: Enjoy. Misschien is dit een goede suggestie ook voor de 90's top 1000 die eruit
1: zitten komen.
0: Maar die start aanstaande vrijdag om 10 uur bij ons hier op 538.
1: Oh, lekker.
0: Kan nog stemmen via de site, maar deze plaat komt vol uit die 90's.
2: Dit is
3: de 538 ochtendshow.
0: Dreamer, hoorde je om 9 over 8. Maandagochtend, van harte welkom. Na de overwinning op Zweden gaf bondscoach Ronald Koeman een update over Memphis Depay. Hij begon op de bank, viel in de 72e minuut, kwam in de wedstrijd voor Brian Bobby. En na afloop vertelde Koeman dat Memphis een belangrijke rol speelt binnen de selectie.
4: Ja, en is ook vanuit zijn rol, en dat zien mensen vaak niet, ook superbelangrijk en positief naar andere spelers toe. Dus hij accepteert zijn rol nu. Ik weet niet voor hoe lang, maar dat doet hij. En dat is ook mooi om te zien, want uiteindelijk gaat het om de hele groep.
0: Het gaat om de hele groep en hij is belangrijk voor die groep, al dus Ronald Koeman. Wel mooi dat hij zegt, hij accepteert zijn rol. Ik weet niet voor hoe lang. Dat zegt hij er dan nog wel even bij. Ja, en het is warm in Nederland. Tropische temperaturen vandaag en ook de komende dagen als je kijkt in de weer-apps. Daarom even aan de telefoon onze weerman Dennis Wild. Dennis, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, het is warm in Nederland.
5: Zo, dat kun je wel zeggen. En ja, ook spectaculair weer natuurlijk afgelopen weekend. Dikke hagelstenen, veel regen in korte tijd. Verwoestende windvlagen en ja, ook dat spectaculaire onweer. Ik heb heel wat nachtelijke uurtjes besteed aan het kijken ervan. Het is, ja goed, dat hebben we sowieso niet deze week. Maar wel vergelijkbare temperaturen of zelfs nog hoger. Want ja, het wordt echt superheet deze week.
0: Ja, en dat is dan niet alleen in Nederland, maar dat geldt voor een groot deel van Europa. Ik geloof vandaag in Frankrijk. Kan het de warmste dag ooit worden?
5: 40 plus, hè? Ja, op sommige plaatsen. Een code rood is daar uitgegeven. In Nederland hebben we trouwens in midden- en Zuid-Nederland ook een code geel. Ja, precies. Nou ja, het is echt bizar weer in een groot deel van Europa. En die hele hete lucht, die komt dus later in de week ook onze kant op. Dus ook dan kunnen wij temperaturen verwachten die richting de 40 graden gaan op vrijdag. Ja, dit is echt bizar is het. Ja, het wordt waarschijnlijk gewoon een ongekende reeks met hete dagen. En we kunnen later in de week ook al spreken van een landelijke hittegolf. Want we hebben nog een drietal tropische dagen nodig om dat te kunnen bereiken. Nou ja, dat gaan we sowieso redden met 30 graden of meer. Ja, en dan hebben we gewoon ook die landelijke hittegolf. En daar lijkt ook nog geen einde aan te komen. Want ja, in het weekend komen er wel een paar verfrissende onweersbuien. Dus dan gaat die temperatuur een beetje naar beneden. Ja. Stijgt ook weer de luchtvochtigheid natuurlijk. Oh. Dus is het heel drukkend warm. Voorlopig zitten we gewoon in die echte superhitte.
0: Ja, en als je dan een beetje op de nog wat langere termijn kijkt. Ik weet dat het is altijd een beetje ingewikkeld. Maar toch, wat zeggen dan de modellen?
5: Ja, de modellen die laten wel eigenlijk na het weekend zien dat de temperatuur een stapje terug doet. En dat we dan gewoon naar normale zomerse temperaturen gaan. Mm. Rond de 25 graden. Met toch ook flink wat ruimte voor de zon. En is af en toe een verfrissend buitje. Dus ja, dan zit er wel wat verlichting in. Maar tot en met het weekend is het gewoon heel heet. En de heetste dag is dus de vrijdag met temperaturen zelfs richting de 40. Of misschien dat we zelfs lokale 40 graden halen. Ja, en gaan bizar.
0: Zijn dat records ook dan voor Nederlandse begrippen die gaan gebroken worden?
5: Ik weet niet of je nog kunt herinneren, 2019, ja. Toen hebben we namelijk op veel plaatsen in het land 40 graden overschreden zelfs. De hoogste temperatuur 40,7 graden is toen gehaald. Oh, ja. En dat was eigenlijk al een lange aanloop, want 2018 was het kurkdroog. En ook 2019 is er eigenlijk heel weinig regen gevallen. Ja, en toen had je eigenlijk een beetje dat woestijneffect. En ik denk, omdat het ook de eerste helft van juni nog best wel vochtig is geweest, hè, met wisselvallig en ook een beetje fris weer, dat we die 40 graden met moeite kunnen halen. Maar dat het erin zit, laten de modellen echt zien. Dus het zal mij benieuwen. Ik hou het heel erg goed in de gaten.
0: Ja, nou, dat het warm wordt, dat is een ding dat zeker is. Dennis, dankjewel.
5: Sowieso.
0: En een mooie dag.
5: Yo, jullie ook. Hoi, hoi.
0: Hey, wat weet jij van het Nederlands elftal? Is het, weet je er veel vanaf, Rick?
6: Ik denk het wel, ja.
0: Jij mag alleen niet mee.
1: Meegemaakt. Wat zei je? Jij hebt ook de meeste toernooien meegemaakt.
6: Nou ja, in 74, 78, 88, 92, dan noem ze maar op, hè, 2012.
0: Wij gaan zo meteen de slimste fans spelen op de radio. En nou, je hebt net gehoord van Dennis Wild, het wordt prachtig weer. En dat is ook mooi om de barbecue naar buiten te halen. Je kunt er een winnen zo meteen. Een oranje barbecue, notabene. We doen daar een WK-manjas bij en 200 euro aan boodschappen. En je maakt kans
7: als je zometeen de slimste fan bent, op de hoofdprijs. En dat is een WKamerfeest. Nou, Rick heeft afgelopen zaterdagavond de eerste editie gedraaid.
6: In Tilburg.
7: Het was één groot feest, hè?
6: Ik denk dat ze dan nu nog in de tuin staan. We want more.
7: Nee, maar jij zei, het is echt fantastisch geregeld allemaal.
6: Super. Het is geweldig geregeld door Albert Heijn, maar ook door 50. Het is echt super.
7: Nou, vind je het leuk om zometeen hier op de radio wat vragen te beantwoorden over het Nederlands elftal? En ze gaan echt specifiek over het Nederlands elftal. Dan mag je nu bellen met 0909 3058. Dus 0909 3058. Wij gaan op zoek naar de slimste fan.

0: Mambo number 5. Beetje zomerplaat op de radio is wel leuk natuurlijk ook. Het is 8:50 geworden en het is de hoogste tijd geworden om eens even te gaan bepalen wie zo meteen kans maakt op een WKamerfeest. Dat is de uiteindelijke hoofdprijs. Het leuke is van de week, het WKamerfeest, dat wordt gehouden aanstaande donderdag. Avond.
1: Voorafgaand
0: aan de wedstrijd van Nederland zelf.
1: Om het nou daarna nog te doen. Dat begint om 3:15 dat feest.
0: Nee, dat moeten we niet doen.
1: Dat is voor de buurt ook niet geschikt.
0: Nee. Nee, maar het is een beetje de aanloop naar die wedstrijd.
1: Ja, gezellig.
0: Dus nodig gewoon leuk wat mensen bij je thuis uit. Vier dat feestje en maak er een fantastische oranjeavond van.
2: De slimste fans.
0: En we kunnen meteen even testen hoe het gesteld is met de oranje kennis van onze luisteraars. Ja. Wij hebben als kandidaat nummer 1 Betty. Goedemorgen, Betty.
3: Goedemorgen.
0: Uit Schagen.
3: Oh. Ja, dat klopt.
4: Ja, ja. Gerard Joling vandaan.
0: Wat zeg jij?
4: Gerard Joling komt uit Schagen.
0: Die komt uit Schagen.
3: Hey, ja, zeker.
1: Niemand komt verder dan Gerard Joling. Of is Schagen?
0: Gijs Staverman.
1: Oh, zo.
0: En Karin Bloemen dacht ik ook, toch?
3: En Karin Bloemen. Ja, ja, Karin Bloemen. Oh.
1: Nou ja.
0: Het beroemde, het Schagense drietal.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Hey, Betty, je bent een beetje een voetbalkenner, want anders had je je niet opgegeven, toch?
3: Nou, dat is een beetje een spontane actie, maar ik weet wel iets van voetbal, maar ik ga mijn best doen.
0: Ja, maar je kijkt wel alle wedstrijden van Oranje.
3: Zeker. Ja.
0: Dan heb jij als tegenstander vanochtend Sylvia.
5: Oeh. Goedemorgen.
0: Uit Delfgauw. Goedemorgen, Sylvia.
5: Goedemorgen.
0: Hey, hallo. Ja, aan jou even dezelfde vraag. Ben jij een beetje een voetbalkenster?
5: Ja, zeker wel.
0: Ja, ja.
5: Ja.
0: Maar jij kijkt
5: alle... kijken wat ik zeg, als ik het straks niet weet, maar...
0: Ja, dat is altijd gevaarlijk.
5: Maar in principe moet ik het weten. Als oranje supporter moet ik het weten.
0: Want jij bent echt een aanhanger van het Nederlands elftal.
5: Ja, ik zal je vertellen, Tim. Ik ben net geland uit Houston.
1: Nee joh,
0: dat meen je niet.
1: Ja. Je komt net terug.
5: Ja, ik zit in de auto en ik hoor het. Ik denk, ik ga het gewoon proberen. Want ik wil donderdag nog zo'n feestje als in Houston.
0: Maar jij zat in het stadion de wedstrijd tegen Zweden.
5: Ja, gigantisch. Wow. Echt
0: nee, joh.
5: Fantastisch.
0: Hoe was dat?
5: Echt fantastisch, ja. Ja, niet normaal. Kippenvel. Continu. Echt
1: waar. Dat was ook omdat er natuurlijk airco aan stond.
5: Ja, dat ook. Want we waren helemaal bezweet van die fanwalk natuurlijk. En dan kom je in de airco. Nou, toen hadden we wel kippenvel, ja.
0: Oh, wat goed zeg. Maar zat je een beetje in de buurt van de koning ook?
5: Nee, tegenover. Kom naar hem zwaaien.
0: Ja, je kon hem zien. Maar hij ging helemaal uit zijn dak ook.
5: Ja, superleuk.
0: Ja. Hé, maar wat een wedstrijd, hè?
5: Ja, fantastisch.
0: Want ga jij vaker naar wedstrijden van het Nederlands elftal?
5: Altijd, eigenlijk, ja.
0: Oh,
1: we hebben een echte fan
0: te pakken. Ja, ah, dat vind ik leuk. Betty?
5: Ja?
1: Heb je er nog zin in?
5: Nee, ik haak af.
0: Nee hoor, het zijn vragen, je moet het maar net weten. Zullen we afspreken dat je eerst je naam noemt en dan pas antwoord geeft? Oh, ja, degene die als eerste zijn naam noemt, die mag dan het antwoord geven. En is het niet goed, gaat uiteraard de beurt naar de ander. Ik zou zeggen, luister goed naar de vragen en heel veel succes. Het zijn er 3 in totaal.
5: Ja.
0: Betty en Sylvia, daar gaan we. Eerste vraag. Welke keeper werd vlak voor de penalty-serie tegen Costa Rica ingebracht ten koste van Jasper Cillessen?
5: Sylvia, Betty.
0: Ja, Sylvia Betty. Was duidelijk eerder. Sylvia, wie was dat?
5: Tim Krul.
0: Jij zegt Tim Krul, die kwam erin. Ja. En dat is natuurlijk helemaal goed.
4: Ja.
0: Dat betekent dat het 1-0 is voor Sylvia.
4: Oké.
0: Maar Betty, we hebben nog 2 vragen te gaan, hè?
5: Ja.
0: Had je deze ook geweten?
4: Natuurlijk.
5: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Dan gaan wij naar de volgende.
2: Vraag 2.
0: Dat is inderdaad vraag 2. De grootste overwinning die het Nederlands elftal ooit geboekt heeft... dat was een 11-0 overwinning. Maar tegen welk land?
1: Zo.
5: Sylvia.
0: Sylvia, zeg het eens.
5: San Marino.
0: Ja, ik vind het echt heel erg knap. Maar dat is gewoon goed. Ah. Het is inderdaad San Marino, jeetje. We hebben echt een kenster aan de telefoon. Had jij dit geweten, Betty?
5: Nee, dit wist ik echt niet.
0: Nou, je kan je eer nog redden, want het is 2-0 voor Sylvia. En die heeft eigenlijk al gewonnen, maar...
1: voor de vorm.
0: Dan gaan we naar de derde vraag.
2: Vraag 3.
0: In welke stad speelde Nederland de WK-finale van 2010 tegen Spanje?
5: Sylvia.
4: Nou ja.
5: Johannesburg.
0: Is dit, Sylvia, jouw antwoord, Johannesburg?
5: Ja.
0: Betty, denk jij dat het een andere stad was?
5: Nee, ik denk dat het goed is.
4: Ja, ja dat denk ik ook.
0: Dat is inderdaad helemaal goed. Oh, Betty, je had wel echt een hele zware tegenstander in Sylvia.
5: Ja. Toch, jammer.
0: Ja. Maar ik vind het onwijs leuk dat jullie allebei zoveel van voetbal weten. Vind ik echt gaaf. Betty, voor jou helaas niks. En Sylvia, jou gaan we feliciteren. Jij wint een W-kamerjas, een oranje Kamado barbecue en een boodschappencheck ter waarde van €200. En je bent gekwalificeerd voor de hoofdprijs. Dat is het W-kamerfeest. Deze prijzen worden je aangeboden door Albert Heijn. Of je dat W-kamerfeest gewonnen hebt, dat hoor je aanstaande donderdag.
5: Ja, ik hoop het. Het zou fantastisch zijn. Het
0: zou leuk zijn, hè? Nou, ik weet zeker dat jij die wedstrijd gaat kijken, ook al is hij midden in de nacht.
5: Ja, tuurlijk. Werk het
0: wordt
5: gezet, zeker.
0: Heb een mooie dag en wie weet tot donderdag.
5: Ja, is goed.
0: Hoi, hoi.
5: Doei.
0: En ben jij nou echt, wat jou betreft, ook een kenner van het Nederlands elftal? Luister dan morgen weer naar de 538 Ochtendshow. Dan spelen we een nieuwe ronde van de slimste fans en maak je ook kans op al deze prijzen.

0: 9. Het is de ochtendshow met het laatste nieuws van Florentien zo dadelijk hier.
1: Welke beroepen maken de meeste kans op werk? Hoor je zo.
0: En we bellen even met the man of the moment, Eloy Room, de doelman van Curaçao, die 15 reddingen achter elkaar had in de wedstrijd die gelijk werd gehouden door Curaçao. En daardoor een WK-punt voor het eiland. Hoe het nu met hem is, hoor je straks.
2: Oranje fans opgelet.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Win de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.

0: fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
11: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
13: Doei doei!
12: Tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes.

0: Vanwege de hitte, lokaal kan het vandaag zo'n 32 graden worden. En een overzicht van de files heeft Rick voor je.
1: Begin op de A1, ongeluk gebeurd. Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, daar is de vertraging. Nu 1,5 uur, de A2, Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 46 minuten. En de A4, Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmaten. De vertraging 54 minuten.
0: 8:54, hoofdpunten van het nieuws. Uiteraard gelezen door Florentine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Blijft lastig voor mensen in het noorden om hun aardbevingsschade hersteld te krijgen. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog steeds niet geleerd van eerdere fouten en zitten mensen te lang in onzekerheid. In de bouw, bij de dierenarts of in een tweedehands winkel is voorlopig genoeg werk te vinden, volgens het UWV. Deze banen staan dan ook op hun nieuwste lijst van kansrijke beroepen. En het is nog altijd heel veel gedoe voor slechtzienden om iets online te kopen. Dat meldt de NOS. Het onderzoek blijkt namelijk dat maar 2 grote online shops alles op orde hebben. Bijvoorbeeld dat er tekst wordt voorgelezen.
0: Oh.
2: Ja, we hebben natuurlijk allemaal genoten van de wedstrijd van Nederland, maar ook van die van Curaçao tegen Ecuador. Oh. Want de doelman, Eloy Room, die had een heel groot aandeel daarin. En hij heeft natuurlijk 15 keer Ecuador tegen kunnen houden als doelman.
1: 15,
2: dat is natuurlijk een mega prestatie.
0: Nou, sterker, het is een record dat hij heeft gevestigd op het WK. En het leuke is, we hebben hem even aan de telefoon vanuit Florida. Eloy, goedemorgen, of eigenlijk goedenavond voor jou.
3: Goedenavond voor mij, goedemorgen voor jullie.
0: Ja, hoe voel je je na, wat zijn we, zeg even 24 uur na jouw heldendaad tijdens die wedstrijd?
3: Ja, goed, maar wel vermoeid, want we zijn meteen doorgevlogen de volgende ochtend, dus we zijn nu weer op Florida, maar nee, nog steeds onwerkelijk. Natuurlijk echt een historische prestatie, maar het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk.
0: Ja, want hoe zag jouw telefoon eruit toen je in de kleedkamer kwam en even keek van, joh, heb ik nog een reactie gekregen vanaf het eiland?
3: Ja, die telefoon was echt opgeblazen, dus ja. Nu nog steeds moet ik zeggen, dus dat blijft maar doorgaan. Nee, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat was wel eventjes schrikken toen je de telefoon opmaakte en zoveel berichten zag. En ook met name social media wat helemaal ontploft is.
0: Ja.
3: Dus dat is aan de ene kant wel mooi, maar het was wel eventjes wel gaaf op de telefoon.
0: Ja, en het koningspaar dat natuurlijk na de wedstrijd ook nog eventjes de kleedkamer binnenkwam.
3: Ja, die kwam ook nog even gezellig langs. Dat is ook wel heel mooi om mee te maken. En ook gewoon dat ze het zo met ons meevierden en dat ze ook echt zo betrokken waren. Dat is gewoon echt, echt super mooi om te zien.
0: Want wat zegt de koning dan tegen jou? Van goed gedaan? Of...
3: Ja, nee, hij kwam eigenlijk, want toevallig was ik ook, ik zat dus vooraan in de kleedkamer al, dus ik zag ze eerst dan niet aankomen en toen kwamen ze binnen en toen kwam hij ook meteen naar me toe en toen feliciteerde hij me natuurlijk met het historische punt en ook hoe ik gespeeld heb, dat ze echt op het puntje van de stoel zaten en dat ze echt van genoten hadden. En je zag ook echt in hun gezicht dat ze gewoon zo enthousiast waren, dus het was echt mooi om te zien.
0: Ja, nou ja, de rest van de ploeg ook euforisch nog steeds, kan ik me zo maar voorstellen.
3: Ja, zeker, zeker. Iedereen is nog steeds, kijk, het voelde eigenlijk gewoon als een overwinning. Ondanks dat we een punt hebben gepakt, maar het was wel echt een zwaar bevochten punt natuurlijk. Maar ja, het was wel echt een euforisch gevoel na de wedstrijd. Ik bedoel, we hebben alles gegeven dat je dan zo eigenlijk die wedstrijd uitspeelt. En natuurlijk, ik ook persoonlijk als keeper.
0: Ja.
3: Dat je dan zo belangrijk kan zijn om het team doorheen te slepen. Ja, dat is natuurlijk het beste gevoel.
4: Want wat zijn nu jullie, kansen de komende tijd? Jullie hebben nu 1 punt gehaald.
3: Mm-hmm.
4: De volgende wedstrijd, die moet je winnen dan, of niet, om door te gaan?
3: Ja, als je wint, dan als we gewoon winnen van die focus, waar we voor gaan, dan gaan we gewoon door naar de volgende ronde. Dus dat zou helemaal in het focusboek zijn.
4: Sensationeel,
3: dus,
4: toch?
3: We weten wat we moeten doen. Als ik gewoon zo keep als deze wedstrijd, dan is alleen maar te scoren en winnen. En, nee, maar natuurlijk, dat is echt eigenlijk onwerkelijk als je erover nadenkt. Dat we in zo'n positie eigenlijk daar zitten, dat we kunnen winnen. En het zal ook een hele zware wedstrijd worden, maar we gaan er gewoon voor.
4: Jij hebt je eerste WK-record al te pakken als keeper zijnde, individueel, toch?
3: Ja, die pak ze niet meer af, nee. Dat was een heel oud record, dus dat is wel mooi om die te zetten. Maar eerlijk gezegd, ik was er niet eens mee bezig. Natuurlijk, na de wedstrijd kreeg je al die dingen te horen van journalisten.
0: Ja.
3: Maar nu ik er ook op terugdenk, is het wel echt mooi dat je zo'n oud record uit 19 nog wat kan verbreken.
4: Met 15 reddingen ook,
3: die jij gepakt hebt. Ja, ook nog zo 15 reddingen. Dus dat is persoonlijk natuurlijk echt een heel... En dat je gewoon ook man of the match wordt een WK-wedstrijd. Dat is sowieso al een mooie mijlpaal. Dus daar ben ik wel trots op.
0: En dan was het zo dat jij een beetje bozig aan de vorige wedstrijd begon. Dus Dick Advocaat zei, we moeten even kijken of we Eloy voor de volgende wedstrijd ook niet wat kwaad kunnen krijgen. Want dan keept hij gewoon vele malen beter.
3: Ja, als het zo makkelijk was. Nee, ik was niet echt boos. Ik was gewoon een beetje gewoon goed gemotiveerd en een beetje geïrriteerd om... Ja, ik wou gewoon een beetje revanche halen natuurlijk na de eerste wedstrijd.
0: Ja.
3: Ondanks dat ik vond dat we gewoon goed speelden de eerste wedstrijd. Met name het begin van de wedstrijd. Alleen je speelt wel tegen Duitsland.
0: Ja.
3: En uiteindelijk was de score gewoon een beetje groter uitgevallen dan we gehoopt hadden. Maar Iedereen had wel een beetje zo'n gevoel, en dat Dick er ook wel goed ingebracht, dat we toch wel een beetje revanche willen nemen en laten zien wie we zijn. En dat het niet dat we ook gewoon echt op WK's om resultaat te halen. Dus iedereen had wel toch een beetje een revanche gevoel. En dat zag je denk ik ook wel terug in de wedstrijd.
0: Ja, nou dat zag je zeker terug. Mega gemotiveerd. Nou, jullie hebben het eiland laten stralen. Jullie zullen ongetwijfeld de beelden ook hebben meegekregen van wat er allemaal op Curaçao is.
4: Het liefst wil je eigenlijk nu even terug naar Curaçao, ja, toch? Heel kort even gewoon om iedereen gedacht te
3: zijn. Het zou wel fijn zijn om even op en neer te gaan. Ja,
0: precies. Ja, en nu Ivoorkust, de laatste in de groep.
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Ja, dat gaat ook weer een hele taaie wedstrijd worden. Ik bedoel, we hebben het gezien ook tegen Duitsland. Ze kwamen gewoon nog voor. Uiteindelijk heeft Duitsland nog eigenlijk met de hak over de sloot gewonnen op het einde. Dus ja, dat gaat een hele taaie wedstrijd worden. En dat weten we ook. Alleen ja, nogmaals, als we hebben gewoon vertrouwen getankt in deze wedstrijd. En nogmaals, we weten dat we altijd wel iets kunnen creëren elke wedstrijd. Dus als we nu gewoon dat voorhouden, dan weet ik zeker dat we wel resultaat kunnen halen.
0: Het sprookje gaat nog even verder.
3: Ja, het is nog niet afgelopen. Nee. We gaan nog door.
0: Eloy, veel succes en fijn dat je ons even te woord wilt staan.
3: Yes, bedankt.
0: Ilo Rum, Florida, die gaat gauw zijn bedje in en zich voorbereiden op dus de volgende groepswedstrijd van Curaçao. En wij zijn nog aan het nagenieten met z'n allen van de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Zullen we nog even één keer nagenieten?
5: 3, 2, 1 en de bal rolt in Houston.
6: De Brobby is gelijk nuttig met een goede kaats. Brobby met een goede kaats. Die komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor, geeft hem voor Brobby! Hier is Malen aan de andere kant. Nederland verplaatst de bal heel snel. En Brobby maakt er nog één. Hij maakt er nog één. Wat is dit? Het is een droom. En de droom heet Ryan Brobby.
7: Somerville met een beweging. Somerville meegeven aan Dumfries. Daar komt hij. Ja, daar is hij alweer. Cody Gakpo. 3-0. Somerville draait heel snel open.

0: Imagine Dragons. Een believer. 8:15 is het bij ons in de ochtendshow.
1: Er zit een vlieg in de studio.
0: Oh nee, dat is vervelend. Ja.
1: Dit is toch een soort afges...
2: Hij zit veel bij jou.
1: Oh, sorry.
2: Hij zit veel bij jou.
1: Hij zit bij jou op je schouder.
2: Dat is een stondvlieg.
0: Is hij dood? Nee, hij is niet dood.
1: Rick of de vlieg? Nee.
2: Ja, maar luister, dit is een bunker. Hoe kan nou een vlieg hier naar binnen komen?
0: Ja, hoe is het mogelijk?
1: Het is,
2: ik zag vanochtend ook, en dan vond ik het wel een beetje... Ik zag een muis hier
0: rondlopen. Ja, dat is grappig. Ik heb meerdere collega's gehoord dat ze muis in de kantine
2: hebben. In de kantine, en dat vind ik dan toch... Ja, ik vind het niet, ik vind dat eigenlijk heel goor.
1: Ach joh, dat beest doet niks. Laten we blij zijn, die ruimt tenminste de boel.
0: Ik denk dat de geruste...
2: Ja, dat is wel zo. Ja. Hij liep met een dienblad weg zo.
1: Nou, sterker, die muis ging nog naar de airfryer.
2: Ja. Op, weer mis. Nou, je bent een beetje kwijt.
0: Jongens, wij hebben vandaag een visite bij ons in de studio.
1: Ja, vind ik leuk.
0: En dat is echt leuk dat hij hier is. Mag ik een applaus voor Rutger van Barneveld?
3: Ja!
0: Rutger, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: En wat leuk dat je er bent.
3: Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, wij stellen ons even af te vragen. Is dit jouw eerste keer bij 538 eigenlijk?
3: Nee, ik heb een keer even zijn co gedaan.
0: Ja?
3: Een paar maanden geleden.
0: Oh, dat is echt al even geleden.
3: Ja, en met de serie Ik geloof in mij.
0: Ben toen ben je bij 538 geweest ook? Oh, toch wel.
3: Ja, en verder mocht ik van jullie nooit komen.
0: Nee, dat was er niet, hoor. Dat komt natuurlijk ook een beetje, Rutger. Wij zeggen van, ja, je bent van harte welkom, maar dan moet je wel een hit hebben. En het lijkt erop dat dat gewoon nu aan het gebeuren is voor jou. Want het is echt niet normaal wat er met die plaat allemaal gebeurt. Zwoele zomernachten.
3: Nee, het is bizar. Ik stond gisteravond weer in Breskes. En ik denk, als zing ik hem 5 keer achter elkaar, het verveelt ze niet. En dan probeer ik ook nog subtiel Helena er tussendoor te gooien. Maar het is bizar.
0: Want hoe lang is het liedje nu uit?
3: 4 weken.
0: Ja.
3: En het lijkt voor mij nu, als ik op de bühne sta, lijkt het wel 6 maanden of zo. Omdat je normaal heeft een liedje echt, dat weten jullie ook, best wel aanlooptijd nodig.
0: Ja.
3: Ja, het is bizar.
0: Want iedereen zingt hem ook gewoon volle borst mee.
3: Ja. Ja, ik schrok van het filmpje toen ik daar uitgenodigd werd bij dat dribbeltoernooi in Brabant.
0: Ja.
3: Het was echt, ik stond op de bühne, ik keek naar mijn manager van, what the fuck gebeurt hier?
0: Ja, ja.
3: En toen was het liedje 3 weken uit. Dat was echt bizar.
0: Ja, en de laatste week gaat het echt, alle kanten op. We hebben het afgelopen vrijdag besproken en er is hier al geroepen van, dit zou wel eens de zomerhit van 2026 kunnen worden.
3: Ik hoor het heel vaak, ja. Ik vind het best spannend, ja.
0: Dat geloof ik, dat geloof ik. Wat heb je hem zelf geschreven?
3: Ik heb zelf meegeschreven, ja. Ik heb het zinnetje, ik wil de zon zien zakken in de zee, is van mij afkomstig.
0: Die is van jou.
1: Ja. Het belangrijkste zinnetje.
3: Ja, het kwam eigenlijk, mijn stiefpa, die komt uit Nijmegen. En die zei altijd, ik heb de zon in de zee zien zakken, want die kunnen geen zet zeggen. En toen waren we inspiratieloos eigenlijk voor een liedje te schrijven. En toen zei ik, jongens, ik wil zo graag de zon in de zee zien zakken. En toen zei mijn andere tekstschrijver, ik wil de zon zien zakken in de zee, zwoele zomernachten met z'n twee. Nou. Ik zeg, en stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Ik zeg, en de rest nog. Ja. En zo is het daadwerkelijk gegaan.
0: En dit is een hit binnen een week of twee.
3: Ja. Het is bizar.
0: Niet normaal. We kunnen er lang over kletsen, maar het is veel leuker om te laten horen. We gaan hem live zingen nu bij ons op de radio.
3: Ja, ik heb er zin in.
0: Nou, wij ook. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten.
1: Gezellig!

0: gezellig hoor.
1: Zwoele zomernachten.
0: Cameraploeg bij, of niet?
2: Ja, ik zeg nog niet waarvoor, maar daarover
0: gaat het weer. Ga je weer real life doen?
2: Wie weet.
1: Maar dit is wel echt...
0: Er wordt gefilmd.
1: Serieus, ik zie twee camera's zijn ermee. Dat is niet, dat is niet voor een vlogje.
2: Nee, het is niet voor een vlogje. Het is wel voor tv.
0: Okay.
2: En ook voor SBS.
1: Maar je gaat niet vertellen
3: waarvoor.
2: Nog niet waarvoor, maar wel van wie.
3: Maar komt het nog...
1: Ik geloof in mij seizoen 3.
3: Komt het terug?
2: Ik heb er nog niks over gehoord eigenlijk. Nee, dat meen ik serieus.
3: Voor het einde van het jaar op de buis dus?
2: Wel voor het einde van het jaar op de buis.
1: Leuk.
0: Leuk.
2: Ja, ik heb er zin in.
1: Ja. Hey, Rutger, hebben ze je al gebeld eigenlijk voor de Oranjebus? Want dit moet natuurlijk daar gewoon in Amerika gezongen worden.
2: Nee, ze hebben me nog niet gebeld. Maar ik weet wel dat ik gedraaid ben. Want ik zag bij Yves voorbij komen dat ze met de spelers bezig waren.
1: Goed. Kijk aan.
2: Dus dat was wel goed.
1: Hey, voordat jij de deur uitgaat, hebben we toch nog een leuke verrassing voor je. Je weet misschien dat wij hier in de ochtendshow iedere week een plaat uitkiezen waarvan wij zeggen, nou, dat zou wel eens een grote hit kunnen worden. Wij noemen dat de smulschijf. En die is deze hele week voor jou.
0: Yeah!
2: Gefeliciteerd! Ik kan nooit verder dan een Bami-schijf. Dat is wel lekker. Dit is wel lekker.
1: Je hebt een rol te pakken. Dat ben jij deze hele week. Rutger, grote dank dat je hier was.
2: Jullie bedankt.
1: En heel veel succes, maar dat gaat wel lukken, denk ik.
2: Ja, dankjewel, jongens.
1: Oké. Zwoele zomernachten ga je dus vaker horen bij ons op de radio. Dat is echt een leuk liedje. Zometeen gaan wij na 9 uur even een uurtje terug in de tijd. Dan gaan we naar de 90s.
0: Want lekker.
1: Aanstaande vrijdag om 10 uur, dus vlak na onze show, begint de 90s top 1000 op 538. Die hoor je dan een volle week lang op 538. Dus dan gaan we echt even terug naar...
3: Je kan nog stemmen, hè?
1: Oh, er is ook nog een stemmogelijkheid.
3: Ja, natuurlijk een stemmogelijkheid.
1: Want uiteindelijk stel jij de lijst samen via 538.nl. Kun je laten weten wat jouw favoriete liedjes zijn uit de 90s.
3: En mag je bijvoorbeeld nu ook, als je zegt van, joh, ik heb even zin in, ik noem maar wat, de Macarena.
2: Ja.
3: Mag je dat nu even appen?
1: Dat mag, zeker.
3: Gaan we dat ook draaien?
0: Is die SL2, is dat ook uit de 90s?
1: Ja.
0: 92 of zo?
1: Oh, een reggae tip.
0: Ja? Ja. Oh, dat vind ik echt mijn guilty pleasure.
1: Hey, Mali.
3: Ik zou zeggen, Niels, app hem even.
1: Pas stil even door. Oh, leuk, iemand heeft SL2 aangevraagd, zie ik hier. Nou, wat grappig. En we spelen begin de dag met een mooi bedrag. Met deze stem vandaag.
4: Nee, ik ga lekker op vakantie. Een paar dagjes even weg naar Dubai.
1: Nou, wie zou dat zijn?
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister deze week naar de 538-ochtendshow. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
14: De leeuw komt eraan.
15: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen
3: nee,
2: door...
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
3: Sneller!
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: 538 Nieuws. 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Afgelopen nacht zijn in Oekraïne weer veel Russische aanvallen geweest. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een jongen, zijn vader en zijn oma. En ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen. Het gaat wel wat beter, maar lang niet overal. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er een Europese wet die bedrijven verplicht hun webshops beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels als tekst voor laten lezen, dat hebben veel sites niet. En genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend. En sinds corona hebben meer mensen huisdieren. En daarom is ook in die branche werk zat voorlopig. Gaan we naar het weer. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538.
10: Dankjewel Flo, dan Rick en de Villes. Ja. Goedemorgen, begin op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 1 uur en 26 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Amsterdam.

0: Amsterdam bij Hoogmade 52. En de laatste team is de A50. Os Arnhem bij Heteren 49 minuten.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: 538 90's Top 1000.
1: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
2: Ja, 3 over 9. Goedemorgen.
0: De 538 Ochtendshow.
2: Het laatste deel met zometeen Peter Heerschop. We spelen begin de dag met een mooi bedrag. En muziek van Gala uit de 90's. Prayed from Desire.
3: Ik ben echt van de muziek waar nog emotie en wel gevoelens in en zo. En dat is, dus ik ben er niet zo van. Ik ben een ouderwetse jongen nog.
1: Dit is de 538 Ochtendshow. Radio

0: White Guy uit de 90s. Op de valreep hoor, 90s. 1999 was dit een hit voor The Offspring. En daarmee 8 over 9 geworden. Ja, we zitten even in een uurtje met allemaal 90s hits.
1: Ja, een beetje als een soort opwarmertje.
0: Even een opwarmertje richting de 90s top 1000... die aanstaande vrijdag om 10 uur losgaat. En dan hoor je hem een volle week lang op 538. Dus dan gaan we eventjes terug naar die periode. Herinneringen ophalen. Maar nu eventjes naar afgelopen weekend. Want toen stond deze man nog in een feestvierende...
1: Ja, jij was erbij, hè?
0: Ja, het was een groot feest. Dat had ook te maken met de 5-1 overwinning van het Nederlands elftal.
1: Ook.
0: De wedstrijd daarvoor werd bekeken door de meeste bezoekers... van de toppers. En daarna gingen de toppers zelf los. Dus het feestje was al in volle gang. Het was zweten geblazen, want erg warm in de arena. Maar ze hebben het overleefd. Jeroen van der Boom, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongen.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Jongens en dames.
0: Want Jeroen is jarig vandaag.
2: Yeah! Hey. Ah, als idee dat jullie me gewoon feliciteren op deze maandagochtend naar dit weekend.
0: Ja, hartelijk
2: dank.
0: Wij zagen staan 54. Ja. Dat gaan we er even in wrijven.
2: Jezus, man.
1: Nou ja, jij bent nog redelijk even de jongste binnen de toppers.
2: Ja, dat is een feit.
1: Ja,
0: ja dat is waar.
2: Dat is een feit.
1: Ja. Hoe oud is René? 70?
3: Ik denk
2: Nee, dat is normaal. René is 65 en Gerard is 66.
1: Is Gerard Jan ouder? Is
2: Gerard is ouder.
1: Oh. Ik dacht ook dat René ouder was dan...
2: Ja, maar zoals Gerald altijd zegt, met een beetje hulp, lijkt hij jonger. het was fantastisch. Nou ja, je hebt 10 jaar bent geweest. Het is natuurlijk een soort feest. En het is gewoon al jarenlang natuurlijk een vaste waarde. En wat blijft het toch bizar. Bizar gek dat je toch 2 avonden in de Amsterdam Arena kan staan met dit concert.
0: Ja.
2: Het is normaal, man.
1: Ik zag zo'n foto die voor mij genomen was vanaf de tweede ring of zo, vanuit een hoek.
2: Mm-hmm.
1: Nou, man, dat is, als je die zee aan mensen ziet, dat is bizar. Zo
2: raar. Ja, dat is belachelijk. Nou, weet je wat het is? Iedereen organiseert wel eens wat. Iedereen weet natuurlijk, wie ziet in de krant staan dat het steeds moeilijker wordt met kaartjes en met warmte en WK en bla bla bla. En dan zeiden we ook tegen elkaar, joh, de vrijdag zitten er 63.000, maar er kunnen er 65.000 in. En de dag daarna, de zaterdag, zaten er, geloof ik, was het 66.000. En dan kunnen er eigenlijk 68.000 in. Ja, dat klopt. Maar dan, dat is natuurlijk belachelijk. Ja, als je de aantallen en de grootte... En het is pas echt heftig als je binnenkomt. Als je binnenkomt, denk je, het is toch eigenlijk niet normaal, man. Ja. Hoe ongelooflijk groot. Het geluid is onder controle. En volgens mij heeft iedereen een mega feest gehad. Ja, ik ben zelf nog op de afterparty geweest... kwam ik jou tegen, Tim, op de weg van de roltrap.
1: Ja,
2: en volgens mij had jij het ook helemaal naar zien.
0: Ik weet dat niet meer, hoor, Jeroen.
2: Nee, maar nou, jawel, dat weet je. Al weet je ook niet meer wat je gezegd hebt.
0: Jawel, nee, ik weet het nog. Nee.
1: Wat heb je gezegd dan, Tim? Nou, dat maar onder elkaar. Nee.
2: Houden we wel even onder elkaar.
1: Het is toch ook wel lekker typisch Nederlands, Jeroen.
2: Ja, natuurlijk, dat kennen we. Maar dat kennen we, alleen daar kunnen we ook nog inmiddels goed tegen. Wij hebben ongelooflijk genoten... En wij gaan die natuurlijk de komende jaren nog heel mooi uitbouwen met elkaar. En we zien dan met Emma Heesters en Mart Hoogkamer. Je voelt ook een andere vibe komen. Het podium was helemaal led dit jaar. We hadden echt een grote stap gemaakt. Ook weer met geluid en met led. Dus er is nog steeds beweging. Dus er is nog steeds ruimte voor mooie shows. En er is ook ruimte voor straks nieuwe mensen. Het wordt gewoon fantastisch. Oh, we hebben nog echt wel mogelijkheden om dit uit te bouwen met elkaar.
0: Maar jij zegt nieuwe mensen?
2: Nee, maar iedereen... Nee, maar als je ziet, dan kijk, mensen hangen altijd aan ons viertjes. Ja. Van al dit en dit. En mensen, ik vind dat zo jammer dat mensen dan het aandeel van Emma... of een aandeel van Mart Hoogkamer of een La Fuente... daar stappen mensen dan heel snel overheen. Het is natuurlijk best wel een totaalpakket geworden met iedereen.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat gewoon... En natuurlijk halen we altijd mensen uit het buitenland erbij. Er zijn van die echte spectaculaire acts. En de een denk je van, nou, daar had ik wat meer van verwacht. En de ander denk je van, nou, die kan nog jaren mee. Weet je wel, dat zijn de London Beats, de Jason Donovan's. We hebben wel verschrikkelijk veel mensen al gehad. Je probeert toch een beetje die guilty pleasure lijst helemaal af te spelen. Met hits van nu en toen. En dat werkt gewoon. Het is gewoon echt nog steeds ongelooflijk gaaf om... om dat te doen met elkaar.
0: Maar jij zegt, is het niet een idee om op een gegeven moment ook eens een keer te kijken... van moet er niet een dame bij het vaste koppel toppers, zeg maar? Dat je iemand aanhaakt?
2: Nou ja, dat kan. Ik bedoel, waarom moeten het altijd 4 mannen zijn? Als je gaat kijken naar Emma Heesters, die gaat vliegen... die heeft echt zo'n internationale uitstraling. Die gaat met het ballet mee. Daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Zij is natuurlijk ook nu voor het 4e jaar al bij ons. En haar rol zal misschien ook al wat groter worden. Je moet gewoon kijken naar wat het publiek het leukste vindt. En zolang wij, ik heb bij mij verwachten ze die piano, nou dat werkte goed. Bij de een, bij Gerard wil ze een grote veren zien.
0: Ja.
2: Bij René zit hij natuurlijk heel erg in die classic rock. We hebben dit jaar een rock met die gedaan. Dat werkt als een trein. Nou ja, iedereen pakt zijn eigen momenten. Dus ja joh, dit was echt, en voor de mensen, die denken, nou, ik wil toch nog wel een keertje gaan. Dan kunnen ze gewoon volgend jaar op 26 of 27 mei.
1: Nou ja, gewoon weer lekker het...
2: Dan zijn we inmiddels 104. En dan hoppakee.
1: En jullie vaste weekendje weer natuurlijk.
2: Ja, dat is wel echt heel erg nodig. Want en het vaste weekendje, het was echt belachelijk warm. Het is echt normaal, zijn we de start van het seizoen en nu waren we het einde. Dus dat is best wel, als mensen midden erin. Dan kregen we ook nog een voetbalwedstrijd. Dan moet je toch gaan kijken. Dat werkte wel. Maar ja, je moet gewoon gaan kijken. Dat je dan met elkaar dat gaat doen. En we hadden vorige keer toen ik bij jullie was over dat je centjes moest afdragen. Toen hadden we zoiets van, ja, wat is dat nou? Je moet gewoon 3-4 euro per persoon betalen. Dus het is toch best wel gek.
1: Aan wie?
2: Dus die kaarten worden te duur aan de FIFA, niet aan de UEFA.
0: Nee, omdat jullie die wedstrijd hadden laten zien voorafgaand aan het concert.
2: Ja. Ja, en toen zei ik ook nog, toen zeiden we, stonden wij boven in die maal. Als je mensen kunnen kijken, stonden wij in de zon. En toen zei ik tegen Jan, zeg maar, het is 5-1 man, daar kan nu toch uit? Het is toch niet zo dat we nu denken van, nou, we gaan nog verliezen. We kunnen toch gewoon op tijd beginnen. Luister nou. En toen zei René, wie is de organisator? En toen zei René, dat mag niet.
1: Je moet hem helemaal uitzenden.
2: Je moet hem uitkijken. We zaten op die half 9:30, joh. We gaan gewoon de tijd beginnen, joh, zet het ding uit. Ja. Ik kan ook wel weer lachen als iedereen dan helemaal uit zijn plaat gaat. Maar dat mocht ik niet.
0: Nou, het was één groot feest. Een warme editie, dat wel. Hoeveel kilo ben je afgevallen?
2: Nou, ik ging vanmorgen op de weegschaal staan. Geen kilo. Maar dat hoeft ook niet echt. Dus ik hoop dat mijn vrienden dat ook niet hebben. Nee, joh, kijk, weet je wat het is? Je kent het allemaal met een productiedag. Dat zie je hetzelfde met jullie met 538. Je gaat in de kleedkamer binnen, je pakt de chippie. Je pakt een gevulde koekje, gooit er nog even dat. Je gaat er s'avonds ook met z'n allen. Kijk, en wij zijn natuurlijk ook mannen die niet als we klaar zijn... dat er 2 Spa Blauwe en 3 Trosco-maatjes liggen. Dat wordt natuurlijk gewoon een schaal met bitterballen en ballen voor de achtergrond.
1: Lekker, lekker.
2: Je gaat met een volle pens, hè?
0: Ja. Hey, hoe ga je verjaardag vieren vandaag?
2: Ah, heel eerlijk, wij zijn net wakker geworden. Wij hebben het voordeel dat wij een huis in Spanje hebben. Dus ik ben gelijk de dag daarna naar Spanje gevlogen. En ik ga vandaag goed, met een aantal vrienden hier lekker eten. Ik ben lekker met mijn meisje.
1: Je zorgt wel verkoeling.
2: Ik spring zo even het zwembad in.
1: Kom op, man.
2: En dan ga ik me heel erg druk opmaken voor de Amsterdamse zomer. Want daar heb ik ook ongelooflijk.
3: Mag ik even één ding zeggen? En dan zei Tim nog, hij zegt dat één wereld, dat is echt nog een waanzinnige plaats.
0: Ja, dat is, het viel me heel erg op dat, hoe die wordt meegezongen door iedereen.
2: Dat is belachelijk. Dat is belachelijk. Mensen denken vaak bij mij met één jij bent zo. Maar het liedje Betekenis en vooral één wereld. Ja, dat was ook een van de eerste alarmschijven bij jullie, hè, de 538.
0: Want welk jaar was dat dan niet, Jeroen?
1: 2009?
2: 2008. Nee, 2008 was direct naar jij bent zo. Ja, maar dat is belachelijk. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over nu. En het is echt zo amazing. Ja, we hebben een nieuwe versie gemaakt, hè. Dus we speelden een iets nieuwere versie in de arena afgelopen week. En dat was wel heel heftig, ja. Ik schrok daar ook van. Iedereen schrok daar eigenlijk van. Ik schrok er echt van. Nee, je hebt het gezien, Tim. Dat was echt belachelijk.
0: Ja, nou ja, hartstikke leuk dat iedereen dat liedje zo omarmt.
1: Maar laten we dan even één uitstapje uit de 90's.
0: Vind je het goed, Jeroen, dat we hem even draaien, één wereld?
2: Graag dan. Ja. Graag. Hij is wel echt oud, ja.
0: Nee, ja.
2: Ja, kom even.
0: Maar de boodschap is wel...
2: Die boodschap is heel erg, kijk...
0: Die is heel actueel.
2: Is actueel. Weet jij, want iedereen sluit zijn ogen voor de dingen die eigenlijk aan de hand zijn. En de zin die erin zit, weet jij wat je ogen zien, weet je zeker dat je goed kijkt. Dat is belachelijk. Dat is belachelijk.
0: We draaien hem even. Jeroen.
2: Ik zou zeggen, draai hem erin.
0: Ja, maak een hele mooie dag van deze verjaardag. Fijn even gesproken te hebben. En een mooie dag. Hoi, hoi.
2: Doei.
0: Jeroen van der Boom, jarig vandaag. Dit is dat liedje waar het over gaat. Eén wereld.

0: dit waren The 90s. Quit Playing Games With My Heart van de Backstreet Boys. Die mateloos populair waren in die periode. Dat geldt wel voor meer boybands. Take That bijvoorbeeld. Westlife hadden we nog in die periode.
1: NSYNC.
0: NSYNC. Nou, noem
1: ze Five.
0: Oh ja, Five was er ook nog.
2: For Fun.
1: Ja, was best wel leuk, toch?
0: Maar die waren niet zo heel populair, toch?
2: Maar wie zat er? Winston zat erin. Winston Gestanovic, toch?
0: Ja, Jimmy Geduld.
2: En nog
1: Chris Segers.
2: Chris Segers. Oh ja. En...
0: ja. Zoeken we even.
1: Hoe heet hij? Was dat niet die gozer uit Goudkust? Die tegenspeler van Vrouwtje met... hoe heet hij nou?
2: Daan?
3: Was het niet van die Tanya Yes, die gast?
1: Nee.
2: Ja. Hoe heet je ook weer?
0: Nee, misschien was het wel Daan Schuurmans. Die erin zat.
1: Ja.
0: Voor fun. Nou, we gaan het even opzoeken. Komen we straks op terug. Waar we ook op terug moeten komen is de stem voor begin de dag met een mooi bedrag. Het loopt helemaal scheef natuurlijk
2: Michiel
0: het programma.
2: Michiel de Zeeuw.
1: Ja, Michiel de Zeeuw.
0: Oh, die was het. Ja, Michiel de Zeeuw.
1: Uit Goudkust.
0: Ja. Wij spelen vandaag met een stem. Nou, ik denk dat die op dit moment door een hoop mensen wel eens herkend zou kunnen worden. Dit is de opgave.
4: Nee, ik ga lekker op vakantie. Een paar dagen is even weg naar Dubai.
0: Nou, wie is dat?
2: Dubai.
0: Dubai. Via 0909-3000-538, dus 0909-3000-538. Kun je meespelen met Begin de Dag met een Mooi Bedrag? Doen we dan zo meteen even na de reclames en het nieuws. En wie weet ga je er dan vandoor met een prachtig bedrag. En we hebben Peter Heerschop natuurlijk ook zo meteen.
5: Oh ja, dat wordt te geloven. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.

0: de ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Winda, goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, of jij even?
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
19: beetstreekt. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Ja, goedemorgen. Vandaag volop zomerweer. Veel zon, af en toe wolken en het blijft droog. Code geel geldt vanwege de hitte en lokaal kan het 32 graden worden. En hemel. Rick, de files.
26: 18 files nog. Begin op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 1:22 vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 29. En de laatste is de A4 Den Haag-Amsterdam bij Roelof Arendsveen. De vertraging 42 minuten.
25: 1:30, de hoofdpunten van het nieuws in hier. Florentien, goedemorgen.
27: Goedemorgen. In Oekraïne zijn meerdere doden gevallen door Russische aanvallen. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Een Egyptisch bemanningslid kwam om het leven. Leden van het nieuwe kabinet hebben de afgelopen maanden voor tienduizenden euro's aan trainingen gedaan, meldt RTL. Nieuwkomers, zoals bijvoorbeeld minister Boekholt, die kregen mediatraining, maar ook oudgedienden, zoals minister Heerma. Een groot feest in Rotterdam vannacht na het gelijkspel van Kaapverdië tegen Uruguay op het WK. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap en er spelen ook veel Rotterdammers in het elftal.
25: Dankjewel. En dan maar weer even die stem.
0: Nee, ik ga lekker.

0: En misschien is dat wel voor Danny uit Schijndel. Goedemorgen, Danny.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Want jij belde toen je de stem hoorde.
1: Jazeker. Ik dacht, die klinkt bekend, dus ik hoop dat je het goed hebt.
0: Ja, nou, ik hoop het met je mee. Wie horen we hier?
2: Nee, ik ga lekker op vakantie. Een paar dagen is even weg naar Dubai.
0: Dubai.
1: Ik dacht dat het Brian Brobby was.
0: De man van het Nederlands elftal. De spits van het Nederlands elftal.
1: Ja, de man van het weekend.
0: Ja. Brian Brobby is het goede antwoord. Gekeken afgelopen zaterdag, Danny.
1: Ik heb gekeken, ja zeker.
0: Was een leuke wedstrijd, hè?
1: Ja, dat was genieten, ja.
0: Hoe is het nu met de oranje koorts?
1: Ja, die begint aardig op te lopen. Ja. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Nou, even kijken of het jouw gunstige zin is vandaag.
3: Zeker!
4: Ja, best wel. €250.
3: Huppatee.
1: Oh, lekker. Netjes.
0: Ja, toch?
1: Jazeker.
0: Ga je ermee doen?
1: Goeie vraag. Ik denk voetbal kijken.
0: voor 250 euro voetbal kijken. Nou, veel plezier ermee.
1: Show op.
0: We hebben mensen hier een mooie dag vandaag. Danny die wint €250 in begin de dag met een mooi bedrag. En dan gaan wij weer even terug naar de 90's. Aanstaande vrijdagochtend om 10 uur start hier de 90's Top 1000. En om je een beetje op weg te helpen, een beetje suggesties voor jouw keuzelijstje die je in kan vullen via 538.nl. Even wat liedjes uit die periode. Bijvoorbeeld deze hit van The Good Man. En die kwamen gewoon uit Nederland.
3: Ja, Amsterdam, hè.
0: Waar we best een beetje trots op zijn. Give it up is dit.

0: Dit London Beat, You Bring On The Sun, waren afgelopen weekend, ja, vrijdag en zaterdag nog bij de topper stonden ze er even
1: kunnen
0: tussen.
1: Maar konden ze nog staan?
0: Nee.
2: Het is
1: en London zij, Beat?
2: Hoe oud zijn de London Beat? Ik denk 70, 80?
0: Ja, het gaat wel die kant
1: nee,
0: op.
1: Joh.
0: Het is, Jimmy Helms is de leadzanger van de London Beat.
1: Die is wel richting de 80, denk ik.
0: Ja, dat is een oude man. Maar het waren alle drie oude mannen. Want ooit waren ze met z'n vijven, maar er zijn er nog drie over. Ik weet niet waar de andere twee zijn. Maar het is... over de hill, zou je kunnen zeggen.
1: Echt waar?
0: Ja. Maar wel,
2: 84 is die.
0: 84. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, dat zou je hem dan weer niet geven.
1: Nee.
0: You Bring On The Sun was daar live te horen. Wij zijn een beetje aan het terugblikken op de jaren 90. Heeft alles te maken met de start van de 90's Top 1000 aanstaande vrijdag.
1: En oh, daar heb ik zin in.
0: Een paar suggesties zijn we nu aan het doen die je in zou kunnen vullen je stemlijstje via 538.nl. Denk dan bijvoorbeeld ook eens aan dit liedje van Bad English, Straight To Your Heart. Okay.

0: Altijd fijn om deze weer eens te horen. Ja, was aan het begin van de 90's ook een hitje voor deze formatie. Straight to your heart zou eventueel in je stemlijst voor kunnen komen voor die 90's top 1000. Vrijdag om 10 uur gaat hij los. En dan inmiddels tijd voor...
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo!
3: Och,
2: wat heerlijk, hè? Heerlijk. Och, hoe gaat hij daar?
3: Ja, warm. Beste stemming.
2: Ja, dat wou ik zeggen. We liggen schitterend op schema, zou ik zeggen.
3: Ja, koersen goed. We worden wereldkampioen.
2: Nou, dat ga ik ook uitleggen.
3: Oh.
2: Want daar hebben jullie al helemaal... Ja, eigenlijk heb je de clue al een beetje verraden.
3: Nee, toch.
2: Ja, maar ja, we liggen zo goed op schema. Oranje met maar liefst 5-1 gewonnen van Zweden. Veel bespot bondscoach Ronald Koeman had de IKEA-handleiding van de blauw-gele ploeg keurig gelezen. En toen kwam hij opeens met Brian Brobbey in de basis. Moet je nagaan, Brian Brobbey, wat een vondst. Vooraf natuurlijk gelijk enorm veel commentaar van de overige 10 miljoen bondscoaches die qua verantwoordelijkheid nooit verder zijn gekomen dan het 12e team van onder de 10 van FC Schubbekutteveen. En ook een paar goede vrienden van mij uit bepaalde provincies die een nog grotere hekel hebben aan Brobbey. Allemaal van Brobbey, nee hè. Brobbey in de spits tegen Zweden, die passeert nog geen Billy Boekenkast. Nou, ik hoor het mezelf nog zeggen, jongens, laten we nou eerst maar de eerste 17 minuutjes afwachten. En ja hoor, toen had Mr. BBB de Big Brian Brobbey er alweer 2 in liggen. Het vak met Zweedse ABBA-afstammelingen begon van ellende al een Waterloo te neurien. Heerlijk begin van Oranje. En nou, tot daar ging het ook schitterend. Nou ja, toen kwam de drinkpauze. En daarna bleek coach Koeman toch een paar schroefjes te missen van de handleiding. Zweden werd beter. Dat leek allemaal op een misser van Koeman, maar later legt hij het uit dat het op verzoek was van keeper Verbrugge. Die had gezegd, trainer, ik heb ook wel eens zin om het te onderscheiden met een paar knappe reddingen. Nou, Ronald kon op de bank bijna zijn lachen niet houden. In de rust heeft hij serieus wat dingen weer omgezet. Malen eruit voor Summerfield. En aan Summerfield de opdracht meegegeven, nou, laat Cody er 2 maken en schiet er zelf ook 1 in. Nou, dat kun je wel aan Crescencio overlaten. Ach, riep de bondscoach nog, gun de Zweden ook een doelpunt. En laat Van Dijk een keer te laat instappen. En jou hoor, 5-1 werd het. Ik weet niet wie die goal maakte voor Zweden, maar dat komt, al die Zweden lijken op elkaar. Op de tribune zaten ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane. Willem-Alexander af en toe druk in gesprek met FIFA-voorzitter Infantino. Of komend seizoen Wout Weghorst niet in aanmerking kon komen voor de Vredesprijs. Na de wedstrijd ging het koninklijk paar de kleedkamer van Oranje in om ze te feliciteren. Ja, nou dacht het koninklijk paar, als je er dan toch bent, dan kun je ook mee onder de douche. Duidelijk was dat Willem-Alexander van een andere voetbalgeneratie is, want hij was de enige die ging douchen zonder onderbroek. Wel was het duidelijk dat hij goed op de hoogte was van de klassieke voetbalhumor. Zo had hij toen Mickey van der Ven even niet keek, keurig zijn shampoofles volgepist. Nou, dat werd door de Oranje selectie natuurlijk enorm op prijs gesteld. Ook aan Maxima werd gevraagd of ze mee kwam douchen. Die wist dat ze ook nog naar de wedstrijd van Curaçao gingen. Om na de wedstrijd de kleedkamer hun eerste WK-punten gaan vieren. En dan stroomt het Argentijnse feestbloed toch harder in die omgeving. Wacht even, ik krijg nu een WhatsAppje van het Huis van Oranje. Beste Peter, weer Koningshuis. Ook dit jaar kun je het uitblinkersdiner weer op je buik schrijven. Nou, dan zeg ik jammer, maar helaas. Tussen de wedstrijden van Oranje-Curaçao ook nog zitten kijken naar Duitsland tegen Ivoorkust. Ivoorkust, zeg maar het Afrikaanse Oranje. Ivoorkust na een half uur voor met 1-0. 68e minuut maakt Duitsland gelijk. 1-1. Nou, prima uitslag, begrijpt iedereen. Zou je moeten begrijpen. Behalve onze oostenburen. Wat een vervelende eigenschap is dat toch. 94e minuut scoren ze toch weer 2-1 voor Duitsland. Altijd weer die laatste minuut, zoals Rinus Michels ooit zei. Zelfs al zit je met een gelijkspel na de wedstrijd tegen de Duitsers al in de spelersbus naar huis, dan moet je nog uitkijken of ze er niet eentje nog inschieten. Maar goed, we staan er met Oranje goed voor. Wat gaat er nu gebeuren? In de pool van Oranje staan Japan en Nederland allebei op 4 punten. Zweden heeft 3 punten. Tunesië heeft een 0. Is al uitgeschakeld. Als Nederland wint van Tunesië en Ik zou je nu zeggen, Ronald Koeman heeft alweer een verrassende wissel in zijn hoofd. Ja, ja. Dan worden we hoe dan ook eerste of tweede in de pool. En dan moeten we de volgende ronde tegen Marokko of Brazilië. Ja, tenzij Schotland wint van Brazilië. Maar dat gaat niet gebeuren. Nou, als Oranje eerste wordt in de pool, dan spelen ze dinsdag om 3:00 s'nachts. Ja. Als Oranje tweede wordt, dan spelen ze maandag om 7:00 s'avonds.
4: Oh, dan moeten we tweede worden.
2: Ja, dat is voor ons dus ook beter. En dat weet Ronald ook. We moeten geen eerste worden. Dus we moeten niet te veel scoren tegen Tunesië. Dus het kan zijn dat komende wedstrijd Depay in de spits staat. Ja, Ronald is in topvorm. We gaan het allemaal zien. We liggen op schema. En ja hoor, zoals jullie ook al zeiden, we kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Hey.

0: Unlimited. Ook uit de 90s en No Limits.
1: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Ja, want dat was voor ons de laatste. En wij maken zo dadelijk plaats voor Dennis Ruijer. Die hoor je met de 538 Werkdag. En de 5 van het bedrijf. Overigens, wil jij met je bedrijf ook een keer in de 5 van het bedrijf? Dat kan gewoon, hè?
2: Ja.
0: Gaat via de site, geloof ik, kan je aanmelden. Even kijken, een vraag die hier binnen is gekomen vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Iemand zegt hier, ja, hartstikke leuk dat WKamerfeest, die wedstrijd is donderdag op vrijdag om 1 uur s'nachts. Dat is voor Rick toch niet te doen om dan te komen draaien?
3: Nou, Rick is in de kracht.
2: Sowieso. Maar collega Martijn de Gauw doet het.
0: Oh, die
2: is het wel beter.
0: Ja, voor wat betreft de disjockey dan die meekomt. Dat is de reserve van de reserve.
3: Nee.

0: Dat was eigenlijk de enige vraag die vanochtend binnen is gekomen.
1: Oh, dan zijn we duidelijk geweest.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, of mensen nemen de moeite niet meer om vragen te doen.
1: Het is ook warm, hè?
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk.
2: Goed insmeren, hè, mensen?
0: Ja, dat is belangrijk. En hydrateren. Nogmaals, veel plezier met Dennis zometeen. Morgenochtend een nieuwe ochtendshow. Fijne maandag.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Getallen horen is centenscoren. Luister dinsdag naar Mark Labrand vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Gamma!
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
14: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
15: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
16: Fijne verjaardag.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
0: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
0: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
0: Buenas noches.
19: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Odido.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt. Volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: 538 Nieuws.
3: 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Twee gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Iemand daar zag ook een voorbijganger op straat die gewond was, kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor heel veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Het kostte gemiddeld €4.000 per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. En in Rotterdam was het vannacht groot feest, nadat Kaapverdië met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een grote groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. Ja, en ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal. Zaterdag speelt Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië en ook dan gaan ze weer met elkaar kijken. Gaan we naar het weer. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag dan is de zon wat vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Florentien, dank. Dan 538 verkeer. A1 Amsterdam Apeldoorn bij Barneveld. Lange vertraging nog door dat ongeluk daar. 10 kilometer file. Die lengte loopt op 1 uur en 28 minuten. A2

0: richting Miles Smith, Niall Horan en Walk the Moon zometeen.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De prijsfavoriet.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Van Albert Heijn.
2: 538.
3: Vanaf vrijdag.
2: De 538 90's Top 1000.
3: Stemmen op je favoriete 90's hit. Doe je op 538.nl.
1: Zomer op je radio.
3: Si, si, buenos dias.

0: Oh jongens, ik ga zo goed op deze plaat van Bruno Mars en Anderson .Paak. Silk Sonic, I Gotta Leave the Door Open. Het is wel grappig, die gasten hebben het toegeroepen in ieder interview toen dat album uitkwam, A Night With, dat een expliciete doel was om dit ultra gladde, zwoele 70s R&B-vibeje de geboortecijfers wereldwijd op te krikken. Dus als er ergens rond 22 maart allemaal kindjes worden geboren, dan heeft Radio 538 er een steentje bijgedragen.
1: 538, vijf van het bedrijf.
0: Ja, lekker hoor. Een zwoele, tropische dag en liefde door open in de vijf van het bedrijf. Vandaag de gast Rieneke van Rieneke Training & Coaching. Die staat as we speak voor de klas op dit moment training te geven. Eén voor één strepen we alle werkplekken in het land af. We sturen naar Rieneke Training & Coaching natuurlijk de befaamde 58 slagroomtaart. Van de kaasmaker tot de nachtbewakers, van de carpaccio developer tot de aardappelhandelaar tot de coaching van Rieneke. Iedereen is van harte welkom in de vijf van het bedrijf als je opgeeft met de 58-app. Even appen met wat liedjes en een telefoonnummer en dan komt het allemaal goed. We hebben onder andere Bakermat, die nieuwe met I Love Life, zometeen naar Walk the Moon. Dit is Shut Up and Dance op 58.

bij de vijf van het bedrijf. Waar je voor kan opgeven via de 538-app. In de line-up Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, Now Rock Set, Wish I Could Fly.

0: Het lag al een jaar of drie op de plank in dit liedje. Martin Garrix, Ed Sheeran, uiteindelijk uitgekomen. Eindelijk Repeat It, lekker. En wat leuk, een foto in de 50 van Jaco Wolfsberger. Super bedankt Dennis voor de heerlijke slagroomtaart. Hij is heerlijk. Dank namens Wolfswinkel Groentechniek Hoenderloo. Ook die zaten in de 50-bedrijven, dus aanmelden via de 50. En tot en met donderdag heb je de tijd om te beslissen welke hits uit de jaren 90 nou echt de beste zijn. Van een vrijdag gaan we los om 10 uur in de ochtend met de 90's Top 1000. Stemmen maar.
1: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands. En de DJ's. I wanna see the rainbow high in the sky. Supersterren, boybands, DJ's. Vanaf vrijdag hoor je ze allemaal in de 538 90's Top 1000.

0: 538 90's Top 1000.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
9: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomer.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Binnen 1 minuut
8: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Pittig en toch smeuïg, vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam, met pit en karakter.

Dennis, wij zijn heerlijk onderweg naar de kust en genieten van de hits van 538. Thanks man, Jan, dat je dat even appt. Leuk om dat te delen, terwijl heel veel mensen ook aan het werk zijn natuurlijk. Random heb ik hier het geluid van Eva Vloon, onze nieuwslezeres vanavond van Passadillen, die een zeemeeuw daar doet. Prettige zonnige dag. En ook een hit voor alle airco-bouwers moeten we zo meteen instarten. Jannes, die appt dan dit. Gaan we even regelen.

0: 1000 beste hits uit dat decennium. En als je stemt via 50.nl maak je kans op het kekke 50 90's jack. Dat is helemaal in de 90's stijl met het oude logo, dat schildlogo van 50. En Simone, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jouw belangrijkste muziekmomenten uit de jaren 90, Simone. Waar zit dat een beetje in?
1: Ik was dat lijstje aan het uitzoeken en eigenlijk waar ik een nostalgisch gevoel bij krijg. Van vroeger, gewoon de 90's, dat was natuurlijk de beste tijd ooit, vind ik dan.
0: Ja. Waar ging je op stap, zeg maar, in die tijd?
1: Nee, nog niet. Nee, daar was ik nog wel iets te jong voor.
0: Oké. Ik denk, je hebt hem helemaal meegemaakt, zo klonk het. Hey, maar je hebt wel een mooi liedje uitgezocht voor die 90's top 1000. Alanis Morissette, onder andere in jouw lijstje met Ironic.
1: Ja.
0: Die ga ik even voor je instarten zo. En ik wil je feliciteren met dat kekke 50 90's jack.
1: Hey, top, leuk, dankjewel.
0: Limited edition heb ik me laten vertellen, dus ga ervan genieten.
1: Nou, helemaal super, dankjewel.
0: Ik zou hem deze week nog even niet aandoen trouwens.
1: Nee, dat was
0: precies, net iets te warm. Hey, een mooie dag Simone, dank je voor het stemmen.
1: Dank je, hetzelfde.
0: Hoi. Uit het lijstje van Simone, Alanis Morissette. Dit is Ironic.
2: An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row

0: Public Runaway op Radio 58. Tijdens je 58 werkdag. Die gasten zijn net begonnen met een tour, hè? From Europe with Love. Mocht je One Republic heel graag live willen zien. Morgen doen ze Luxemburg. En volgens mij staan ze ook deze week nog in Budapest en Praag met hun tournee. Stop or Go spelen we zo meteen in het volgende uur. Fieke met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: De premier van het Verenigd Koninkrijk, Keir Starmer, is opgestapt.
0: He's gonna take a Jimmy Riddle.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis per D-Reizen.
8: Getallen horen is centen scoren. Luister dinsdag naar Mark Labrand vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Pas je eindelijk het perfecte.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Fieke Hamers. De Britse premier Keir Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag al langere tijd onder vuur vanwege zijn ambassadeur Mendelssohn, die banden had met Jeffrey Epstein. Starmer was 2 jaar premier voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Er was vannacht brand in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht. Daardoor zijn vandaag een paar afdelingen dicht, meldt Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. En elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Dat staat in een plan van D66 en er zou genoeg steun voor zijn in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb, maar elk kind moet toegang hebben tot boeken waar het ook opgroeit, zegt D66. En flinke schade bij een juwelier in Bussum. Er is vannacht ingebroken. Waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Eerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Er lagen wel sieraden verspreid op straat. En dan nog het weer. Het is droog en zonnig en grote temperatuurverschillen vandaag. In het noorden hangt wat meer bewolking en er wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden. En tot zover het nieuws op 538.
3: Dankjewel Fieke, dan Radio 538 Verkeer. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Er wordt onderzoek gedaan naar het eerdere ongeluk daar. 1 uur en 5 minuten vertraging nog. A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens, 11 minuten. En A50 Os-Apeldoorn bij Waterberg, 13. Voorzichtig met de snelheid op de A1 Hengelo grens van Duitsland. Bij de Lutte wordt geflitst, 177. A4 Schiedam-Delft, Schiedam 3.

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: vraag me echt af, waar is die Shakira op dansles geweest? Als je die video ziet bij dit liedje met Burna Boy, Die Die. Ja, die hips, jongen, die lijken wel van elastiek. Lekker hoor. Het thema van het WK 2026, Die Die.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, gestart als een trio, tegenwoordig een duo. Andy en Dorothy van Shermanology maken tegenwoordig wel iets andere muziek dan de Dance Smash Classic van vandaag. Ze kunnen zich nog goed herinneren dat hun vriend Nick naar ze toe kwam. Jongens, ik heb voor het eerst geprobeerd een liedje te produceren. Willen jullie een keer luisteren? En op dat moment wisten ze nog niet dat die vriend een van de grootste DJ's op de planeet zou worden. En dat ze uiteindelijk samen een danceplaat uitbrengen bij zijn eigen label. Want die vriend, Nick, die groeide uit tot Afrojack. En samen met Shermanology brengt hij in 2012 de Dance Smash Classic van vandaag uit. En het werd een gigantische.

0: Vijfjacht-app. En dan komt dat helemaal goed. We hebben Valentijn, de yoga-docent van de Sterren, weer even gevraagd om een cryptische omschrijving te geven van het volgende liedje.
1: Ik wil alles in dit leven beleven. De hoogte en de dieptepunten. En waar het ook heen zal gaan. De reis van mijn ziel. Ik wil alles in dit leven beleven. Maar nu eerst een ijslolly. Ik zweet me kapot.
0: Dankjewel, wij ook, Valentijn. Valentijn Pilarczyk, dames en heren. Met de kritische omschrijving van deze hit. Ik wil alles in dit leven beleven. De hoogte en de dieptepunten. Dat zegt alles over de dance smash van deze week van Lost Frequencies. Dit is Live It On.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Oranje fans opgelet,

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent.

0: fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Binnen 1 minuut
7: meer muziek
6: tijdens de 538 werkdag.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
9: we Oranje. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: Met Samber op de radio en Homewrecker. Stop or go. Hey Jelle, hoe is het?
1: Hallo, ja goed hoor.
0: Mooi.
1: In ieder geval het mooie weer.
0: Ja, lekker. Aan het werk als monteur voor KPN.
1: Dat klopt.
0: En ga je bij de mensen langs en dan zorg je dat glasvezel helemaal goed werkt?
1: Ja, en ik vooral de storingen, ik zorg voor nieuwe aansluitingen. Ik ben elke dag anders.
0: Eigenlijk gewoon onmisbaar.
1: Ja, ze zeggen het.
0: Ja, precies. Heel goed. Hey Jelle, nou, je hebt een goede verbinding. Af en toe Noord-Limburg. Je speelt gezellig mee met Stop or Go, de categorie algemene kennis. Ja, 1 minuut de tijd, 5 vragen en in totaal kun je €100 verdienen.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Heb je tussen 2 klanten even de tijd op dit moment?
1: Ja hoor, ik sta even langs de weg.
0: Ah, mooi. Heel goed, heel goed. Jelle, daar gaan we. Met vraag nummer 1. Waar staat de afkorting www voor in een internetlink?
1: www?
0: Ja.
1: World Wide Web.
0: Dat is goed. Als KPN-held weet je dat natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja,
0: ga je stoppen of ga je door?
1: We gaan door. Go.
0: Vraag nummer 2. Jelle, hoeveel graden heeft een volledige cirkel?
1: 360.
0: Ja, ook dat is juist €40 in de pocket.
1: Go.
0: Welk ingrediënt zorgt ervoor dat brooddeeg gaat rijzen?
1: Kist.
0: Ja, ook die is helemaal goed. €60 in de pocket, Jelle.
1: Go.
0: Go, kijk. Oh, Jelle laat zich niet gek maken. Die gaat gewoon door.
1: Nee, ja.
0: Nee, mooi. Vraag nummer 4. Wat is een ander woord voor hematoom?
1: Ja, dat is een goeie. Ja, hier ga ik af.
0: Roep maar iets.
1: Bloedvat.
0: Nee, geen bloedvat. Nee, dat was een blauwe plek.
1: Nee, ja,
0: maar,
1: dan...
0: ja, die is ook lastig, hè? Een hematoom.
1: Ik heb er wel eens bij komen, maar...
0: Nee, precies. Ja, je bent geen dokter, hè? Je bent monteur bij de KPN. Dus
1: ja, nee, dat is niet mijn afdeling, helaas.
0: Nee, precies. Maar ik ga je wel blij maken, want ik heb een heel mooi, supernieuw in de doos 50 tosti-ijzer voor je.
1: Dat is
0: en
1: leuk.
0: Dat sturen we zo snel mogelijk naar je toe als dank voor het deelnemen.
1: Top, dankjewel.
0: Lekker tostietjes bakken, mooie dag vandaag, hè?
1: Jo, hetzelfde.
0: Hoi, hoi, groetjes Jelle. Hoi. Jelle speelde mee met Stop or Go. Een tosti-ijzer in de pocket. Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Mary J. Blige, allemaal in de line-up van 538. Naar Martin Garrix en Bono in The Edge.

0: solo is gegaan, hè, naar zijn snap-avontuur Rhythm is a Dancer. Ik zag ooit een affiche, Turbo B solo in de Darst in Wervershoofd. In de studio gaat het ondertussen over plakarmen en plakkerige benen in het OV. Hè, Fieke?
1: Ja.
0: Jouw favoriet?
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Zometeen Lindo met onder andere Bruno Mars, Toto. En Fieke heeft het nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Nou, extra veel pech gevallen bij de ANWB door de hitte.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister deze week naar de 538 Ochtendshow. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
2: De leeuw komt eraan.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Buchholz O'Sullivan. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden, blijkt onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies dat vorig jaar is aangevraagd voor de energiebesparing. In Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager en vindt dat de mountainbikers de wilde dieren verstoren. Ook al is er niemand gewond geraakt, justitie vindt het poging tot moord. De Iraanse WK-ploeg heeft gisteren na de wedstrijd met België een briefje achtergelaten in de kleedkamer. Op het briefje staat dat ze Los Angeles bedanken voor de gastvrijheid en dat ze oproepen tot vrede. Vanwege de oorlogssituatie verblijft Iran tijdens het WK niet in de VS, maar in Tijuana in Mexico. De ploeg mag niet eerder dan een dag voor de wedstrijd het land in. Afgelopen weekend is in Zwitserland onderhandeld over een stappenplan richting definitieve vrede tussen de VS en Iran. En dan nog het weer, droog en zonnig. 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. En de komende dagen wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
3: Dankjewel, even kijken naar de files van dit moment. Lange file op de A1. Bij Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ruim een uur. Ongevalsonderzoek is de oorzaak. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven bij de brug Wessem. 23 minuten. Weg is dicht na een ongeluk daar. De hoofdrijbaan althans. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende nog eens 10. En de A2 verderop Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel 10 minuten. Dan de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland. Kwartier extra reistijd. A12, dat is Den Haag-Utrecht voor Woerden. Een kwartier extra. En via de A12 naar Duitsland voor de grens 18 minuten. Nog eentje de A50 Os Apeldoorn. Ook daar 18 minuten voor het knooppunt Waterberg. Controles A2 Utrecht en Bos 79.6. A4 Amsterdam Leiden 29.6. A16 België Breda 71.0. A28 Amersfoort Zwolle 28.2. A50 Arnhem Os 159.2. En de A67 Venlo Eindhoven 24.5.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: 538.
3: Vanaf vrijdag.
2: De 538 90's Top 1000.
3: Stemmen op je favoriete 90's hits. Doe je op 538.nl.
4: Stemmen, stemmen, stemmen, stemmen.
5: Linda Duval. 90's hits knallen vanaf vrijdag de 90's Top 1000. Dat was leuk. En nu, de Bowser. Dit is Magnetic. Heerlijke zomerhit.

0: Bruno Mars hoorde je natuurlijk.
1: Jouw 538.
0: And I Just Might. Circus. Bruno Mars komt richting Amsterdam over een 2 weken ongeveer. En dan is het allemaal het grote feest. 4 keer uitverkocht in de Johan Cruijff Arena. De toppers waren er natuurlijk dit weekend. We hebben al Harry Styles. Wordt er ook nog een keer gevoetbald? Waarom? Wanneer krijgen we dat weer allemaal? Wanneer gaat dat beginnen? Nou ja, we hebben natuurlijk het WK-voetbal. Hebben wij het even goed gedaan. En ik zei het toch, maar worden gewoon wereldkampioen. En natuurlijk worden we wereldkampioen. Wat dacht je dan? Het is Lindo hier. Ik heb geen verstand van voetbal, zoals je hoort. Wel van muziek, dus even een classic. Dit is Toto, Rosanna.

0: poppen als, als zanger of zangeres, dan heeft zangeres Pink een goed advies voor je.
1: Don't be a dick.
0: Don't eat a dick. Wat zegt ze nou?
1: Don't be a dick.
0: Don't be a dick. Oh ja, dat lijkt me logisch. Ja, ik snap het. Ik ben een beetje aardig tegen de mensen. Dat is inderdaad een goed advies. Sowieso in het leven. Pink en Blow Me.

0: Don't be a dick.
1: Ja, ja, ja.
2: With the MC, Bees and Honey, Show Me Love. Dit is 538.
0: High 538.
3: High 538.
2: Oké, laten we even elkaar een high 538 geven. Of beter nog, jij aan een collega of aan al je collega's... of je beroepsgenoot of misschien wel aan het bedrijf waar je werkt. Kan allemaal. Kijk, voorbeeldje van Louis. Zo.
4: Ik wil graag een high 538 geven aan mijn maat Joris uit Eindhoven... waar die hele dag lekker op zijn dakterras loopt te stinken. Goed bezig, Joris.
2: Ja, tuurlijk. Goed bezig. Een high 538. Laat even weten aan wie hem geeft. Spreek dat berichtje dan meteen even in de 538-app. Als je in die app zit, dan kan je rechtsboven op dat WhatsApp-icoontje klikken. Dan heb je een rechtstreekse verbinding met de 538-studio. En dan zie ik jouw berichtje hier binnenkomen. Je ingesproken bericht. En dan hoor je dat zo meteen hier. Ja, en vanaf vrijdag de 90s top 1000 van 538. En daarvan een heel goed voorbeeld zo meteen van een track waarvan ik denk dat die heel hoog gaat eindigen.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens...

0: goedkoopste supermarkt. Aldi.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Vind je bij Bol?
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door.
2: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
2: Sneller!
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Pittig en toch smeuig, vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam, met pit en karakter.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Fijne verjaardag.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Nog 4 dagen tot de 538.
15: Gaat deze hoog komen, denk ik. La Bouche, Be My Lover. Ja, toch?
16: Radio 538.

0: op allemaal vlaai aan het uitdelen was die tennisfilm. Dat is leuk. Waarom heb ik dat weer gemist? Dat is een vlaai.
1: High 538.
2: High 538.
0: Ja, en hij was fan van Roxy Dekker. Ja, wie niet? Dat snap ik. Ja. Even een paar high 538. Die we.
3: Even een 538 aan Reggie, die op een bloedheet dak zonweer een glaslaminaat aan het monteren is.
0: Oké.
3: Goed bezig, jongen.
0: Goed bezig. Dave.
4: Ik wil graag een high 538 doen aan alle zorgmedewerkers in de ouderenzorg. Ja, die zorgen voor de oudere mensen in het land met dit hele warme weer. En dat het ook goed met hun gaat. Dus ervoor een welzijn zijn. Dus zet hem op. High 538 van Dave uit Lisse.
0: Heel goed, Dave. Aaltje.
5: High 538 naar Bellingham, Breda. Much love. In zware tijden en goede tijden.
0: Heel goed. En anoniempje, je hoort wel waarom.
6: Danny, ouwe zoeger. Bij deze een high 538 voor jou, maatje. Ouwe smeerkees.
0: Ouwe smeerkees. Anoniempje, je krijgt een 538 tosti-ijzer voor de smeerkaas dan, hè, is dat dan. Zara Larsson, Lush Live.

Kensington. Living for a 58. Zometeen even een wereldtip voor de top 1000 uit de 90's die vrijdag start. Die komt van Max. En het is er zo eentje die je van A tot Z kan meereppen. 100% zeker weten. We gaan het zo proberen. Na Guetta en Kid Cudi. Dit is Memories.

Alex Warren, Passenger, nieuw bij 58. Oké, de 90s top 1000 komt eraan vanaf vrijdag. En Maximiliano Gaviano, Max ook wel, die zegt... ja, ik heb er eentje, Lindo, die moet absoluut in die top 1000. Hij stemt op Ice Ice Baby van Vanilla Ice. En ja, die gaan we even lekker...

0: spektakel. Ja, dit kan toch niet anders dat dit heel hoog komt. Neem ik toch wel van aan. Ja, neem ik aan. Wil je ook meestemmen voor de 90's op 1000? Doe dat via 5jaar.nl. Maak je, net als Max, die op deze stem de kans op dat 90's jack van 5jaar.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Het nieuws, zo met Fieke, gaat over advertenties.
2: Ja, als jij gek wordt van advertenties voor illegale goksites, dan ben je niet alleen.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Getallen horen is centen scoren. Luister dinsdag naar Mark Labrand vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zacht zoete

0: Twee schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten. En supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
7: Precies! Worstje?
6: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
7: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
6: Nee,
7: meerdere
6: nee,
7: worstjes.
6: Dank je wel.
7: 20 worstjes.
6: Geen worst.
7: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
6: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
7: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
6: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: 538 Nieuws.
11: 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Legale gokbedrijven in ons land slepen Facebook-moederbedrijf Meta voor de rechter. Ze vinden dat het bedrijf te weinig doet om advertenties voor illegale goksites tegen te gaan, meldt de NOS. Ze dienen ook een klacht in bij de Europese Commissie, omdat die te weinig zou doen om de regels voor online gokken te handhaven. De kansspelautoriteit ziet maandelijks duizenden advertenties van illegale goksites bij Meta-platforms als Facebook en Instagram. Eindhoven Airport ligt plat vanwege een storing. Die zit in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. En de Britse premier Keir Starmer is afgetreden.
13: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
12: Ja, dat antwoord was dus nee. Partijgenoot Andy Burnham wil hem graag opvolgen. Starmer lag onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zei dat hij zich nu gaat bezighouden met zijn allerbelangrijkste werk als echtgenoot en vader. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken hoe het komt dat in een jaar tijd 3 auto's in Rijswijk op dezelfde plek op de trambaan zijn beland. Vorige week reed een auto weer de verkeerde kant op en kwam op de tramrails vast te zitten. Mogelijk raken automobilisten in de war door de inrichting van de weg. En dan nog het weer. Het is droog en zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En de komende dagen wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
14: Oké, even kijken bij je in de Rijkan. Nog steeds de A1 erg druk bij Amersfoort richting Apeldoorn voor Barneveld. Ruim een uur. Het komt door een ongevalsonderzoek. 2 rijstroken dicht. Dat gaat nog wel een half uurtje duren minimaal. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar is het gewoon druk. Voor Maheze 12 extra. En verderop Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel 12 minuten ook. Het zou kunnen komen door de afsluiting van de A27. 4 weken lang tussen Gorkum en Everdingen. Dan de A28, Amersfoort Zwolle voor Ermelo. Ongeluk gebeurt, kwartier extra. En de A50, Osse-Apeldoorn bij Waterberg, 17+. Dan de controles, A7 Groningen-Drachten, 184-7. A16 België-Breda, 71-0. A58 Goes-Vlissingen, 168-1. A59 Breda-Den Bosch, 107.4. En de A73 Echt-Venlo, 38-2.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: met deze remake van DJ Gotte, Turn the Lights Off bij 538. Even terug naar het begin van de Zero's. Dat kan nu nog, hè. We zitten nog voor de 90's top 1000, die vrijdag pas start. 2003 dit liedje. Het jaar dat kroonprinses Amalia wordt geboren.
1: Echt waar? Is die alweer 22?
0: Wat gaat de tijd snel. Het is ook het jaar dat onder de key iedere kerstboom een Game Boy Advance ligt. En dit spreekt in de hitlijsten. Anywhere, any place.

0: Don't be a dick.
1: Ja, don't be a dick. Je hebt gelijk. Ja.
2: Jouw zomer, jouw 538.
1: Nee, je hebt gelijk, Pink. Don't be a dick. Ja, zo is het ook wel weer. Lekker mee blazen met Outkast, Miss Jackson. Zometeen jouw kans om in 1 minuut tijd 100 euro te verdienen in het spelletje Stop or Go. Wil jij kandidaat zijn, dan nodig ik je hierbij uit om even te laten weten dat je mee wilt doen. App even je naam plus go in de 538-app. Wie weet, speel je zo mee in Stop or Go.
3: De superster. It don't matter if you're black or white. De boybands. Everybody. En de DJ's. I wanna see the rainbow high in the sky. Superster, boybands, DJ's. Vanaf vrijdag hoor je ze allemaal in de 538 90s. Op 1000.

0: 538 90's Top 1000.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en verdelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik. Gamma!
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
14: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op

0: Nou, lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt.
1: Nou,
0: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
2: Nog 4 dagen. 4 tot de 58.
6: Ja, de 90's. Alvast een klein voorproefje van de Sun Club.

0: Oei, Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Stop for now. Dag Wilma, hallo.
1: Hi, goedemiddag.
0: Oh, wat ben je lekker bezig in het nieuwe huisje van je dochter, hoor ik.
1: Echt wel.
0: Ja, wat moet er allemaal gebeuren nog?
1: Nou, wat niet. Schoonmaken, een beetje leesbaar maken.
0: Ja, is dat dan ook nog inclusief schilderen en behangen en zo? Of,
1: Nou, het is een woning waar ik 2 jaar in mag zitten. Dus we hebben eigenlijk een beetje gewit en een beetje opgevrolijkt. En wat meubels erin. Dus ja. Het is hartstikke netjes, even voor 2 jaar.
0: Leuk. Ja, ja, precies. Dan hoef je niet te veel verbouwen natuurlijk. Want dan,
1: Nee, precies.
0: Ja, lekker zeg. Je gaat spelen in de categorie algemene kennis?
1: Ja, joh. Prima. Ja.
0: En je man André en Sanne, die helpen ook een beetje mee, begrijp ik, op de achtergrond.
1: Die gaan ook hun best doen, jazeker.
0: Nou goed. 5 vragen in totaal binnen 1 minuut. Als je alle 5 goed beantwoord, heb je €100 verdiend. €20 per vraag.
1: Ja, top joh. Kom maar op.
0: We gaan gewoon beginnen. Dan gaan we. Maar als je doorgaat met je fout, ben je alles kwijt, hè? Dat weet je.
1: Ja, joh, ik begin toch met niks, joh.
0: Dat is ook zo, ja. Oké, vraag 1. Welk fruit is het hoofdbestanddeel van traditionele wijn?
1: Druiven?
0: Druiven, ja, natuurlijk, ja.
1: Go.
0: Wat is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland?
1: Haarlem?
0: Ja, heel goed. Ja, was een instinkertje.
1: Go.
0: Wie speelde de tv-persoonlijkheid meneer Cactus?
1: Peter Jorens,
0: ja. En niet zo goed met hem, hoor ik. Oh, go, we gaan gewoon door. Ja, hoor. Wat is de wortel van 49?
2: 7.
0: Ja, dat was. Daar hoorde ik André. Ja, ja.
1: Go.
0: In welk Europees land betaal je met de zloty?
1: Polen.
0: Ja, Polen. Ja, je hebt hem. Ja, de regel. €100 in de pocket, Wilma.
1: Kom.
0: Dat zijn 426 slotjes, geloof ik.
1: Zoiets. Hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd en veel succes daar in het huisje.
1: Top, dankjewel. En het ziet van vandaag.
0: Dat gaan we zeker doen. Dag hoor.
1: Dankjewel.
0: Ja, zo makkelijk kan het gaan. Er zat wel een beetje hulp. Maar dat ging hartstikke goed, de stop-and-go. Heel goed.

0: 90's Top 1000. Radio
1: 538. Ja, nee, vanaf vrijdag en de 90's Top 1000. Deze gaan er natuurlijk een keer of tig inkomen. De Backstreet Boys. I Want It That Way hoor je nu.

0: drop jouw favorieten voor de 90s op 1000 ook nog even via 538.nl.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Maken we daar een mooi overzicht van vanaf vrijdag hier bij 538, de 90s top 1000. En Floris zo, na tweeën, en Fieke met het nieuws.
2: Ja, de TU Delft mag vrouwen voortrekken.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister deze week naar de 538-ochtendshow. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
12: De leeuw komt eraan.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
15: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
16: Fijne verjaardag.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: 538 Nieuws.
4: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. Op het strand bij Vlissingen is vanmorgen een man overreden door een tractor. De man lag op het moment van het ongeluk in een tentje. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Zeeland. De tractor is in beslag genomen voor politieonderzoek. De TU Delft mag plekken reserveren voor vrouwen bij de studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Omdat de instroom van vrouwen erg laag is, wil de universiteit 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De TU Delft had het college voor de rechten van de mens gevraagd het voorkeursbeleid te toetsen aan de wetgeving voor gelijke behandeling. En het mag dus, vrouwen worden niet automatisch toegelaten. Ze moeten gewoon, net als mannen, de selectieprocedure succesvol afronden. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij verdiende aan contracten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Lienden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad. Daar komen de meeste meldingen vandaan. En dan nog het weer, droog en zonnig. 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. En de komende dagen wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
5: Fieke, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 15 vertragingen momenteel. Je hoort er drie langs. De eerste op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 13 minuten. A27, Gorkum-Breda bij Hank, 16. En de A50, de laatste. Os-Apeldoorn bij Waterberg, 18. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A6, Lelystad-Muidenberg. Hectometerpaal 62,4. A16, Belgische grens Breda, 71,0. En de A28, Zwolle Amersfoort, 49,7. Verderop de A28, Amersfoort Utrecht, 0,7. En de A59, de laatste, Den Bosch in richting Breda op de rem bij 107,3.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste

0: Dus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2+3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One, ook 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets.

0: 538 90's top 1000.
1: Stemmen op je favoriete 90's hit doe je op 538.nl.
2: Goedemiddag.
0: Floris Molenaar.
2: Ik zag een bizar verhaal over een handtas die is gemaakt van heel bijzonder leer. Wat voor leer dat is en vooral de bizarre prijs. Hoor je zometeen.

Your Dream, Radio 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik las een bizar verhaal vandaag over een handtas van ruim 500.000 euro. Heeft er dan vooral mee te maken waar dat ding van gemaakt is? Oké. Hoe dit in elkaar zit, hoor je over 6 minuten naar de nieuwe Ugel.

0: werkdag met Katy Perry. Wat is jouw meest waardevolle bezit?
1: 538.
0: Daar waarvan je kunt zeggen, want dit is van mij. Dit is gewoon, dit is mijn eigendom en dit is heel veel waard. En waarde zit natuurlijk ook soms in kleine dingen. Dat is niet per se geld, maar misschien ook wel even dat iets wat het hoogste bedrag heeft. Misschien wel die enorme barbecue die het afgelopen weekend weer lekker heeft laten fikken voor die hamburgers. Lekker. Of ja, bij mij is het mijn auto. Ja, dat ding gaat toch wel richting een, ja, toch wel een flink bedrag. Heb het ook met een lening van mijn ouders moeten kopen, hoor. Dat is niet uit eigen zak, maar het is wel een, ja, waardevol bezit. En misschien heb je dit ook wel eens, dat je een bericht leest en dat je denkt van, hè, kan dit? Bestaat dit echt? Is dit echt zo? Ja, dat had ik dus vanmorgen. Ik zat een beetje te scrollen op de internet en ineens zag ik een verhaal over een nieuw product. Een handtas van $500.000 in Amerika. Dat is dus ruim 500.000 euro, ruim een half miljoen euro. Dat is dan gemaakt, die handtas, van T-Rex leer. Juist, van een dinosaurus. Dus van het leer van een T-Rex. Het is niet echt leer als in dat het echt de huid was van een levende dinosaurus. Nee, wat hebben ze gedaan? Ze hebben van die eiwitfragmenten van een T-Rex gepakt uit die botten. Daar hebben ze met ontbrekende delen hebben ze gebruikt om een beetje dat te reconstrueren. Daar hebben ze AI voor gebruikt. En dit hebben ze dan een beetje gekweekt in cellen en dan verwerkt tot leer. En dat is dus T-Rex leer geworden. Dan loop je dus gewoon met een dinosaurus in je handen van ruim een half miljoen. Ja, dat is best een bedrag. Ja, het loopt nog niet echt storm bij de veiling waar je dat ding kunt kopen. Ja, dat, zeg maar, die veiling is, net als de T-Rex zelf, redelijk uitgestorven, zeg maar. 538 met Somjeu. Dit is Dark.

0: Fleming, Meteor niet nodig. 538, Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Ik zag een bizar bericht. Er is iets met een omvang van 25 meter en een lengte van 18 meter. Ja, omvang 25 meter, lengte van 18 meter. En het leuke is, jij hebt een kleinere variant hiervan in je kast liggen, weet ik zeker. Wat dit is, hoor je zo.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
11: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Nog 4 dagen tot de 538. En alvast lekker opwarmen met deze...

Het WK-anthem van dit moment. En de nummer 1 van de 538 op 50. Shakira, Burna Boy, Die Die bij 538. Misschien is dit ook wel het eerste dat jij doet als je 's ochtends wakker wordt. Ja, oké, plassen misschien, maar even daarna. Schone onderbroek pakken. Toch? Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik wel, hoor. Netjes opgevouwen uit de kast. Fris begin van de dag. Ja, hoe kom ik hierop? Ik zag een bericht over de grootste onderbroek die ooit gemaakt is. Is door een textielbedrijf in Egypte. Ja, het was om aandacht te vragen voor prostaatkanker, dus het is op zich voor een goed doel. Maar dat ding is gigantisch. 25 meter omvang en 18 meter lang. Oké, ja, zie dat even voor je. Als je die uithangt om te drogen na het wassen, dan heb je zeg maar een partytent. Wel leuk op zich voor het WK, lekker voetbal kijken. 538 met Sickness X en die andere Superstring.

Heb je al gestemd? Op de 90's Top 1000? Vanaf komende vrijdag een week lang alleen maar rammers uit de jaren 90. 538.nl. Daar geef je je stemlijst door. En doe je dat, maak je kans op het exclusieve groenpaarse 538 90's trainingsjack.

0: Davina Michel, Still Champagne bij 538. En Iris zometeen met voetbalnieuws.
1: Ja, want de discussie is natuurlijk weer losgebarsten. Hè? Wie is nou de beste speler ter wereld?
0: Zometeen het antwoord?
1: Ja, je hoort het zo.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Getallen horen is centen scoren. Luister dinsdag naar Mark Labrand vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
8: Nee,
9: meerdere
8: nee,
9: worstjes.
8: Dankjewel.
9: 20 worstjes.
8: Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Nieuws. 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er kan weer gevlogen worden vanaf Schiphol Eindhoven Airport, moet ik zeggen. Afgelopen uren lag daar het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. De voorzitter van de vereniging Kinderartsen is vandaag aan de beurt bij de coronaverhoren. En hij was het niet eens met alle maatregelen die werden genomen. Vooral de sluiting van de scholen, terwijl het OMT, waar die ook in zat, dat had geadviseerd niet te doen.
12: Kinderen werden niet tot nauwelijks ziek van het virus, maar worden wel ziek van de maatregelen die genomen worden. We zagen ook in mijn eigen ziekenhuis meer kinderen met suïcidale gedachten, uiteindelijk ook pogingen tot suïcidaliteit.
11: Ook zag je meer jonge meisjes met eetstoornissen. Vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal komend weekend afgelast. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond nog wel door, maar onderdelen waar kinderen aan meedoen, weer niet. En Kylian Mbappé heeft al 2 keer gescoord op dit WK. En vanavond mag hij tegen Irak weer laten zien wat hij waard is. Samen met onder andere Erling Haaland en Harry Kane wordt hij gezien als beste spelers van de wereld. Maar voor Mbappé zelf? Of is het zo klaar als een klontje?
13: Lionel Messi. It's clear. He is the best of the best in the world with Cristiano.
11: Ja, Messi scoorde zelfs al 3 keer in de eerste wedstrijd van Argentinië. Ronaldo heeft nog niet gescoord op dit WK. Krijg je nog het weer? Zonnig en maximaal 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het iets af. Op sommige plekken tot 11 graden. In de grotere steden blijft het boven de 20 graden. En tot zover het 538-nieuws.
14: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het wordt druk. De middagspits begint. 24 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 Utrecht-Arnhem bij Waterberg door een vrachtwagen met pech. 24 minuten. A27 Gorkum-Breda bij Hank. 21. En de A50 de laatste. Os-Apeldoorn bij Waterberg. 33. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A6 Lelystad-Muidenberg, hectometerpaal 62,4. A16 Dordrecht-Breda 47,4 en de andere kant op A16 Breda-Dordrecht 54,2. A44 Nieuw-Vennep-Wassenaar 17,5 en de A67 de laatste Venlo-Eindhoven op de rem bij 74,9.
15: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
16: Fomar, voor de markt.
17: Fomar, voor de markt.
18: Renew. Om
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op CTB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 538.
2: Vanaf vrijdag.
1: De 538 90's Top 1000.
2: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
1: Floris Molenaar.
3: En een verhaal over een wereldkampioen voetbal in Amerika.

0: David Guetta, Save Me Tonight. Floris hier bij 538. Al ben je het aan het volgen? Lekker toch, het wereldkampioenschap voetbal. Afgelopen zaterdag de wedstrijd Nederland-Zweden. Heerlijk, 5-1. Ja, wij liepen 10 seconden voor op de hele buurt. Dat was lekker zeg. Gewoon twee keer juichen bij elk doelpunt. Heerlijk zeg.
1: Wat een wereldkampioen.
0: Ja. Hoppa.
1: Wat een wereld.
0: Zo is het. Superleuk vind ik. Ja, alles te volgen de komende periode. Zien welk team het toernooi groeit. En dan ben je het beste van de wereld. Wordt daar in Amerika de wereldkampioen. Maar nu is er nog meer voetbalgeschiedenis die geschreven wordt in Amerika. Ik zag een bizar verhaal over een voetbal in Amerika met een diameter van 14 meter. Zie je dit voor je? Een diameter van 14 meter. Grote voetbal, dat ding is gemaakt ook ter promotie van het WK in Amerika. Ze hebben daarmee, de makers, het wereldrecord voor de grootste voetbal ter wereld. 14 meter doorsnede dus. Moet je zeggen, ik keek net in de spiegel naar mezelf. Het lijkt net alsof ik dat ding onder mijn shirt heb zitten, joh.
2: 538.
3: Cameron Whitcomb

Wist je dat je elke zaterdagavond vanaf 7 uur hier bij 538 de wereld overvliegt in 2 uurtjes zonder ook maar een beetje uit te stoten? Dat is lekker, hè? Collega Wessel van Diepen achter de stuurknuppel van GDC Airlines. De Global Dance Chart, de 40 grootste dancehits ter wereld. Momenteel op nummer 2 in de lijst op het erepodium. Another en 54 Ultra. Dit is Talk to You bij Radio 538.

0: met The Weeknd, Dancing in the Flames. Stop or go. Een nieuwe ronde Stop or Go met weer jouw kans op 100 euro. Zo lekker op de maandag werkdag. 1 minuut krijg je om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit een categorie die je zelf kiest. Denk even aan algemeen geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Kan dus maximaal oplopen tot 100 euro. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Maar ga je door, kan dat bedrag dus hoger worden, maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag zo floepen aan je neus voorbij. Ja, dat is het risico van het spel. Vind je het leuk om mee te doen? Pak de app van 538 erbij en rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar GO plus je voornaam voor jouw kans op 100 euro.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
10: 538 Festival Donderdag.
11: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
12: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
12: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
14: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Pittig en toch smeuig. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
19: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
20: Lieslot, wat ben je aan het doen?
21: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
20: Dus?
21: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
20: Ah, met superkorting.
21: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
20: Prijsvrije vakanties.

0: de Svea Bol.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Binnen 1 minuut
6: meer muziek
5: tijdens de 538 werkdag.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nog 4 dagen tot de 538. En ook deze komt regelrecht uit de 90's. Net

0: the Bowza, and Magnetic Audio. Stop or go. Wessel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent even een rondje aan het rijden.
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker. Is dat omdat je thuis geen airco hebt, zeg maar?
1: Ja, wel, maar deze auto is net weer gemaakt, dus die denk ik, ja, die moet ook even getest worden.
0: Even testen of die het doet, ja. Ja. En hij doet het dus.
1: Ja, hij doet het.
0: Heerlijk, ja, ik geef je eens ongelijk. Heel goed. Je zit in Stop or Go, Wessel. Je krijgt zometeen 1 minuut om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan dat dus hoger worden, maximaal 100 euro. Enig is, heb je de volgende vraag fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij.
1: Duidelijk.
0: Ja, ik denk, ik neem het nog even met je door dat we niet achteraf krijgen. Ja, dat heb je niet uitgelegd. En het is luid en duidelijk. Jij gaat spelen voor de categorie algemeen.
1: Ja.
0: Helemaal goed, als jij go roept, dan gaan we beginnen.
1: Nou, go.
0: Welke kleur krijg je als je blauw en geel mengt?
1: Groen.
0: Dat is goed. Stop or go?
1: Go.
0: Hoeveel kleuren zitten er in een traditionele regenboog?
1: 7.
0: Dat is ook goed. 40 euro in de pot. Stop or go?
1: Go.
0: Welke oceaan ligt tussen Amerika en Europa?
1: Dit is een gok. De Atlantische Oceaan?
0: Dat is goed. 60 euro in de pot. Stop or go?
1: Ja. Nog eentje dan.
0: Nog
1: go.
0: Eentje. Go. Welke planeet wordt ook wel de ochtendster genoemd?
1: De ochtendster? Ja. Dat gaan we ook gokken.
0: Wil een antwoord?
1: Jupiter.
0: Dat is helaas fout. Oh. Wessel, het was...
1: Ja, dat is jammer.
0: Venus.
1: Oh, wel, jammer.
0: Jammer, jammer, jammer. Geen geldbedrag voor jou, wel een 538 tosti-ijzer als dank voor je dappere deelname.
1: Ja, nou...
0: Ik zou zeggen, geniet nog even lekker in die airco daar.
1: Ja, komt goed.
0: Hoi. Stop or go. Morgen tijdens de 538 werkdag vanaf 10 uur bij Dennis Ruijer een nieuwe ronde. Stop or go. En dus misschien wel die 100 euro cash.

0: Camila Cabello, zomermuziek Havana bij 538. Zometeen een nieuwe 538 middagshow met Frank en Ayren, waar de grote ontknoping gaat plaatsvinden van de baannaam 2026. Dat is zeg maar de zoektocht naar de naam van iemand die het best past bij zijn of haar werk. De top 5 van de baannaam, zometeen in de middagshow. En dit zijn de laatste namen die zijn binnengekomen.
1: Kim, je bent uitvaartondernemer. En ja. Wat is je naam?
2: Mijn naam is Kim van Troost.
1: Ach,
3: die is
1: geweldig.
4: Mooi.
1: Asja, je bent kapster, hoe heet je?
5: Knippers.
1: Knippers? Nee, Asja Knippers?
3: Wat goed.
1: Bas is elektromonteur en hoe heet je?
6: Ik heet Bas Voltman.
1: Voltman! Ja.
0: De stemmen zijn geteld en de top 5 is bekend. En die hoor je zometeen in de gloednieuwe 538 middagshow met Frank en Ayren richting huis op deze maandagwerkdag. Zonder zometeen een nieuwe Alesso en Warmer.

0: 538 met Somber en Homewrecker. En een nieuwe 538 middagshow met Frank en Eieren in de startblokken zometeen. En Iris met nieuws over Oranje.
1: Zeker, want er komt een primeur bij de volgende wedstrijd tegen Tunesië.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister deze week naar de 538 Ochtendshow. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je een WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
5: De leeuw komt eraan.
6: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: 538 Nieuws. 4 uur.
3: Ik ben Iris Schut. De voorzitter van Kinderartsen kwam vandaag langs in de Kamer voor de coronaverhoren. Hij zat destijds in het OMT en werd mikpunt van ernstige bedreigingen. Voormalig justitieminister Grapperhaus had de leden van het OMT verzekerd dat er hulp zou komen, maar dat kwam er niet.
4: Ik heb uiteindelijk via Hayab van Dissel en een strafrechtadvocaat, via een enorme omweg, was uiteindelijk de politie schoorvoetend bereid om mijn aangifte te accepteren. Ja, dat zou niet moeten zijn.
3: De overheid zou voor OMT-leden gewoon een speciaal nummer moeten hebben dat altijd te bellen is, zei die. Nabestaanden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad kunnen nog nauwelijks bevatten wat er vorige week is gebeurd. De familie en vrienden hebben in een statement een dank uitgesproken voor alle steun. En ook vragen ze om rust en privacy, zodat ze in besloten kring afscheid kunnen nemen. Hun 15-jarige kind zit vast en wordt verdacht van dubbele moord. Door de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling. En ook oudere organisaties slaan alarm. Zij roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen soms zelfs dodelijk kunnen zijn. En de Nederlandse elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter op een WK. De Mexicaanse Katja Garcia fluit de wedstrijd tegen Tunesië. In de nacht van donderdag op vrijdag is dat. Voor haar is het haar WK-debuut als scheids. Na Stephanie Frappard en Tori Penso is ze de derde vrouw ooit op een WK. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht koelt het iets af. Op sommige plekken tot 11 graden. In de grotere steden blijft het boven de 20 graden. Morgen weer volop zon en maximaal 33 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
6: Er staan 32 files en de langste nu op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 55 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Schavendeel 25 minuten. En de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof daar 33 minuten. Flitsers op de A2 Echt Maastricht bij 253.2. De A4 Den Haag-Delft bij 46.9. En de laatste de A67 Venlo-Eindhoven bij 74.9.
5: Ja!

0: Albertijn. Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: stiekend op een bekend iemand lijkt.
1: Ja. En als je kaal bent met een baard en een bril...
2: Ja.
1: Dan lijkt je waarschijnlijk op Jelt.
2: Ik krijg hem altijd.
1: Ja, maar ik kom ook 4 Jeltes per weekend tegen. Maar goed.
0: Ik heb zo'n
2: stereotype hoofd.
0: Er stond vanmiddag iemand bij een stoplicht op de fiets. En toen ik had bijna het raampje open gedaan. En ik zeg, Jelt!
1: Het is ook geen geintje. Het is ook echt geen geintje.
2: Met een stoppelbaardje erbij. Dan
0: ja, ik met een stoppelbaardje en een wit shirt.
2: Maar heel vaak ook mensen die dan, hey, en dan ben jij... En dan, oh nee. En dan denken
1: wie denken mensen dat jij bent?
2: Philip Geubels.
1: Oh ja, dat is ook zo.
2: Ik heb ook zo'n grote bril natuurlijk.
1: Ja.
2: Die doet ook mee. Ja, die heb ik veel.
1: Maar wel leuk. Zit er iemand te luisteren die sprekend op een bekend iemand lijkt? Zou je ons dan willen bellen?
0: Ja, heel graag.
1: En we willen natuurlijk op de deur ook een fotootje. Maar goed.
0: Dat...
1: We willen
0: het wel even zien.
1: Maar lijk jij sprekend op een bekend iemand? Hoor jij dat bijna dagelijks? Je komt ergens binnen en dan is het... Hey! En dan die teleurstelling natuurlijk ook. Omdat je het niet bent. Misschien vind je het leuk, misschien vind je het helemaal niet leuk. Zou je ons eventjes willen bellen? Zit er iemand te luisteren? Als jij dat bent, pak even de telefoon als je wil. 0909-3000-538. Of laat het even weten in de 538-app. Dat kan met een berichtje. Dus we zoeken iemand die sprekend lijkt op een bekend iemand. En welkom bij de middagshow. Guns N' Roses.

0: Topic Becky G op 538 in de middagshow. Waar wij op zoek zijn naar iemand die sprekend op een bekend iemand lijkt. En er misschien ook wel last van heeft. Ja, of heel veel gebruik van maakt.
1: Precies, dat
0: ja,
1: kan ook.
0: Dat zou ook nog kunnen, inderdaad. En Casper heeft zich gemeld. Casper?
2: Ja, goeiedag.
0: Jij lijkt op een bekend iemand?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Op wie?
2: Erik ten Hag.
0: Erik ten Hag.
1: Kaal, beetje een baardje heb je dan.
2: Ja,
1: bruine
2: kaal
1: hoofd. Ja, kaal hoofd. Ja.
2: Er is niet veel voor te doen, hoor.
0: Ja, en het is ook wel een hele eigen blik die hij heeft.
2: Ja, dat klopt ook wel, ja.
0: Die heb jij ook?
2: Ja, blijkbaar. Ik bedoel, op een gegeven moment dan kom je ergens en dan zegt eigenlijk iedereen eigenlijk wel van... Hey, weet je op wie jij lijkt? En dan, nou, dat weet je alweer, dan komt het al. En dan, op Erik ten Hag. En dan zeg ik, die hoor ik wel vaker inderdaad.
0: En gebruik jij het ook als je kroeg in komt of iets?
2: Nee, gebruik ik uiteraard niet. Je merkt heel vaak dat mensen je er niet zo snel op aanspreken. Maar als je eenmaal op een festival loopt... en het is wat later op de avond en de mensen hebben een drankje op... dan komen ze.
1: En hebben mensen dan ooit wel eens gedacht dat jij het echt was? Of zeggen ze alleen, je lijkt erop?
2: Ja, ik heb één keer in het buitenland een keer gehad, bij een restaurant.
1: Hey.
2: En vorig jaar in Italië. En die waren er echt van overtuigd. Dus die moesten handtekeningen en die moesten met
0: de foto. En doe jij dan gewoon mee of prik je het sprookje wel door?
2: Toen heb ik hem meegedaan een keer. Ja.
0: Lekker gratis gegeten op het terras daar.
2: Nou, ik heb gewoon niks betaald uiteraard. Maar toen had ik iets van, nu doe ik hem een keer mee. Voor de rest, iedereen ziet ook wel dat het uiteindelijk niet zo is natuurlijk.
0: Hey, wil je even een fotootje sturen voor de Instagram van de middagshow?
2: Volgende maand heb ik al wat gestuurd naar...
0: Super. Heb je al wat gestuurd?
3: Ja, ik heb hem.
0: Oh, leuk. Dan gaan we die gelijk even op de Instagram. Ik zie hem, je lijkt enorm, man.
1: Oh, wat leuk dit.
0: Erik ten Hag, dankjewel, hè.
2: Alsjeblieft.
1: Hoi.
0: Fijne dag. Hoi. Lady Antebellum nu op 538.

0: je nou? Op 538 in de middagshow. Het is bijna 16:30. We hebben zometeen hier het nieuws met Iris. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Welke WK-held een eigen standbeeld moet krijgen?
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete

0: en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start je eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen weer volop zon. En de temperatuur morgen richting de 33 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
10: Er staan 39 files en de langste nu op de A2 Sint-Michielsgestel-Empel. Daar staat op de hoofdrijbaan voor Empel een half uur. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Bossenveldbrug en Kerkdriel, daar staat een half uur ook. En op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 36 minuten. Flitsers op de A12 Utrecht-Gouda bij 61,5. Op de A16 richting de grens bij 68,3. En de laatste op de A28 Meppelswolle bij 101,4.
9: Het is exact half vijf. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
11: Goedemiddag, op Eindhoven Airport kan er weer gevlogen worden. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Wat de storing heeft veroorzaakt is nog niet bekend. De Britse premier Starmer is vandaag afgetreden. Die lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij. Het wordt een bloedhete week en daarom worden overal maatregelen genomen. Scholen stappen over op tropenroosters. Veel sportevenementen voor komend weekend zijn al afgelast. Bij de Nationale Veteranendag zaterdag in Den Haag komen extra water- en schaduwplekken. En worden er zonnebrand- en zonnehoeden uitgedeeld. En bij de TT in Assen mogen bezoekers ook een parasol of paraplu meenemen. Dat mag normaal het terrein niet op. We horen bij de favorieten om wereldkampioen te worden.
9: Ja,
11: na afgelopen weekend.
9: Ik zei het toch, jongens. Ja, we zijn allemaal overtuigd nu.
10: Wat een weekend, hè.
11: Ja, echt, hè. Volgens de New York Times staan we nu op plek 5. Alleen Frankrijk, Argentinië, Duitsland en Engeland staan er nog boven. Met Frankrijk dus als topfavoriet.
9: Nou, Duitsland heb ik ook niet zo goed zien spelen, hoor, van het weekend.
11: Valt nog tegen, ja. Veel aandacht in buitenlandse media ook voor de dansmoves van ons koningspaar in de kleedkamer van Curaçao. In Argentinië, Portugal, Spanje, België, Engeland. De beelden worden overal gedeeld en ze zijn jaloers, hoor.
9: Wat hebben ze dat goed gedaan, hè?
11: Geweldig om te zien.
9: En vond je het ook niet leuk om te zien wat het verschil was van de kleedkamer van Oranje, waar iedereen in een rijtje om een handje stond te vragen?
11: Heel netjes.
10: En het feest bij Curaçao.
9: Bij Curaçao, die hadden gelijk gespeeld. Het was echt feest.
10: Maar hoe die dan ook de Nederlandse spelers allemaal die hand geeft. Zo'n coole boven.
9: Ja, hij kon het wel. Ik ook.
11: Buitenlandse media vinden het vooral ook mooi om te zien dat de koning niet alleen oog heeft voor Oranje, maar ook voor Curaçao.
12: Ja, is het ook.
11: Grote held

0: beeld krijgen. Hij moet een muur krijgen. Dat is hij namelijk.
1: Hij moet een muurtje krijgen. Ja.
2: Fans die hopen dat het nu werkelijkheid wordt en dat hij echt een standbeeld kan krijgen.
1: Ah, mooi. Iris, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Imagine Dragons en Demons op 538 in de middagshow. Wij hebben afgelopen weekend in onze oranje kroeg, je hoort het goed, onze oranje kroeg.
1: Oh, wat was het van ons? Ja, geweldig.
0: We hebben een oranje kroeg, ja. Niet iedereen kunnen we natuurlijk naar Amerika sturen hier bij 538. Dus we hebben ook een oranje kroeg. En dat is gewoon voetbal krijgen met een kaasje erbij en een drankje erbij.
1: De lekkerste kaasjes, hallo. En de hele
0: zo, die kaasbitterballen heb je die gehad?
1: Ja hoor.
0: Oei. Oké, nou we hebben het goed gehad de afgelopen zaterdag. Donderdagnacht gaan we weer in onze oranje kroeg kijken. Het was natuurlijk het weekend van Brian Bobby.
1: Och. Wat een droombeurt maakte hij.
0: Ja, maar echt.
1: Visitekaartje, hè?
0: Het is toch de populairste Nederlander van dit moment.
1: Ja, zeker.
0: Dit is... Hij gaat ons wereldkampioen maken.
2: En scoort meteen Des Brobbies. Weet je? Ja. De bal aannemen, breed leggen en zelf afmaken.
0: Maar het is dus niet het weekend van Brian Bobby. Dat zien we dus verkeerd. Het is eigenlijk het weekend van Patrick Woerst.
1: Patrick
0: Woerst.
1: Ja. Die naam ga ik nu nooit meer vergeten.
0: Patrick is namelijk de man achter Brian Bobby. Hij heeft Brian leren scannen.
1: Wat is dat?
0: Ja, nou, we gaan het hem zelf vragen. Patrick, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: De man van het weekend ben je.
3: Ja, ik hoor het. Ik vind dat iets te veel eer, hoor. Ik zou hem toch liever naar Brian toeschuiven.
0: Wat doe jij samen met Brian?
3: Nou, eigenlijk wat je net benoemd, daar maakt twee goals. En je spoelt eigenlijk 10 seconden terug om te kijken wat doet hij nou in die 10 seconden voordat hij die goal maakt om uiteindelijk die goal te kunnen maken. En ik hoorde Jelte al een beetje zeggen, hij laat de bal vallen, hij kiest positie voor de goal. Nou, dat zijn eigenlijk de dingen waar Brian en ik heel erg mee bezig zijn. We maken eigenlijk zijn gedrag inzichtelijk. Dus we letten op het scannen, we letten op het positioneren en op het communiceren met de teamgenoten. En dat bespreken we door middel van analyses en dat maken we ook trainbaar.
0: Maar als jij naar die goals kijkt dit weekend, zie je dan iets wat jij hem hebt geleerd?
3: Ja, dat het klinkt misschien een beetje zelfverzekerd. Maar
1: ja,
3: dat
1: nee,
3: zie
1: neem
3: zeker.
1: De credits maar. Ja,
3: ik dat zie je zeker. Want Brian is natuurlijk iemand die bekend staat om zijn fysieke kracht. En dat heeft hij. Dus daar heb ik verder helemaal niks mee te maken. Daar hoef ik ook verder helemaal niks mee te doen. Maar wat wel interessant is, is op het moment dat jij continu een grondgevecht verzeild raakt, dan kost dat heel veel energie. En wat mensen misschien vergeten is dat Brian Brobby ook razendsnel is. Dus eigenlijk zijn we daarna gaan werken dat hij zo snel mogelijk de bal laat vallen. En eigenlijk los kan staan van zijn tegenstanders om zijn snelheid te benutten. En dat zag je terugkomen in de beide goals.
1: En jij noemde dat een scannen. Maar dat scannen is?
3: Het oriënteren. Dus kijk, op het moment dat er een lange bal wordt gespeeld vanuit de keeper, dan is het voor Brian wel belangrijk om te weten van oké, die bal komt op me af. Wat ga ik er nu uiteindelijk mee doen? Dus het is belangrijk dat hij op dat moment bewust is van zijn medespelers, zijn team, of van zijn medespelers, zijn tegenstanders en de ruimtes. Ja, en om daar bewust van te zijn, moet je dus scannen. Dat betekent dus dat je moet waarnemen.
0: Patrick, ik wil niet vervelend doen. Je hebt het over scannen, je hebt het over waarnemen. Nou hoor ik Brobby na afloop van die wedstrijd dit zeggen.
4: Ik zag bij die eerste bal zag ik die bal eigenlijk eerlijk gezegd niet. Dus dat was een goede tikje van me.
0: Hij heeft heel die bal niet gezien.
3: Nee, en daar komt het dus uit op het positioneren, Frank.
0: Kijk! Hebben jullie nog contact gehad, Patrick?
3: Jazeker, wij niet alleen met Brian Brobby werken we samen. We werken ook samen met Denzel Dumfries en Ryan Gravenberg. Dus die jongens die spreek ik gewoon in deze periode, zeker weten.
0: En waar gaat het over? Waar hebben jullie het over?
3: Over de 3 pijlers waar ik het net over heb. Dus ook de wedstrijdbeelden worden gewoon geanalyseerd. We hebben gewoon meetings in deze fase. En we bespreken gewoon de wedstrijden. En we kijken naar de verbeterpunten.
1: Ja, kan jij nog een beetje genieten van die wedstrijden? Of zie jij alleen maar waar de verbeterpunten zitten bij iedereen?
3: Wel een beetje genieten. Niet met van die lekkere kaas, bitterballetjes zoals wat ik net hoorde. Dat niet. Ik kijk wel iets anders naar voetbal. En voor ons is het ook eigenlijk een momentopname. Hè? Dus net het afgelopen weekend, ik zat juichend voor de televisie. Maar je weet ook gelijk van ja, dat was afgelopen weekend. We moeten wel weer door.
0: Ja, wat heb je dan besproken voor de volgende wedstrijd tegen Tunesië?
3: Op dit moment nog helemaal niks. Want ik spreek hem waarschijnlijk vanavond laat of morgen.
1: Hey, maar Patrick, jij werkt...
0: En wat ga je zeggen tegen hem? Sorry hoor.
3: Wat vond je van de wedstrijd?
0: Ja.
3: Dus eigenlijk wat je doet is je haalt de clipjes terug waarbij hij betrokken is. En je stelt hem vooral heel veel vragen om hem bewust te maken van zijn eigen gedrag. Dus ook op het moment dat hij dan in de wedstrijd is, dat hij zelfredzaam is en weet wat hij eventueel kan aanpassen om het juiste resultaat te kunnen bereiken.
1: Ja, maar jij werkt dus niet met iedereen samen. Wie moet nou echt even leren scannen in dat team?
3: Oeh, dan ga ik iemand voor de bus gooien. Dat heb ik ooit een paar jaar geleden heb ik dat een keer gedaan. Dat is me niet.
1: Waar beginnen je handen te
2: Als hij goed kent, komt hij niet onder de bus.
3: Nee, dat is waar. Ligt eraan hoe groot hij is. Nou ja, kijk, ik denk dat iedere speler van nature natuurlijk wel scant. Want anders kun je niet op dat niveau spelen. Alleen het gaat erom, is het optimaal? Dat is hetzelfde met de fysieke component. Tuurlijk, iedereen heeft een bepaald fysiek vermogen. Alleen is dat genoeg om uiteindelijk wereldkampioen te worden en het ook tegen de toplanden te kunnen. Dat is natuurlijk nu de uitdaging.
0: Hey, we zijn jou, bijzonder dankbaar.
1: Absoluut.
0: De scancoach van Gravenberg, Dumfries en ook van onze grote held Brian Brobbey. En als je hem dan toch zo meteen spreekt, bedank hem namens heel Nederland. Want dat hebben we geweten. Thanks, Patrick.
3: Yo, hoi.

0: Staat dat een definitieve voorlopige tussenstand?
1: Ja, bij ons wel.
2: Dat kan
1: wel.
2: Het is een definitieve voorlopige tussenstand.
0: Het is een definitieve voorlopige tussenstand van de baannaam 2026. Zo meteen. En natuurlijk ook het nieuws van 5 uur komt eraan, Iris. Wat heb jij mee?
3: Een enorm spandoek met WK-helden dat nu door de straten van Dallas gaat.
4: De supersterren. It don't matter if you're black or white. De boybands.

0: 538 90's Top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
13: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
0: 538 Nieuws.
21: 5 uur.
22: Goedemiddag.
7: Goedemiddag, ik ben Iris Schuts. Vanwege de verwachte hitte deze week worden overal maatregelen genomen. 80% van de scholen hebben bijvoorbeeld hun binnenklimaat niet op orde en daarom stappen ze over op een tropenrooster. Oudere organisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En de dierenbescherming zegt ook veel meer meldingen te krijgen nu. De voorzitter van de vereniging Kinderartsen was vandaag aan de beurt bij de coronaforen. Die was het niet eens met alle maatregelen die toen werden genomen, zei hij. Vooral niet met de sluiting van de scholen. Het OMT, waar hij ook in zat, had dat juist afgeraden.
9: Kinderen werden niet tot nauwelijks ziek van het virus, maar worden wel ziek van de maatregelen die genomen worden. We zagen ook in mijn eigen ziekenhuis meer kinderen met suïcidale gedachten, uiteindelijk ook pogingen tot suïcidaliteit.
7: Ook zag hij meer jonge meisjes met eetstoornissen. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol krijgt tijdens de controles te maken met agressieve passagiers. Die verhalen komen binnen bij een meldpunt van de FNV. Daar klagen ze ook over de hoge werkdruk en over nieuwe medewerkers die onvoldoende zijn opgeleid. Allemaal zorgwekkende geluiden, vindt de bond. En de eerste WK-wedstrijd van vanavond is die van regerend wereldkampioen Argentinië tegen Oostenrijk. De Argentijnse fans in Dallas zijn er al helemaal klaar voor. De supporters lopen daar rond met een mega groot spandoek van de twee beste Argentijnse voetballers ooit, Lionel Messi en Diego Maradona. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht koelt het iets af. Op sommige plekken tot 11 graden. In de grotere steden blijft het warm hoor, boven de 20 graden. Morgen volop zon en maximaal 33 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
21: Vrijdag start natuurlijk de 90's top 1000 hier bij 538. Zullen we straks, kijk even naar zijn gezicht, de favoriete plaat van Jelte draaien?
22: Oeh, dat vind ik heel lekker.
23: Drums, please.
22: Oh, summertime, geweldig.
21: Dat is hem toch?
22: Ja, geweldig. Ja. Beste plaat ooit gemaakt.
21: Eerst een verkeer, je moet wel eerst wat doen.
22: Ja, oké, aan het werk.
21: Wel werken voor je plaatje.
22: 39 files staan er. De langste nu op de A2 zit Michels Gestel Empel. Op de hoofdrijbaan voor Empel, 27 minuten. Het waren echt een paar doelpunten te veel zaterdag. Hoor je dat aan mijn stem?
24: Ik heb niks te klagen. Ik hou van dit drankje.
21: Wat zei die?
24: Terry White wil graag wat meer verkeer doen. Doe maar.
22: De A2, Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel staat 27 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht 39 minuten. En flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 57.6. De A6 Jouren-Emmeloord bij 282.5. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 22.4.
24: Ja.
25: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
26: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
27: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Out.

0: vind je bij Bol.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Ja,

0: 90's Top 1000.
1: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
0: De 538 Middagshow.
2: Zomer op je radio. De

0: We hebben een definitieve voorlopige tussenstand. Ja.
1: En die gaan we zo meteen een willekeurige volgorde opnoemen.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja.
2: De baannaam.
0: Want we zijn al een maanden op zoek naar de baannaam van 2026.
1: Ja, we hebben genoten van de baannamen.
0: We hebben veel goede namen al gehad. We doen het al.
1: Ja. Excitement.
0: We hebben natuurlijk ooit Ferry de Kok gehad als winnaar. Het zijn allemaal mensen met dezelfde naam als het werk dat ze doen. Ferry de Kok is kok op een ferry.
1: Geweldig.
0: Welk jaar was dat, Jelt, Ferry de Kok?
2: 2024.
0: Daarna in 2025 hadden wij Farad. En Farad is een fietsenhandelaar. Ja, die won in 2025. En nu moeten we dus donderdag een nieuwe winnaar van de baannaam kiezen. Ferry en Farad zijn er ook bij. Ja, maar wordt echt heel gezellig. Maar we hebben dus een definitieve voorlopige tussenstand. En dat is een top 5. In willekeurige volgorde.
1: Juist.
0: Het is veel.
1: En er staan parels tussen. We hebben dus ook afscheid moeten nemen. Maar dit zijn de 5 die nu eigenlijk op de shortlist, mogen we het nu al noemen.
0: Definitief voorlopig.
1: Definitief voorlopig. Okay. Ik wil graag eentje noemen. Willekeurig, hè. Gerben Koekoek, die werkt in de geestelijke gezondheidszorg.
2: Geertje Tabak is verpleegkundig specialist bij longkankerpatiënten.
1: Zit er ook bij.
0: Petra Doornspleet, erg hoog eindigde zij de afgelopen week in onze tussenstandjes. Petra Doornspleet, verloskundige.
1: Daan Onderwater, zwemleraar.
0: Ja, die is goed.
2: En deze is super. Peter Poesman is gynaecoloog.
0: Peter Poesman. Ja, ze zijn allemaal fantastisch.
1: Ja, maar dit zijn dus nog de 5 in willekeurige voorden waar je nog op kan stemmen.
0: Precies.
1: Ja,
0: de rest hebben we allemaal weggehaald.
1: Ja,
0: die zijn het helaas niet geworden. Met heel veel dank dat ze mee hebben gedaan. Ja. Maar we hebben er dus nu 5 over. En degene met de meeste stemmen die gaat donderdag winnen. Ja. Zo makkelijk is het. Dus we willen jou graag vragen. Ga eventjes naar 538.nl/baannaam om daar je stem uit te brengen.
1: En dan donderdag die grote bokaal.
0: Ja, dan mag een van die 5 zich baannaam 2026 noemen.

0: Life. En daarvoor DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Dat was genieten. Hey, Drums Please. Uit de 90's, hè, Summertime.
1: Wereldplaat.
0: Vrijdag start de 90's Top 1000 hier bij 538.
2: Oh, kan niet snel genoeg beginnen voor mij.
0: Is dat niet. Brian Brobby, die heeft drie broers. Die heeft Samuel Brobby als broer.
2: Voetbal die toevallig?
0: Ja. Derek Lucassen als broer. Derek Lucassen Brobby heet hij.
2: En voetbal die ook? Voetbal ook.
0: En Kevin Brobby heeft hij als broer.
2: Ja.
0: En die zit in Amerika en die mogen we even bellen.
2: Hey.
0: Kevin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey, wat leuk om jou te spreken. Hoe is het?
3: Ja, gaat goed hoor. Met jullie.
0: Waar ben jij nu?
3: Ik zit in Houston.
0: En heb jij genoten van je broer?
3: Ja, zeker. Van heel Nederlands elftal. Maar ja, natuurlijk, van mijn broer extra. Heel mooi. Hij mocht starten. Twee doelpunten.
0: Ja. Hoe kijk jij naar zo'n wedstrijd?
3: Ja, zoals alle wedstrijden natuurlijk. Maar ja, toch met een extra gevoel. Mijn broer start. Heel Nederland kijkt. De hele wereld kijkt. Hoop je natuurlijk dat hij gaat scoren. En ja, heeft hij gedaan. We waren heel trots. Ik ben normaal ook best wel cool. Maar ik begon ook te schreeuwen daar. Ik
0: ben uit je plaat gegaan?
3: Ja, wel eventjes. Ik vond het mooi om te zien. Ja.
2: Want had je hem van tevoren al gesproken? Want ik mag starten.
3: Ja, een paar dagen terug had hij ons al laten weten. Nou, wij spreken altijd wel een paar dagen voor de wedstrijd. Of een paar uurtjes van tevoren. Wens hem even succes. Dus ja, dat was het dan.
2: En zat hij er toen al lekker in? Dat hij dacht, ik ga het pakken.
3: Ja, hij was gewoon positief. Hij was gewoon positief en had er zin in. Dus,
2: en toen daarna, toen hij het had waargemaakt.
3: Ja.
2: Wat zei hij toen?
3: Ja, hij is altijd wel cool. Hij is altijd wel kalm en cool. Weet je. Het leek eigenlijk alsof hij niet eens blij was, maar hij was heel blij van binnen. Maar ja, het is gewoon iets voetballers, een voetballersding. Want hij weet alweer over een paar dagen staat de volgende wedstrijd. Dus,
0: maar we hebben hem nodig, Kevin. Weet je wel, dit elftal had iemand als Brobby nodig. Heb jij het gevoel dat jouw broer doorheeft, weet je wel, wat hij te werk kan stellen?
3: Ja, dat zeker. Maar ja, ik denk dat we iedereen nodig hebben. Niet alleen Brian, hoor. Het is omdat hij nu heeft gescoord. Maar we hebben iedereen nodig. En hopelijk gaan ze het allemaal goed doen. Maar ik ben trots en blij dat hij het zo goed heeft gedaan.
0: Maar hoor je hem wel eens dingen zeggen als dit wordt mijn WK, weet je wel. Nu ga ik het laten zien. Ik word wereldkampioen.
3: Ja, Brian is gewoon, hij is gewoon heel cool. Hij zegt niet echt veel. Maar meestal op het veld dan laat hij het wel zien.
2: Hoe dicht ben jij erop? Ja. Want gisteren was de familiedag. Ben je erbij geweest?
3: Ja. Gisteren niet. Gisteren was andere familie daar. Maar ik was er wel gewoon met hem na de wedstrijd. En omdat ik nu ook richting mijn andere broer ga. Dus,
0: je hebt er nog eentje spelen, hè?
3: Ja, klopt. Die zit bij Ghana.
2: Dat is alleen maar juichen voor jou. Maar wat als we straks tegenover elkaar komen te staan?
3: Ja, die vraag heb ik eerder gehad. Dan heb ik gezegd, mag de beste winnen.
0: Dat doe je heel goed.
3: Ja.
0: Fantastisch, man. En als je hem spreekt, zeg hoe trots Nederland op
2: doe
0: hem
2: dat,
0: is.
2: Doe dat, ja.
3: Zeker, zal ik doen.
0: En heel veel succes bij je broer dan. En dan weer snel richting die wedstrijd tegen Tunesië.
3: Yes, thank you.
0: Kevin, dankjewel.
3: Oké, doei.
2: Hoi.
0: Doei. Ja, wij worden wereldkampioen.

0: Lele en Build the Last op 538 in de middagshow. Waar we weer alle verhalen gaan verzamelen. Dat doen we elke dag altijd. Vinden we leuk.
1: Zeker.
0: Hebben we je wel voor nodig trouwens?
1: Ja, ja, zeker. Nou, ik zat te denken aan dat soms mensen cadeaus geven waarvan je denkt, stop daar eens mee.
0: Oh,
1: dat je ze misschien heel ongeïnspireerd vindt. Ja. Of dat je eigenlijk altijd
0: boeken die je zelf leuk
1: krijgt.
0: Vindt.
1: Zo van, dit vond ik zo...
0: Ik heb zo genoten hier.
1: Krijg je zo'n van die romcoms?
0: Ja, die is lastig, want daar werd natuurlijk later ook gevraagd, wat vond je ervan?
2: Krijg je een overhoring?
0: Moet je hem ook gaan lezen en zo? En je vindt er niks aan? En stop daarmee.
1: Ja, geef mensen jouw boeken? Mensen echt...
2: mensen kennen we niet, hè? Nee.
0: Waar moeten mensen nou mee stoppen als het gaat om cadeaus?
1: Ja.
0: We willen alle verhalen verzamelen. Van die cadeaus die je krijgt, dat je dit nog krijgt. Waarom eigenlijk?
1: Die reactie dat je die ergens uit je achterste kleine teen moet halen. Want je denkt, hoe moet ik nou hierop reageren?
0: Nou, iedereen die in Marokko is geweest, die neemt olie voor je mee.
1: Oh ja.
0: Weet je dat?
1: En niet zomaar olie. Olie wat helemaal vers is geperst speciaal in zo'n tentje achteraf. En dat helemaal dat je denkt, dit is gewoon van zo'n marktkraampje.
0: Had niet gehoeven. Nee. Stop daarmee. Met welke cadeaus moeten we nou echt gaan stoppen? We willen alle verhalen gaan verzamelen. Je weet vast wel een mooi voorbeeld. Je weet vast ook wat we bedoelen. Bel het eventjes door. Is wel leuk. Dan kunnen we alle verhalen verzamelen. 0909-3000-538. Of laat het even weten in de 538-app. Dus met welke cadeaus moeten we nou echt eens gaan stoppen?
1: Misschien ook omdat je er heel veel van hebt. Dus je denkt, nog meer.
0: We gaan alle verhalen verzamelen voor zometeen. En ook het nieuws van 5:30 komt eraan hier. Dus wat heb je mee voor ons?
3: Vanaf woensdag geldt er code oranje.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Donderdag.
6: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
11: Yeah. Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens een dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
16: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
19: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee. Och, ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
25: Pittig en toch smeuïg. Vol karakter. Dat is de bekroonde smaak van Old Amsterdam. Gemaakt onder toezicht van onze beste kwaliteitsmeesters. Volgens een uniek familierecept waarin traditie en innovatie samenkomen. Proef het zelf en geniet van Old Amsterdam. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
26: Zonvelaars opgeleid.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vanavond en vannacht is het droog en een graadje op 15. Dan morgen. Morgen is er weer volop zon en wordt het maximaal 33 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
2: Er staan 42 files en de langste nu op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel staat 34 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein een half uur. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom voor Hoge Heide ook daar een half uur. Flitsers op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 10.8. De A4 Leiden-Amsterdam bij 7.8. En de laatste op de A28 Meppelswolle bij 101.4.
1: Het is 6:02. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag. Nabestaanden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad hebben een statement gedeeld. Ze kunnen nog nauwelijks bevatten wat er vorige week is gebeurd. Het 15-jarige kind van het echtpaar zit vast en wordt verdacht van dubbele moord op haar ouders. De familie en vrienden bedanken voor alle steun en vragen om rust en privacy. Vanaf woensdag 12 uur geldt er code oranje vanwege de hitte in het midden en zuiden van het land. De vraag naar airco's is na dit weekend ook al enorm gestegen.
1: Koop die dingen nou in de winter.
3: Ja, veel slimmer.
4: Ja,
3: er waren nu 4 keer zoveel aanvragen als normaal. En ja, het is nu dus wachten op zo'n monteur, want iedereen die wil zo'n ding. En ja, dat kan oplopen tot 4 weken.
1: En je moet dus nu schaatsen gaan kopen. Kijk,
4: dat is kijk. Ja, en wintersportkleding en nu je kerstje kopen. Ja.
3: In Frankrijk is het ook heet en daar geldt zelfs code rood door de hitte. Het kan daar deze week 44 graden worden. En daar zijn inmiddels 2 kinderen overleden door de warmte. Ze zouden zonder weten van hun moeder in de auto zijn gestapt en daar vast komen te zitten. Radio 10 gaat met Gordon in gesprek over de ochtendshow op de zender. Dat laat een woordvoerder weten aan het ANP. Gordon die gaf vrijdag namelijk aan dat het ritme hem opbreekt en dat hij niet weet of hij nog wel door wil.
1: Ja, het is vroeg.
4: Ja, maar dan is het toch gewoon klaar?
1: Ja. Ja, of gewoon
4: misschien
1: is het een onderhandelingstactiek.
4: Dat zou ook nog kunnen. Maar als je zegt, ik kan het niet meer opbrengen, dan lijkt het niet.
1: Er loopt een contract af en in één keer zeg ik, weet niet of ik door wil.
2: Ik weet niet of ik wel door wil, ja.
1: Maar ja, ik weet ook niet of de zender door wil gaan. Ja,
4: ik weet het niet.
1: We weten weinig.
3: We gaan het horen waarschijnlijk. Ja. Het Nederlands elftal begint na een familiedag gisteren nu echt met de voorbereiding op de wedstrijd tegen Tunesië. We zijn al zo goed als zeker door. Maar of we doorgaan als eerste of tweede in de groep, dat is nog even de vraag.
4: Wat is gunstig? Weten we dat?
3: Maar ja, jij maakt het niet zo heel veel uit. Als we eerste of tweede worden, Brazilië of Marokko.
1: Ja, dat is allebei.
3: Ja. De wedstrijd is van de nacht, in de nacht van donderdag op vrijdag om 1:00 Nederlandse tijd. En dan gaan we ook een primeurtje pakken, want die wedstrijd wordt gefloten door een vrouw. En dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. De FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer dat we een WK.
1: Ik heb het idee dat ik al vrouwen zie lopen, maar dat is dan niet als...
4: Nee, zijn het publiek. Dat is gewoon publiek, Frank.
3: Nee.
1: Ik zag gewoon vrouwen in het stadion.
2: Die TikTok film. Mag jouw vrouw?
3: Ze zijn al vaker ingezet als derde of vierde official.
1: Ja, precies. Ja. Maar nog niet aan de fluit, zeg maar.
4: Nee. Oh, het is voor haar de eerste keer dat ze dit WK in actie komt. Dat is dan wel spannend.
1: Goed hoor. Iris, dank.
3: Graag gedaan.

0: Nas X en That's What I Want in de middagshow hier op 538. Waar wij, zoals elke dag, weer alle verhalen gaan verzamelen.
1: En nu, ja, waar moeten mensen nou echt mee stoppen om dat cadeau te geven?
0: Ja, gooi het eruit. Ik hoop dat iedereen luistert ook. Stefan!
2: Yes?
0: Waar moet iedereen nou eens mee stoppen met geven?
2: Nou, ik vind dat we echt moeten stoppen met bloemen als cadeau geven.
0: Bloemen?
2: Ik bedoel, ja man, je betaalt er de hoofdprijs voor, je hebt er 3 dagen last van en daarna mag je er weg gooien.
0: Nou, je krijgt eigenlijk een lijk, hè? Gewoon het eik op dood.
3: Zit te kijken naar hoe dat staat te sterven in je huiskamer.
1: Het gaat sterven.
2: Nee, joh, met mijn hooikoorts, helemaal niet leuk.
1: Oh ja, ja, ook nog. Niks leuks aan.
0: Mooi, Stefan, dankjewel. Ja. Arjan!
4: Ja, goedemiddag.
0: Wat moeten we nou nooit meer als cadeau geven?
4: Fletcher cadeaubonnen.
1: Dat zit diep. Waarom?
4: Ja, nou ja, dan krijg je ze een cadeau. Dan moet je, dan staat erop waarde €75. Maar dan moet je ze eerst zelf kopen voor 50. Dus je moet ze zelf betalen terwijl je ze cadeau gekregen hebt. En dan mag je ze alleen verzilveren op dinsdagavond ergens aan de andere kant van land.
1: Ja, dat klopt.
4: Oh, ja, dat klopt. Ja, dat...
0: Oh, god.
1: Ja, dat is vreselijk.
0: Top cadeau. Dankjewel, Arjan. Jeroen.
5: Hey, hallo.
0: Waar moeten we nou met z'n allen mee stoppen als het gaat om cadeaus?
5: Nou, bierpakketten. Ik heb er weer 2 gekregen en het viel om mee, dacht ik, de laatste tijd. Het was een tijd dat ik heel veel bierpakket kreeg. Ik heb het zelf ook 2 keer gedaan, denk ik, in mijn leven. Maar ik zit nu weer met 12 van die grote flesjes en ik drink alleen maar als ik met anderen ben.
0: Maar zijn dat van die moeilijke biertjes?
5: Ja, ook. Dus ik vind ook niet alles lekker, hoor.
0: Ja. Zo'n lekkere smaakbeleving aan biertjes. Ik denk, ja,
1: maar nooit is normaal.
0: Nee, ja, precies.
5: Ja, ja, klopt.
0: Thanks, Jeroen. Loes!
6: Ja?
0: Wat moeten we nou nooit meer cadeau geven?
6: Koelkastmagneten, onderzettertjes.
0: Krijg jij koelkastmagneten?
6: Handen. Ja, die krijg je nog wel eens.
0: Koelkastmagneten?
6: Ja, die je op de koelkast doet, weet je wel. Als je op vakantie bent geweest of zo, nemen ze dat voor je mee.
0: Ach, maar dat mag je toch geen vrienden doen?
3: Gewoon om je te pesten.
0: Ja. Ja, ja, maar ik hoor er meer, Loes. Ik hoor ook onderzettertjes.
6: Onderzettertjes, schaaltjes, allemaal van dat soort geneuzel.
1: Ach, schaaltjes zijn ook
6: eigenlijk
1: niet meer.
6: Huishoudelijke dingetjes, dat soort dingen.
0: Loes, jij moet op zoek naar nieuwe vrienden.
6: Zou je denken?
1: Ja, misschien gewoon dingen die op kunnen. In ieder geval die weggaan uit je huis.
6: Ja, zoiets, ja.
0: Loes, dankjewel.
6: Oké,
0: doei. Jennifer.
7: Ah, hoi, goedemiddag.
0: Wat moeten we nou nooit meer cadeau geven?
7: Nou, ik ben dus nu 11 jaar juf en ik krijg 11 jaar weer zoveel chocola, mokken, douchegel, theedozen, dat ik dit echt tot mijn pensioen door kan.
0: Ja.
7: En dat ik denk ik tegen die tijd een Griekse avond tot een schuimparty organiseer met thee en chocola.
0: Maar Jennifer, het is goed dat we jou aan de telefoon hebben, want je bent juf. Wat wil een juf nou krijgen? Want kijk, al die ouders die willen gewoon natuurlijk gewoon een wit voetje halen.
3: Het
0: maar...
3: is einde jaar.
0: Ja.
7: Ja, snap ik. Ja, shit, ik had deze vraag even moeten voorbereiden, hè.
0: Maar waar maken we je blij mee? Een dagje vrij?
7: Sowieso. Ja, langer vakantie.
1: Kijk. Nou, ik sprak een andere juf ook. En die zei, geef mij maar gewoon rosé of een mooi voorleesboek.
7: Ja. Nou, dit is dus ook weer toevallig. Want ik heb dus een vriend die werkt ook in het onderwijs. En hij krijgt dus altijd bierpakketten. En wij krijgen dus altijd de thee. Dus
0: maar ik hoor net dat bierpakketten ook weer niet oké zijn, Jennifer.
7: Nee, ja hoor, zeker.
0: Oh, ben je vriend wel?
7: Vakantie?
0: Hup, naar de vriend van Jennifer. Dankjewel, Jennifer. Johanna, je bent de laatste.
8: Hi.
0: Hi, ja, wat moeten we nou niet meer cadeau geven?
8: Nou, eigenlijk van alles. Alles, echt alleen maar mijn ellende. De geurtjes, de chocolaatjes, de prularia, de fietsen die je van de loterij krijgt, tijdschriften, boeken. Alles. Gewoon kom op de koffie en gewoon gezellig, maar hou die troep bij je. Alsjeblieft.
0: Oh, ik hou van jou, Johanna.
8: Ja, dank je.
0: Dan laat je troep thuis, zeg jij.
1: Ja. Auto's, houd bij je.
0: Koffie is gezellig, na een half uurtje naar huis, maar geen troep mee.
8: Ja, of nodig je uit voor een high tea of wat dan ook. Of neem een elektrobom waar ik een airfryer van kan kopen.
1: Elektrobom?
8: Ja, zo'n cadeaubom. Weet je, voor een airfryer of een koelkast, daar heb ik wat aan.
0: Oh, toch wel? Ja, dat wil je wel.
1: Juist.
0: Oh, dat weer wel. Oh, toch iets. Oké, ik snap je.
8: Met hoge korting kan je natuurlijk weer wat goed kopen.
0: Ik snap je. Johanna, dankjewel.
8: Oké.

0: Haaland speelt volgens mij.
1: Goedenavond.
0: En het nieuws komt eraan van 6 uur. Iris, wat heb je mee?
1: Nou, bij het Nederlands elftal traint Quinten Timber weer mee.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Ook bij Plus, McNamijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: It's It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten. Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
18: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister deze week naar de 538 Ochtendshow. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
20: De leeuw komt eraan.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
24: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
23: Ja, de leeuw komt eraan.
24: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Dat gaat om 12 uur 's middags in. En dat geldt voor het midden en het zuiden van het land, waar 3 dagen achter elkaar 34 graden gaat worden. En wat je dan moet doen bij zo'n code oranje?
4: Blijf in de schaduw, beweeg niet te veel gedurende het warmste deel van de dag. En zorg vooral dat je veel drinkt, want vaak heb je geen dorst, maar heb je wel water nodig.
3: Ja, code oranje houdt in dat je sneller kunt uitdrogen of oververhit kan raken. En voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week ook al over te hete lokalen tijdens de herexamens. Dat laat het LAX weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen de scholen deze week over op een tropenrooster. De voorzitter van kinderartsen kwam vandaag langs in de Kamer voor de coronaverhoren. Hij zat destijds in het OMT en werd mikpunt van ernstige bedreigingen. Voormalig justitieminister Grapperhaus had de leden van het OMT verzekerd dat er hulp zou komen, maar dat kwam er niet.
12: Hier zou de overheid gewoon voor de OMT-leden die het betreft bij wijze van spreken één nummer moeten hebben van joh, als je het iets overkomt, dit is het nummer, wij komen voor je op.
3: Ja, hij moest nu veel moeite doen voordat hij überhaupt aangifte kon doen van bedreiging. En de Nederlandse elftal traint in Kansas City met een volledige selectie. Quinten Timber had een lichte hersenschudding door een botsing met Frenkie de Jong. Gisteren trainde hij nog apart van de groep, maar is dus nu weer aangesloten. Of hij ook echt kan spelen in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië, dat is nog even afwachten. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, koelt het iets af. Op sommige plekken tot 11 graden. In de steden blijft het boven de 20 graden. Morgen volop zon en maximaal 33 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
25: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
26: Er staan 24 files en de langste nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Voor Ypenburg staat een half uur. A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 26 minuten. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom voor Hogerheide een half uur. Flitsers op de A1 naar de Eemnes bij 28.8. De A12 Utrecht-Gouda bij 33.2. En de A28 Meppelswolle bij 101.4.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Vanaf vrijdag.
6: De 538 90's Top 1000.

0: WK-avondje in het verschiet.
1: Zo, er zijn een paar mooie wedstrijden op het programma. En vooral goede spelers die in actie komen.
0: Ja, Messi, Mbappé, Haaland gaan we allemaal zien vanavond en vannacht. Natuurlijk. Ook wel benieuwd hoe het voor de rest is natuurlijk met Oranje.
1: Ja.
0: We gaan even schakelen. We gaan met een hele dure satellietverbinding weer richting Noah Valen. Noah!
2: Hallo jongens.
0: Die, hoe is het met jou daar in Amerika? Jij gaat van hamburgerketen naar hamburgerketen, of niet?
2: Ja, nou, ik was even gezond aan het doen voordat ik hier naartoe ging. Maar dat is hier natuurlijk niet te doen.
1: Het is niet te doen, nee.
0: Dan betaal je salade, die wordt lekker gefrituurd voor je.
2: Ja, en de saus en vet en alles erop en eraan. Dus nee, qua als je op dieet wil, dan moet je niet naar Amerika.
0: Hé, hey, Oranje, heeft op mijn familiedag gehad gisteren?
2: Ja, gisteren was familiedag. Kwam mooi uit, want het was natuurlijk ook vaderdag. Dus dat is altijd wel leuk. En dan krijgen ze een middagje vrij. Dus dan doen ze een training in de ochtend. En daarna mogen ze even Kansas City gaan verkennen. Dat is niet heel veel hoor, maar dan ben je zo doorheen. Maar wel even tijd voor de familie.
1: Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Gaan ze dan allemaal in hun privéauto's ergens naartoe? Of gaan ze dan een soort touringcar?
2: Nee, ze gaan inderdaad allemaal wel privé ergens naartoe. Een hapje eten, lunchen, een diner.
1: Maar vaak eindigen ze dan toch een soort van met z'n allen in hetzelfde restaurant?
2: Wel, inderdaad best vaak, omdat die spelers en die spelersvrouwen zijn ook bevriend met elkaar. Dus het komt best wel veel voor dat ze dan ook samen een hapje gaan eten. Ja.
0: Maar is dat dan ook het eerste contact weer met de spelersvrouw?
2: Voor ons of voor hun?
0: Voor de spelers. Het is niet dat de spelers even tussenuit knijpen.
2: Waar wil jij naartoe, Frank?
0: even wat stoom afblazen, Noah.
2: Ja, nou ja, ongetwijfeld, jongens. Ja. Zeker weten.
1: Okay. Wij willen dat jij dat meer onderzoekt voor ons. Nee.
0: We geven jou een kleine opdracht mee daar.
2: Ja, is goed. Ik ga het even vragen.
0: Hey, en verder, hoe is het met het team?
2: Team, prima. Ze stonden in ieder geval vandaag allemaal weer op het veld. We zagen ook dat Quinten Timmer had natuurlijk een lichte hersenschudding. Ja. Dus gisteren trainde hij nog apart van de groep. Maar net stond hij weer bij de groep. Dus dat is fijn. En Frenkie de Jong stond ook op het veld. Wel nog met veel tape om zijn knie. Heeft hij natuurlijk best wel last van gehad. Misschien nog steeds wel. Maar iedereen was er in ieder geval bij. Dus de pijntjes die gisteren allemaal waren. Virgil had wat last volgens mij van zijn bovenbeen. Brian Brobbey wat van zijn hamstring. Maar ze zagen er op zich allemaal redelijk uit vandaag. Dus dat is goed.
1: Nieuws. En hoe zitten ze erin? Is er nog... Ik hoor een beetje depressieve verhalen over Malen. Klopt dat?
2: Ja, nou, wat heel erg opviel gisteren op de training, want die was helemaal open, konden wij zien dat de bondscoach even op Donjon Malen afliep, een gesprekje met hem had. En daarna bleef Malen echt, nou, ik denk een minuut of 25 bleef hij daar in zijn eentje zitten. Volgens mij was zijn familie ook niet op het trainingsveld. Anders was hij daar natuurlijk naartoe gegaan. Maar hij zag er een beetje sipjes uit. En het kan ook zijn dat hij gewoon eventjes de dag niet had. Of dat gesprek met de bondscoach was hem niet heel positief bevallen. Want dat is natuurlijk wel de grote vraag. Is die zijn basisplaatsen kwijt aan Brobbey en aan Somerville?
1: Jij kan het wel daar een beetje voelen, toch? Je ziet wel wat dingetjes gebeuren op zo'n training, lijkt mij. Wat denk jij?
2: Ja, en je hoort de bondscoach ook praten. Hoe hij over Somerville sprak, hoe hij over Brobbey sprak. Ja, het lijkt me toch sterk dat hij die tegen Tunesië eruit gaat halen. En, of het zou moeten gaan om een beetje rust, hè, en fysiek wat meer verdelen.
3: En Frenkie die liep behoorlijk leeg bij jou, hè, van het weekend. Ik vond die moesten duidelijk hebben.
0: Ja, hij komt bij mij op de bank tv kijken, begreep ik. Om het uit te leggen allemaal.
2: Ja, om het uit te leggen. Maar jij begrijpt er ook niks van, Frank, of wat?
0: Nee, dat heb je al een heel tijdje door, toch?
2: Nee, een hele mooie Cruyffiaanse uitspraak, hè. Mensen kijken wel, maar ze zien het niet. En nee, dat zie je niet vaak, dat Frenkie zo van zich afbijt. En hij blijft altijd heel netjes, hè. Hij doet het met een glimlach.
0: Ja.
2: Maar je zag wel dat alle kritieken die hij heeft gekregen van medisch sportjournalist. En dat wordt dan ook meteen wel heel erg serieus genomen. Hè. Frenkie moet uit de basis. En het is tikkie breed. En het is een postbode. Ja, dat slaapt natuurlijk helemaal nergens op.
0: En ze lezen dus en zien dus toch alles daar, of niet, Noah?
1: Ja, of ze krijgen toegestuurd.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook. De bondscoach zei, ja, ik ga niks lezen en ik raad mijn spelers aan om dat ook niet te doen. Maar dat kan gewoon niet in deze huidige maatschappij. Je krijgt gewoon alles mee.
0: Hey, vanavond Messi, Mbappé, Haaland.
2: Ja, leuk. Lekker avondje.
0: Dat denk ik ook. Welke moeten we zien? Ja. Wat wordt interessant?
2: Ik ben toch wel benieuwd of Messi het weer kan doen. Ik vind dat zo'n... Ja, ik bedoel, dat is vaak genoeg benoemd. Maar wat een fenomeen op die leeftijd. Ja. Met die druk op je schouders. En dan 3 goals in je eerste wedstrijd. Ik ben benieuwd of hij dat doortrekt. En ik heb hem als topscorer in mijn Scorita-poeltje. Dus ik hoop het.
0: Argentinië speelt tegen Oostenrijk. Dat is om 7 uur zo. Frankrijk tegen Irak om 10 uur. En dan vannacht om 2 uur Noorwegen tegen Senegal. En dan spelen we liever tegen Marokko of Brazilië in die 16e finale.
2: Lastig. Je zou... zou op voorhand dan misschien zeggen Marokko, maar dat vind ik echt geen lullige ploeg met de Saibari in vorm. En ik denk Nederland-Brazilië hebben toch best goede herinneringen aan. Zeker. Die doet dan maar Brazilië, toch? Kijk.

0: En zo begon het allemaal voor Martin Garrix. Animals op 538 in de middagshow. Met betrapt op een scheef om 6:15. Zo meteen. En het nieuws komt eraan van 6:30. En dat hebben we met Iris. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Welke record Messi vanavond op zijn naam kan zetten?
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: De prijs

0: op voor 1,99. Altijd laag.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het droog en een graad of 15. Dan morgen weer volop zon. En morgen kan het 33 graden worden. En dan verkeer graag. Jelte.
18: Er staan 13 files. De langste nu op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. 23 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude staat 52 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Malden 40. 1 flitser op de A28 Meppelswolle bij 101.4.
17: Het is exact op de seconde af 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
19: Goedenavond. Het wordt extreem heet. En daarom heeft het KNMI vanaf woensdag code oranje afgegeven. Geldt voor het midden en het zuiden van het land. Het gebeurt bijna nooit dat code oranje wordt gegeven vanwege de hitte. Scholen gaan over op tropenroosters. Toen de scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat zei een kinderarts bij de parlementaire enquêtecommissie, die destijds zelf in het OMT zat. Hij hoopt dat die maatregel van de schoolsluiting dus nooit meer genomen wordt. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt te maken te hebben met agressieve passagiers wanneer ze iemand moeten controleren. Het FNV had een speciaal meldpunt geopend voor beveiligers. Het Nederlands elftal is net weer compleet geweest bij de training. Quinten Timber die trainde gisteren nog apart, want hij had een lichte hersenschudding door botsing met Frenkie. Vanavond geeft Denzel Dumfries een perspraatje, dus wellicht dat hij wat duidelijkheid gaat geven. Kylian Mbappé die heeft al 2 keer gescoord op dit WK. Vanavond mag hij tegen Irak weer laten zien wat hij waard is.
17: Gaat hij dan weer fluiten? Hij deed toch zo'n fluitje nou? Wat is het? Zo'n
15: dwarsfluit.
17: Dwarsfluit deed hij, ja.
19: Samen met onder andere Erling Haaland en Harry Kane wordt hij gezien als beste spelers van de wereld. Maar voor Mbappé zelf is het wel duidelijk wie dat is.
20: Lionel Messi. It's clear. He is the best of... The best in the world with Cristiano.
19: Ja, Ronaldo heeft nog niet gescoord op dit WK. Maar Messi die heeft natuurlijk een hat-trick gemaakt in de eerste wedstrijd van Argentinië. En vanavond kan die dus topscorer aller tijden worden op een WK als hij scoort tegen Oostenrijk.
17: En hij gaat waarschijnlijk ook weer geen rode kaart krijgen als hij tegen iemand kuit aan
19: zit. Maar dat is wel erg, hè? Oh, ja. Ja, regerend.
15: Nee, ik heb laatst een compilatie gezien waarin je ziet wat hij allemaal aan het doen is. Weet je ook in
17: Maar weet je nog die handsball keer tegen Nederland?
21: Dat ook, jullie zijn zulke haters, jongens. Kijk nou toch eens naar de schoonheid.
15: Hij wordt gewoon wel anders behandeld.
21: Jullie zijn echt een winterschilder aan het vergelijken met Picasso.
17: Wij willen dat iedereen eerlijk behandeld wordt.
21: Ja. Nee.
19: Nou, hij speelt straks in ieder geval de eerste WK-wedstrijd van vandaag. Later vanavond moet de andere topfavoriet Frankrijk met Kylian Mbappé dus tegen Irak. Zij moeten trouwens rekening houden met wat onderbrekingen. Ze spelen in Philadelphia, maar daar wordt echt noodweer verwacht. En bij bliksem in een gebied van 13 kilometer rondom een stadion worden de wedstrijden direct stil.

0: Save Me Tonight. Hier in de middagshow op 538. En daarvoor Eli Cherry met Save Tonight. Heel veel
1: Iets met Save Tonight. Wat gaat er vanaf gebeuren?
0: nou, we hebben straks wel een scheven natuurlijk. Betracht om een scheven.
1: Nou, dat is een goeie.
2: Ja. Save Tonight.
0: Scheef tonight.
1: Hey, ja.
0: Scheef tonight. Met Johan. En er is ook familie bij betrokken. Wist ik niet zo. Betrap op een scheef. Om 7:15.

0: Jay-Z, Alicia Keys en Empire State of Mind.
1: En het is 7:15.
0: Zeker weten. Johan, goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Betrapt op een schreven om 7:15. Wat is er gebeurd?
2: Nou, ik heb haar zelf niet betrapt, maar mijn zusje. Ik was in die tijd militair. En dan ben je wel eens op oefening. En die tijd was ik 6 weken in het buitenland. Dus uiteindelijk, ik kwam na 3 weken thuis in mijn huis. En mijn zusje en mijn vader zaten op de bank. En ik dacht, de jas van mijn vriendin hing er niet. Wat raar.
1: Oh, wat gek.
2: En uiteindelijk kwam het hele verhaal naar boven van... dat zij daar dus met 2 kerels in mijn bed lag.
1: Nee.
0: Nee.
2: Ja. De daad te doen, zeg maar. Dus zoals het betrapte mijn zusje. En mijn familie heeft haar uiteindelijk uit mijn huis.
1: Jouw zusje heeft jouw vriendin, terwijl jij op uitzending was, betrapt in bed met 2 andere kerels.
0: En het huis uitgegooid?
2: Ja. Mijn familie heeft haar uiteindelijk uit mijn huis gegooid, ja.
0: Wauw. Don't mess with the family.
1: Zo.
0: Letterlijk.
4: Maar dit is wel pijnlijk om van je vader en van je zus te horen dat je vrouw vreemd gaat, toch? Dat lijkt me vreselijk.
2: Ja, dat was wel even raar thuiskomen inderdaad. En ik ben er ook best wel lang kapot van geweest.
1: Dat snap
2: ik. Uiteindelijk ben ik er overheen. Heb ik een hele lieve nieuwe vrouw. En
0: heb jij nog wel eens gesproken?
2: Nee, voor mij is ze dood.
0: Ja. Maar wel gek dat jij dan terugkomt.
1: En weg en, uit
0: ja,
1: je leven.
0: Het is al klaar, het is gebeurd, het is afgelopen.
2: Ja, ik dacht even thuis te komen en mijn vriendin weer na 6 weken oefening in de armen te kunnen slaan.
1: Nou,
2: van, die heb je dan toch gemist. Ja.
1: En zij heeft nooit meer een berichtje gestuurd of iets achtergelaten van sorry? Of...
2: Jawel, is ze wel geprobeerd, maar ik heb haar nog 1 berichtje gestuurd van ik hoef nooit meer te zien.
1: Ja.
2: Even netjes gezegd. Ja. En ik heb haar gewoon alles geblokkeerd en de rest van de spullen van lag heb ik in de tuin geflikkerd. En die heeft ze een keer opgehaald toen ik aan het werk was.
0: En wie waren die 2 mannen, weet je dat?
2: Nee, gelukkig weet ik het niet.
0: Oké. Okay. Nou, misschien maar beter ook.
1: Ja, denk ik.
0: Wat een verhaal, Johan. En wat fijn dat je gewoon nu wel helemaal gelukkig bent.
1: Ja.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: En bedankt voor je verhaal ook, dat je dat even wilde vertellen.
2: Geen probleem.
0: Betrapt op een schreven om 7:15. Dankjewel.
2: Hoi, hoi.
1: Zit jij nu te luisteren en heb jij ook een verhaal en denk je dat is te goed om hem niet te delen? Het kan soms ook gewoon even opluchten, hè, om het even van je af te praten. Het komt vaak genoeg voor, dus als jij een verhaal hebt en je hebt iemand betrapt, of misschien ben je zelf wel betrapt, dan stuur je ons even een berichtje in onze 538-app. Stuur daarin eventjes betrapt. En dan bellen we je terug.

0: tijd hoor.
1: Floris is binnen.
2: Hey Floris.
3: Ja. Hallo daar.
1: Eerst even Cameron Whitcomb natuurlijk met de favorite afkondigen. Ik dacht namelijk, dit gaat Ayrin voor het eerst worden dat wij gewoon die hotline kunnen openen en er gewoon het genre uit kunnen.
4: Nee, nee, dat
3: laat ik niet
4: gebeuren.
1: Nee, dat merk ik ook niet.
4: De sprint heeft hij gewoon getrokken. Ja. Afblijven, mijn hotline.
1: Floris, die hotline moet geopend worden.
3: Wil jij het een keer doen, Ayrin? Wil je hem een keer openen?
4: Echt waar?
3: Nou, ik zie het helemaal aan je. Je wilt het.
4: Komt-ie.
3: Ja, hij is open.
4: Toch niet hetzelfde.
1: Is toch anders, ja. Toch anders. Leuk geprobeerd. Ja. Maar hij is open dus.
3: Hij is open.
1: En nog steeds met 90's of zomerse liedjes.
3: Ja, we zijn natuurlijk aan het toewerken naar de 90's top 1000 vanaf vrijdag op 50. Dus als je een lekker 90's verzoekje hebt, is dat natuurlijk wel... Ja, even wel een klein beetje...
1: Ah, lekker joh. Lekker. Misschien wel 90's zomer, kan best.
4: Ja, joh.
1: Zometeen bij Floris.
3: Spreek ze in via de...

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf vrijdag. De 538 90's Top 1000.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
10: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
23: Gamma! 538 Nieuws.
24: 7 uur.
25: Ik ben Iris Schut. Het wordt zo warm dat er vanaf woensdag code oranje geldt. Op zich gebeurt dat vaker, maar voor de hitte is dat zeldzaam. Het wordt namelijk een paar dagen tussen de 33 en 36 graden... en dan moeten mensen echt voorzichtiger zijn. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en sporten wordt afgeraden. Door de hittegolf in Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 overleden. Ze werden door de politie in een auto gevonden waar ze zelf ingekropen waren. Daar kwamen ze vast te zitten. Volgens Franse media wist de moeder van niks. Er geldt in Frankrijk zelfs code rood. De temperatuur kan daar oplopen tot 44 graden. De Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Hij was de grote man achter Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammys. En alle ogen zijn vanavond gericht op Lionel Messi. Hij kwam net al onder luid applaus het veld op in Dallas voor de warming-up. Messi staat in de basis tegen Oostenrijk. En als hij scoort, dan pakt hij een record. Hij is dan namelijk topscorer aller tijden op een WK. En het publiek zit klaar, want tijdens de eerste wedstrijd van Argentinië maakte hij een hat-trick. Krijg je nog het weer? Het koelt op sommige plekken af tot 11 graden vannacht. In de grotere steden blijft het boven de 20 graden. Morgen weer volop zon en maximaal 33 graden. En tot zover het 538 nieuws.
26: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen nog momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A4 Dinteloord Antwerpen bij de brug over de Dintel door een ongeval 12 minuten. En ook de andere kant op de A4 Antwerpen Dinteloord bij Sabina 9. Laatste voor nu A12 richting de Duitse grens door de controles. 10 minuten vertraging. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amsterdam-Naarden. Hectometerpaal 13,6. En de A28 de laatste. Meppel-Zwolle op de rem bij 101,4.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
2: Plintenfabriek.nl.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Voor elke stijl de juiste afwerking.
2: Plintenfabriek.nl.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je voelt je

0: 538, 90's Top 1000.
1: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
0: Floris Molenaar.
2: Ja, zit je nou al de hele dag met een nummer in je hoofd? Dit is je

en Magnetic Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Heb je een verzoekje voor vanavond waar je even zin in hebt? Geef hem door, rechtsbovenin, in de app van 538. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je hem inspreken, zoals...

0: Joris Molenaar.
1: Verzoekjes zijn altijd welkom via de app van 538. Wouter aan de telefoon.
2: Hi, Floris.
1: Hey. Nou, wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur, verhuizer.
1: Je bent verhuizer?
2: Ja.
1: Dus jij doet, zeg maar, verhuizen voor je werk?
2: Ja, elke dag.
1: Nou, dat lijkt me toch een partij vreselijk.
2: Nou ja, kijk, je moet de juiste middelen bij je hebben en genoeg collega's. En dan maken we er elke dag weer een feestje van natuurlijk.
1: Maar ben je nou nooit dat je wakker wordt dat je denkt, gadverdé, moeten we weer allemaal van die banken sjouwen en kasten?
2: Eigenlijk niet. Alleen als het regent. Dat is het ergste wat je kan hebben eigenlijk. En voor de rest, ja, de hitte, ja, gewoon goed verkoeling zoeken en goed drinken. En af en toe een breekje nemen.
1: Ja.
2: En dan gaan we gewoon door.
1: Lekker, maar ja, goed, ja. Je moet ze, want het is echt waanzinnig als jullie, ik denk als je gaat verhuizen en je hebt gewoon een team zoals dat van jou, die gewoon met een moordgang zo'n huis leegmaken en weer volzetten. Het is echt goud waard natuurlijk.
2: Ja. En je betaalt er ook voor natuurlijk.
1: Ja, goed, de kachel moet branden, hè?
2: Ja.
1: Ook bij Wouter thuis.
2: Zeker. Inderdaad.
1: Maar je zegt, regen is verschrikkelijk. Waarom is regen dan zo vervelend met verhuizen?
2: Ja, regen. Ja, de laadklep wordt glad, de spullen worden nat. Je moet ook nog wel een dekentje extra overheen doen. En ja, het is toch altijd eventjes... Maar vaak wachten de grote buien even af en dan valt het even mee. En dan knallen we weer door.
1: Het is wat meer gedoe, maar ja, goed, dan moet je dan even doorheen.
2: Ja, in weer een wind zitten we.
1: Nou, zeg, ja, ik heb echt respect voor je, hoor. Echt, jij liever dan ik, maar lekker bezig.
2: Ja, natuurlijk, elke dag weer.
1: Lekker man. En heb je een leuk verzoekje wat ik voor je kan draaien?
2: Nou, ik dacht wel aan een lekker zomerse knaller van Shaft met Macho Mambo Sway.
1: Dat is ook echt een goede 90's rammer.
2: Ja,
1: he? Lekker. Ja, zeker met de 90's top 1000 die eraan komt op 538.
2: Ja, ik heb hem ook in mijn lijst staan. Dus,
1: oh, super. Je hebt gestemd.
2: Ja,
1: klasse.
2: Zeker.
1: Hartstikke
2: zeker.
1: Goed. Dan gaan we die eens even draaien voor je.
2: Nou, leuk. En ik ga hem extra hard aanzetten hier.
1: En dan hoop ik dat het niet regent morgen.
2: Nee, het wordt lekker weer.
1: Oké, man. Hoi.
2: Hey, dank je. Hoi.

0: Headless New Religion bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag me nou toch iets vandaag. Een wedstrijd. Ja, misschien heb je er wel eens van gehoord. Een wedstrijd, een Nederlands kampioenschap. En het heeft iets te maken met een sauna. Waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia, movement that inspires.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Onderdag.
6: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
7: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
7: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: Yeah. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Nog 4 dagen tot de 538. 90's tot 1000. En ook uit de 90's deze dikke rammer van Janet Jackson.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ga jij graag naar de sauna?
1: 538.
0: Ja, je hebt echt van, je hebt liefhebbers van de sauna, maar je hebt ook mensen die het niet trekken. Ja, ik heb dat, ik hoor bij team 2 hoor. Ik heb al bij 25 graden of warmer, dan heb ik al de hele tijd zo'n zweetlaag om mijn lichaam staan. Ja, de sauna is al snel te veel van het goede voor mij hoor. Na 1 minuut ben ik al uitgezweet. Dan heb ik er geen zweetdruppel meer in mijn lichaam. En dat is niet echt genieten. Het schijnt trouwens, heb ik even opgezocht, gemiddeld 11% van de Nederlanders wel eens naar de sauna gaat. Ik vind dat nog weinig. Dat met die sauna, die wellnesscenters, die moeten toch ergens de kost mee verdienen. 11% vind ik niet veel. Ja, hoe kom ik erop? Ik las een bericht vandaag over het NK Aufguss. Dat is een wedstrijd sauna opgieten. Er is dus ook een NK van. Dan moeten dus mensen een zo speciaal mogelijke sauna-sessie houden. En dat is zo'n opgieting. Dat is echt zo'n hele sauna-sessie. Water erop gieten en dat soort dingen. De nummer 3 van de wedstrijd. Ja, ze hebben dus niet gewonnen, maar ik vind ze wel het meest grappig. Dat zijn 2 gasten, die hebben de IKEA-opgieting gedaan. De IKEA-opgieting. Wat deden ze nou? Ze hebben een klippan bankstel naar binnen getild in de sauna. Ze hebben tijdens die opgieting in de sauna een kast van IKEA in elkaar geschroefd. En ze hadden ook, ja, die vond ik ook mooi, de geur van Zweedse balletjes hebben ze nagebootst in de sauna. Het was echt een hele IKEA-experience. Het was dan in een sauna-theater heet dat. Een warm theater. Nou, in Nederland is dat deze dagen gewoon een openluchttheater, hoor.
1: Radio 538.
2: Last Frequencies.

Pussycat Dolls, I Don't Need a Man, Radio 538. Waar je morgen na 2 uur 's middags weer kans maakt op keiharde knaken. Hoor je een track op 538 met een getal in de titel, dan bel je 0909-3000-538, want dan begint een nieuwe ronde van getallen horen is centen scoren. Zo simpel is het. Hoor je een getal in de titel, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans op de jackpot van 5000 euro. I know.

Afrojack, Amel Rivers bij 538. Floris hier, goeie avond. Ik zag een bericht vandaag met daarin een tip waar jij misschien ook wel wat aan hebt trouwens. Een trend uit Japan waardoor je een betere conditie hebt. Hoe dat werkt, hoor je zo.

0: 538, 90's, top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Breng nu je stem uit op jouw favorieten via 538.nl. En luister vanaf vrijdag. De 538, 90's, top 1000.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld. Is morgen zomer klaar? Altijd Weekamp.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: 538 Nieuws.
16: 8 uur.
10: Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze er tegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer. En dit was het nieuws op 538.
16: Eens even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. 6 minuten. Sterkt als je daar nog in staat. En controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amsterdam-Naarden. Hectometerpaal 13,6. A2 Utrecht-Amsterdam 57,9. En de A6 Joure-Emmeloord 282,8. A28 Meppel-Hogeveen 132,3. En verder op de A28 Meppel-Zwolle op de rem bij 101,4.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: 538.
8: Vanaf vrijdag.
7: De 538 90's Top 1000.
8: Stemmen op je favoriete 90's hit doe je op 538.nl.
9: Zomer op je radio.
10: Goedenavond.
7: Floris Molenaar.
10: Een manier van lopen uit Japan zorgt ervoor dat je in een hele goede conditie bent. Hoe dat werkt en hoe jij mee kunt doen, hoor je over 6 minuten.

0: Homer en Homewrecker bij 538. Doe jij elke dag aan de 10.000 stappen? Dat is altijd het advies, hè? Heb je er misschien wel eens van gehoord. Hè? Elke dag 10.000 stappen zetten, dan blijf je gezond en in een goede conditie. Ik heb even zitten kijken, ik zit vandaag op 7.220 stappen. Dat is nog niet genoeg natuurlijk. Maar gisteren was het helemaal erg. Dat 2457 stappen, dat was echt was een luie zondag. Ja, het is wel echt een makkelijke manier, hè, van beweging pakken als je gewoon die 10.000 stappen per dag zet. Maar ik las nu een bericht vandaag, waardoor je dus in een hele korte tijd die workout al hebt gedaan. Nog sneller dan die 10.000 stappen. Het is een wandeltrend die uit Japan is overkomen. Ja, lopen. Japans lopen is het. Hoe werkt het nou? Je gaat een stukje wandelen. Dat is 3 minuten stevig doorlopen. En dan 3 minuten rustig wandelen. En dat doe je dan een half uur lang. Dus 30 minuten. Dus 3 minuten stevig doorlopen. 3 minuten rustig wandelen. En daarmee krijg je dus een soort intervaltraining. En krijg je in een veel kortere tijd een veel betere conditie. Veel efficiënter. Best wel slim, toch? Ja, ze lopen in Japan toch altijd een paar stapjes op ons voor.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Flair. Door het oog van de nacht.

0: Kom je Dark Before the Dawn.
1: De 538.
0: Ja, dat telt maar langzaam af. Maar wel snel, want ja, tegelijkertijd ook snel. Vrijdag gaan we los. De 90s tot 1000 bij 538. 1000 dikke rammers uit de jaren 90. En het leuke is, jij bepaalt over datgene wat er in die lijst komt te staan. Hoe die 1000 gaan klinken. 538.nl, daar geef je je stemlijstje door. En doe je dat, maak je kans op het exclusieve groenpaarse 538 90s trainingsjack. Zie je het al voor je, dat je die aan hebt? Eerst volgende 538, of ja, 538 90s thema feestje, zo je wil. Dat jij in dat 538 jackie loopt, dat zou toch lekker zijn. 538.nl, daar geef je je stemlijst door. Corina aan de telefoon.
2: Hoi.
0: Goedenavond. Was je er snel uit bij het maken van je stemlijst?
2: Ja, het duurde ongeveer een kleine 10 minuten.
0: Kleine 10 minuten?
2: Een kleine 10 minuten.
0: Nou, had je al een kleine voorselectie gemaakt? Of was het...
2: Ja en nee. Ik ging de lijst in en nou ja, dan heb je de alfabetische volgorde. En ik had gelijk gezegd, oh, dat zijn nummers, die moeten erin en die moeten erin. En dan komen er zoveel nummers voorbij die je weer aan periodes doen denken.
0: Ja.
2: Dus ja, dan ga ik gewoon bepaalde nummers opzoeken. En die stonden toevallig in de lijst. Nou ja, dan heb je zo je lijst compleet.
0: Ja, ja, die suggesties op de site van 538, dat wil nog wel helpen, hè, bij het maken van je stemlijst.
2: Het hielp zeker. Er waren ook nummers, nou, die was ik al vergeten eigenlijk. En dan in één keer denk je, oh ja, dat was dat moment.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, jij hebt gestemd. Om die reden, omdat je je stemlijst al hebt ingeleverd, komt er in ieder geval zo'n exclusief 538 90s training zet je kant op.
2: Oh, en gaaf.
0: Zullen we even iets van je stemlijstje draaien?
2: Ja, ik vind het goed.
0: Welke zullen we doen?
2: Nou, ik denk dat Mark Morrison wordt. Return of the Mac.
0: Ja. En heb je dan nog een speciaal verhaal wat eraan vastzit?
2: Nou ja, het was een van mijn moeders favoriete nummers. Vooral in de zomer. En ja, die moest altijd gelijk op de hoogste volume. En het liefst nog een paar keer achter elkaar aan. Dus okay. Hij is wel echt verweven met een van de mooiste herinneringen.
0: Oké. En ja, je spreekt een beetje in de verleden tijd.
2: Ja, mijn moeder is helaas begin dit jaar overleden.
0: Ach nee.
2: Dus, ja, dus een beetje de hele lijst is ook ter ere van haar.
0: Oh, ja. Nou, dan moet het. Ja, nou, dan ga ik hem natuurlijk met heel veel liefde voor je draaien. Maar dan moet het ook even een bijzonder moment voor je zijn.
2: Ja, dat is eigenlijk alles de laatste tijd wel. Dus elk nummer wat voorbij komt, ken ik ook grotendeels door haar. Dus, ja, ik ben benieuwd naar de 90's vanaf vrijdag.
0: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Dan hoop ik dat er even heel veel van jouw stemlijst in de 90's op 1000 terechtkomt. Zodat jij even heel veel mooie herinneringen aan je moeder kunt ophalen.
2: Ik hoop het ook, maar ik denk dat wel goed komt.
0: Corine, dankjewel ook dat je het even wilde delen. En hij gaat voor je draaien. Voor je moeder dan in dit geval alvast. Mark Morrison, Return of the Mac. Fijne avond.
2: Dankjewel.

0: voor me zo'n vol veld op Tomorrowland met deze muziek door de speakers. Alesso en One Republic, nieuwe muziek in your eyes bij 538. Floris hier. Ik zag een verhaal over een wereldrecord van een jongen uit Duitsland. Het heeft iets te maken met het WK voetbal. Sterker nog, misschien kan jij ook wel een poging wagen om het te breken. Waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
8: Plintenfabriek.nl.
9: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
10: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
7: Voor elke stijl de juiste afwerking.
8: Plintenfabriek.nl.
11: It's playtime.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
19: Belisol. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Odido.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
25: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: voor meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Wednesday, Jack Style, Turn the Lights Off. 1000 voetbaluitslagen, hè?
1: 538.
0: Nou, misschien ben jij er ook wel zo een. Of misschien ken je iemand die zo is. Die van wedstrijden uit het verleden nog precies weet wat de uitslag was. Ja, dat kan natuurlijk met van alles zijn, hè? Handbal, basketbal, waterpolo, voetbal. Ik heb dat op een of andere manier wel bij mijn hockeywedstrijden van vroeger. Ja, dat was het. Ja, ik kan best een hoop kan ik nog reproduceren van wat de uitslag was van de wedstrijden die ik gespeeld heb. Ja, ik was er natuurlijk allemaal bij. Ik heb het allemaal meegemaakt. Maar, ja, baas boven baas. Ik zag vandaag een bericht over Fabian Zahl uit Duitsland. Die heeft de uitslag van 1000 WK-wedstrijden van het WK voetbal uit zijn hoofd geleerd. Die moest hij in zijn hoofd stampen. En daar is hij dan dus op getest. Hij kreeg in 3 minuten zoveel mogelijk vragen naar wedstrijden. Dus uit die bak van 1000 wedstrijden kreeg hij een jaartal en 2 teams die ook tegen elkaar aan het spelen waren. En dan moest hij de uitslag noemen. Nou, in 3 minuten wist hij dus 36 uitslagen op te noemen. Dat is toch bizar? Dat is ook het wereldrecord direct trouwens. Hij is zeg maar wereldkampioen WK-wedstrijden uitslagen. Ja, in 3 minuten de meeste uitslagen.

0: uitslagen opnoemen. Ja, ik zou denk ik wel een eind komen, maar... Ja, alleen die WK-finale 2010, die ben ik helaas vergeten. Geen idee waarom.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Ja, beautiful people bij 538. Zometeen na 9 uur nieuwe 538 avondshow met Bas en Dylan. Met onder andere ook weer jouw kans op het 538 strandlaken in een nieuwe ronde kip of ei. Afgelopen vrijdag, even voor je beeld, was de opgave: wat was er eerder? De ventilator of de airco? Kandidaat Samantha kreeg de volgende vraag.
1: Welke was eerder?
2: De ventilator.
1: De ventilator. Vullen wij in en dan gaan we naar Eva voor de balans.
3: Die ventilator van jou, die komt uit 1882.
1: Zo.
3: En de airco? Uit 1902, dus inderdaad. Maar het scheelt niet veel, hè?
1: Het scheelt helemaal niet veel, Samantha. Jij bent een 538 strandlaken rijker.
0: En ook zometeen weer jouw kans op dat 538 strandlaken in een nieuwe 538 avondshow.

0: Antoon, de enige nieuwe muziek bij 538. Zometeen een nieuwe 538 avondshow met Bas en Dylan. En misschien herken je dit, dat je iets doet en dat je achteraf denkt van, dit sloeg helemaal nergens op. Dit was totaal onnodig. Bas, jij had dit.
1: Ja, ik had dit. Hoe ga ik dit zeggen? Ik had iets in mijn reet gestoken en dan ben ik het zo even over. Okay.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
12: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister deze week naar de 538 Ochtendshow. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
2: De leeuw komt eraan.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
6: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
9: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
13: Precies! Worstje?
12: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
13: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
12: Nee,
13: meerdere
12: nee,
13: worstjes.
12: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
13: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
12: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
13: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
12: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
1: 538 Nieuws.
14: 9 uur.
15: Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. 2 weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol, en dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer, met woensdag code oranje. En dit was het nieuws op 538.
16: Alle verkeer, er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die afdelen.
17: 7 in totaal te beginnen op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 13.6. Op de A6 tussen Joudenen en Meloord bij 282.8. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 60.7. A16 Dordrecht-Rotterdam 35.4. A28 Meppel-Zwolle 101.4. En op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 23.9. Laatste voor nu op de A50 tussen Os en Arnhem bij 136.7.
18: De prijs.

0: 20. Altijd laag. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: 538.
8: Vanaf vrijdag.
6: De 538 90's Top 1000.
8: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
9: Zomer op je radio.
10: Ja, hallo, het is 9:03. Gloednieuwe avondshow is hier.
11: Met Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: 538, je hoorde Calvin Harris en Blessings. Samen met Welte, die kan komende donderdagavond voor Nederland-Tunesië bij je thuis komen optreden. Ik heb afgelopen week gezien hoe dat eruit ziet in de stories van 538. De W-kamerfeesten. Ja, dat is een feest. Dat is echt, dat is niet normaal. We vertellen je zo meteen eventjes hoe je het weet.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Welkom. Het is een gloednieuwe avondshow. Als je wil meten of je koorts hebt, stop je die thermometer dan in je mond of in je kont?
2: In je mond. Er is toch niemand die met zijn volle verstand dat ding is. Als je de optie hebt, de mond of de kont, kies toch altijd de mond?
0: Ja, maar de mond is veel minder nauwkeurig dan de kont.
3: Ja, de kont is beter.
0: De kont is, dat is veel nauwkeuriger.
2: Ja, maar dan, ja, maar krijg goed voor die halve graad dat hij er daarnaast zit, ga ik niet. Ga ik niet dat ding in mijn reet zitten.
0: Nou ja, maar dan heb je koorts. En dan zegt hij 37,5. Ja, dan heb je geen koorts. Moet je toch naar werk.
2: Sorry, maar waar gaat het over?
0: Ik zeg dit. Kijk, afgelopen week was ik ziek. Ik was een beetje gibberig thuis. En ik voelde gewoon, ik heb koorts. Ik voelde dat, maar ik wil dat even bevestigd hebben, weet je wel. En ik heb gewoon mijn leven lang die thermometer in de billen gedaan. Ik vond dat als kind vond ik dat heel aan-relaxed. Maar goed,
2: nu als volwassene vind je het op de plezier.
0: Ja, nou, sterker nog, ik heb hem nog in. Maar
3: meest is weten.
0: Maar ik pak dus die thermometer. Ik stop hem in de bips. En ik hoorde zo'n piepje van dat die aanging. En toen haalde ik hem maar uit. Na, 40 seconden of zo. Ik dacht,
2: een half uurtje.
3: Zo, nu kan het. Ja, volgens mij is wel tijd. Ja.
0: Zet ik hem nog even 3 kwartier op trillen. En toen. En ik haal dat ding er weer uit. Was hij leeg. Zeg maar, voor niks. Ik heb gewoon een thermometer in mijn reet gestopt. En hij deed het niet. Het was gewoon helemaal voor niks.
2: En je hebt geen temperatuur gemeten?
0: Ik heb geen temperatuur gemeten. Ik wist niet of ik koorts had.
2: Batterijtje vervangen heb je toen. En toen heb je het geprobeerd.
0: Dat was een heel klein batterijtje. Had ik niet.
2: Maar sorry, eventjes om terug te komen op de vraag der vragen die jij zojuist stelde. Als jij. Gaat hij tussen je billen of gaat hij echt in je anus? Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit een thermometer.
3: Je steekt hem wel echt in je poep gaan.
0: Ja, in je poep.
2: Echt? Eventjes in. Ja, maar gozer, dan doe je dat toch niet? Dan stop je hem toch gewoon in je mond?
0: Nee, maar dat is hij niet nauwkeurig. Ja, dat kan mij heel veel. Ik wil een nauwkeurige meting. En wat ik dan doe, is eventjes inademen. Even uitblazen. Bij het uitblazen dan ontspant de Arie. En dan kan die zo naar binnen.
2: Nou, maar er is denk ik echt serieus. Anno 2026, als je zeg maar niet een baby bent. Niemand die een thermometer in zijn anus stopt. Echt hele.
0: Floris zit hier.
3: Ik doe het ook. Ja,
2: pleur op. Stop je.
0: Iedereen doet dat.
2: Nee, joh. Maar je hebt nog allemaal van die dingen die je gewoon met een infrarood zo op je voorhoofd kan zetten. Of even in je oor of even in je mond.
0: Dat kan.
2: Jongen,
3: kan ook, maar je kan hem ook in je reet stoppen.
0: Je kan hem in je reet stoppen. Sorry, maar je moet het even goed overleggen. Want als ik het in de bips doe en mijn vriendin die stopt hem in zijn mond. Dat gaat niet.
2: In zijn mond.
0: Nee, maar dat is een beetje goed. Dus je moet een eenduidige afspraak hebben.
2: Ja, ik denk serieus dat dit niet een ding is.
0: Nou ja, laten we het even neerleggen bij Nederland. Ik weet eigenlijk vrijwel zeker dat er een hoop mensen zijn die het doen.
2: Nou ja, stuur me even een appje via de app van 538. Kont of mond?

0: hoop reacties. De vraag was, waar stop je de thermometer als je wil weten of je koorts hebt?
1: Ja.
0: En de hoop mensen zeggen toch, ja, wat ik ook zeg, in de kont. Is het meest nauwkeurig?
1: Toch gek. Ja, mensen, ik zie ook heel veel mensen die bijvoorbeeld in een huisartsenpraktijk werken of in het ziekenhuis. Daar wordt het altijd nog wel rectaal.
0: Ja, maar het is het meest betrouwbaar.
1: Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, goed. Dat het,
0: ja.
1: Ja, zeg maar, ik heb het liever een beetje niet nauwkeurig dan...
0: Joh, maat, alsof jij... het is toch niet zo erg?
1: Ik heb nog nooit wat in mijn kont gehad, Bas. Ik heb geen idee.
0: Nooit iets.
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Het wordt tijd. Maar ja, we hebben net tijdens de muziek... Ik dacht, ik wil toch even factchecken. Hebben we het even aan ChatGPT gevraagd. Let op. Oké, we vragen het even aan ChatGPT. Hi, Chat.
2: Hi, Bas. Gooi je vragen maar in. Ben ik klaar voor.
0: Oké. Stoppen mensen een thermometer in hun kont of in hun mond... als ze willen weten of ze koorts hebben?
2: Nee, absoluut niet. Mensen stoppen dat ding echt in hun mond. De kont is gewoon veel te ongemakkelijk. Dat doet bijna niemand. Kortom, de mond is de standaard.
1: De mond!

0: 538, de Davina Michel en Still Champagne.
1: Moet je je voorstellen dat je lekker thuis op de bank met je vrienden het Nederlands elftal gaat kijken en dat Samuel Welte voor je komt zingen? Deze week maak je weer kans op een weekkamerfeest in de ochtendshow. Dus luister morgen weer vanaf 6 uur. Hoor je de oproep? Dan staat Samuel misschien wel in je woonkamer komende donderdag. En zometeen in de avondshow een openbaring over snollebollekes. Want hij is niet wie je denkt dat hij is.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
6: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Costa del Corting, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal,
0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
19: 538. Bas en Dylan.
25: We hebben een ontdekking gedaan over Rob Kemps. Die is helemaal niet wie je denkt dat hij is.

0: 538 uur de Offenbach en Miles Away. Het is de avondshow, Bas en Dylan. Welkom.
1: Zometeen hoor je hoe je morgen, als je een heel klein beetje oplet, zomaar een paar duizend euro rijker kan zijn.
0: Heel veel mensen weten dit niet over snollebollekes. Maar Rob Kemps is snollebollekes dus niet.
1: Nou ja, en wij dachten dat dit echt algemene kennis was. Ja. Wij zitten vanmiddag te filosoferen op de redactie over hoeveel de act snollebollekes zou verdienen rondom het WK, weet je wel.
0: Dat links-rechts, dat hoor je natuurlijk overal. Ik zat die wedstrijd te kijken en je hoort gewoon in dat stadion hoor je dat galm. Maar ja, de rechten die deze man, gewoon de inkomsten die deze man heeft door dit liedje is bizar.
1: Nou ja, optredens, events, het zit in de Jumbo-reclames. Gewoon op tv hoor je het voorbij komen. En toen zeiden we op de redactie, het is bizar om te bedenken dat die gast die je altijd ziet in dat rode jasje met die gele stropdas, weet je wel, dat helemaal niet de man is die je hoort.
0: Nou ja, eigenlijk is Rob Kemps de allerbeste snollebollekes imitator. Want hij doet iemand anders na die op die plaat te horen is.
1: Nou ja, onze stagiair Maxime die ging dus helemaal uit het dak. Die snapte er helemaal niks van en die hoorde dit voor het eerst. Maar ja, snollebollekes is dus helemaal niet Rob Kemps. Maar onze oud-538-collega Jurjen Govers.
0: Ja.
1: Nou, echt alsof we het wiel hadden uitgevonden.
0: Ja, dit is iets wat in ieder geval in de radio scene is dat heel erg algemeen bekend. Maar ik weet niet hoe dat in de rest van het land is. Weet iedereen dat dit zo is?
1: Ja. Ja, Jurjen die dacht bij zichzelf, ik ga niet als een meloot op het podium staan. Die hebben gewoon Rob Kemps, een Brabander, aan zijn jas getrokken. Nou, die uitgedaan en een rode jas aangetrokken. Ja. En dat is gewoon het gezicht van snollebollekes geworden. Maar die Rob Kemps heeft volgens mij nog nooit een noot gezongen.
0: Maar dus de stem die je hoort op alle liedjes van snollebollekes is dus niet Rob Kemps. Maar dit is de stem van snollebollekes.
2: Eigenlijk dus na de ochtendshow En het onverwachte succes van dat Brabantse typetje wat uitmondde in het liedje Vrouwkes, wat weer uitgemond is in snollebollekes.
3: Ja.
2: Ben ik natuurlijk een beetje heb ik mijn afkomst verloochend en ben ik natuurlijk een beetje afgedreven naar muziek maken eigenlijk. Want
0: nou ja, dit is hem. Dit is snollebollekes.
1: Gewoon een doodnormale gast.
0: Lult helemaal niet zo.
1: Ik vind het wel goed.
0: Vrouwkes.
1: Ja, blijkbaar is dit een hele open.
0: Maar ik wil er echt induiken. Wat zou deze gast, nou deze groep gasten, want ze doen het met meerdere, maar wat zouden zij verdienen aan zo'n links-rechts in die WK-periode?
1: Ja, alleen maar de WK-periode.
0: Ja, ik wil het allemaal weten. Zullen wij eens even, we moeten eventjes de rekenkamer opzoeken. We willen dit even uitrekenen.
1: Ja, of je stuurt Jurjen even een appie. Dat zegt hij nooit natuurlijk.

0: En we zaten dus nog zo in dubio. Ja, moeten we dit nou vertellen? Want dit is gewoon gemeen goed. Dit weet iedereen. Maar blijkbaar niet.
1: Nee, heel veel mensen wisten niet dat Snollebollekes niet echt Rob Kemps is. Of Rob Kemps niet echt Snollebollekes. Nee. Dat hij eigenlijk gewoon gekozen is als figuur wat aan het podium op moet. Ja. Maar de stem die je hoort is helemaal niet van Rob Kemps.
0: Nee, ik zat een oud interview te lezen waarin hij ergens toegaf dat ze het wel ooit geprobeerd hadden, maar dat gewoon nergens naar klonk. Dus dat is nog steeds de stem van Jurjen Govers. Oud 538 collega ook. En die kan gewoon een Brabant. Nee, het is niet de stem van Snollebollekes. Maar die kan gewoon heel goed een Brabant erna doen. Jolien bevestigt even, ja, dat het goed is dat we het toch even melden voor de mensen.
2: Nou, dit wist ik niet. Er gaat echt oprecht de hele wereld voor me open. Wat? Dus het is eigenlijk gewoon allemaal soort van playbacken.
0: Ja.
2: Holy shit. Bizar.
0: Ja.
3: Getallen horen is centen scoren.
1: Weer wat geleerd.
0: Zo is het.
1: Even wat anders. Nou ja, je kan morgen zomaar een paar duizend euro rijker zijn. We spelen tussen 2 en 4 smiddags, namelijk getallen horen is centen scoren. Hoor je een getal in een nummer, bijvoorbeeld I Could Be The One van Dua Lipa. Ja, of we draaien net 3-2-1 van Bente. Nou, 3, een talentje winst. Ja. Of 99 Luftballons van Nena. Dan bel je naar de studio 0909-3000-538. Kom je in de uitzending, dan gaan we graaien in de ballenbak. En dan maak je kans op 5000 euro.
0: Het is de avondshow Bas en Dylan, Sam Fender en Olivia Dean, hoor je nu.

0: little dream with me. Armin van Buuren en Dream a Little Dream bij 538. Waar we zo meteen kip of ei gaan spelen. Dat is ons favoriete spelletje. Dat doen we iedere avond. En het is doodsimpel. Je krijgt twee opties. En de vraag is welke van de twee bestond eerder. Maak je kans op een fantastisch 538 strandlaken. Dus drop je antwoord even in de app.
1: Met vandaag. Wat was er eerder? Mario Kart of FIFA?
2: Oh. Dan hebben we het natuurlijk allebei over de computerspelletjes. Hè? Oh, ook bij Mario Kart wel logisch, maar niet de Bobbond FIFA. Echt het spelletje FIFA hebben we
0: het. Heet het dat vanaf het begin ook FIFA?
2: Het heette vanaf het begin FIFA.
0: Oh, wat goed.
2: Het tegenwoordig FC heet het.
0: Ja, daarom.
2: Maar goed, wat was er eerder, Mario Kart of FIFA? Kom maar door via de app van 538.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: It's playtime.
12: Easy Toys.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsen. Bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verysure.nl.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Getallen horen is centen scoren. Luister dinsdag naar Mark Labrand vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5,000. Getallen horen is centen scoren. Deze dinsdag op 538. Alle info 538.nl.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag... kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Fijne verjaardag.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
25: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
26: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
27: Brussel-Zuid.
26: Hé, nu al?
25: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf

0: 10 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 538 Nieuws. 10 uur.
2: België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan verkeer, er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
4: Te beginnen op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 13,6. En op de A15 tussen Gorkum en Rotterdam bij 77,5. A16 Dordrecht-Rotterdam 35,4. En op de A28 tussen Meppel en Zwolle zijn er 2 gemeld. Eentje bij 111,6 en die andere bij 101,4. A50 Os-Arnhem 136,7. En de laatste voor nu op de A58 tussen Breda en Tilburg bij 54,5.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
11: 538. Vanaf vrijdag.
10: De 538 90's Top 1000.
11: Stemmen op je favoriete 90's hit doe je op 538.nl.
12: Zomer op je radio.
10: Bas en Dylan.
3: Met zometeen de uitslag van Kip of Ei.
13: Wat was er eerder? Mario.

0: de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag Mario Kart of FIFA. Ron.
1: Goedenavond.
2: Ja, hallo. Het gaat om de computerspelletjes. Ben jij een beetje een gamer?
1: Vroeger wel, nu wat minder.
2: Oh, oké, maar dit gaat ook over vroeger, dus dat komt goed uit. Ja. Heb je verstand van games?
1: Klein beetje.
2: Oké, we hebben vertrouwen in je. We duiken even de geschiedenis in. De vraag is dus, wat was er eerder, Mario Kart of FIFA? Laten we dan beginnen met Mario Kart. Dat is het spel waar menig familieruzie door is ontstaan. Nintendo maakte de eerste Mario Kart voor de Super Nintendo. Verkocht wereldwijd ruim 200 miljoen exemplaren en leverde dus miljarden op. En omdat je ze alleen op Nintendo kon spelen, schaf de mensen er ook speciaal een Wii of een Switch voor aan, bijvoorbeeld. Dan FIFA, wat we inmiddels kennen als FC. EA Canada ontwikkelde de eerste titel voor de Sega Mega Drive, was dat. Waar je tegenwoordig met meer dan 700 teams en 19.000 mannen en vrouwenvoetballers kan spelen. Kon dat toen nog maar met 48 landenteams, dus een stukje minder. Het is enorm gegroeid in de jaren. Maar de vraag is, wat was er eerder?
1: Mario Kart vanaf 1992 en FIFA is een 93 uitgekomen en dat is FIFA 94.
2: Hé, maat, je maait al het gras voor Dylan zijn voeten weg.
3: Nou, we gaan eens even de balans opmaken. Mario Kart komt uit 1992. Nee. Nou, dat ben je niet. Ongelooflijk. Nee. Nou, waar zal FIFA dan uitkomen, denk jij? Nou, dat zal wel 1993 zijn. Nee.
2: Goh, ja, maar ja, zo is het niet spannend.
3: Nee, ja, maar goed.
2: De kennis heb je wel, of heb je stiekem gegoogeld?
1: Nee.
2: Heb je gechat-GPT'd? Ja, dan wel, hè?
1: Nee, ook niet.
3: Oh, dan hebben we een goede ronde. 58 strand, lakker komt je kant op!
1: Ja, dank je.

0: 538, de Maroon 5 en This Love.
1: Met binnen nu een 30 seconden Taylor Swift na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom bouwt André Rieu een eigen balzaal om te oefenen? Om te oefenen.
2: Het antwoord is...

0: Eva. Dat is, dat is heel erg verwarrend om nu te gaan zeggen. Die grap maakten we altijd.
1: Ja, maar
0: ze
1: op
0: maandag vrij is, maar ze had helemaal geen kind. Maar nu is ze zwanger. Dus dan denken mensen dat ze...
1: Is het al.
0: Maar dat is het nog niet.
1: Maar
0: het
1: is wel
0: Nou, het is wel leuk om even te vertellen. We hebben iets waanzinnigs op de planning voor deze week.
1: Nou, we gaan een gender reveal organiseren.
0: Ja, maar echt een grande gender reveal. Dus volg 538 Avondshow vast eventjes op Instagram. En dan blijf je daarvan op de hoogte. Want ik kan je echt vertellen, dat wordt spectaculair.
1: Ja, ik heb wel even de edele taak van het nieuws van haar overgenomen. En dat wordt deze week natuurlijk gigantisch warm. Code oranje zelfs. Nou ja, de tips tegen hitte ken je inmiddels wel. Maar wat kan je nou doen om de hitte in je voordeel te laten werken? En zometeen het antwoord.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
4: 538 Festival Onderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voor elke stijl de juiste afwerking.
2: Puntenfabriek.nl.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
7: 538 Bas en Dylan.
8: Zometeen in het nieuws, hoe kun je de hitte in je voordeel laten werken?

0: 538 hoorde de Bausa en Magnetic.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over weersverschijnselen.
2: Ja, het wordt natuurlijk gigantisch heet deze week. Temperaturen tot wel 40 graden op sommige plekken. Maar hoe kan je de warmte nou in je voordeel laten werken?
0: Oh,
2: ik heb drie dingetjes voor.
0: Ach, heb je drie tips?
2: Ik heb tips. Drie dingetjes.
0: Drie dingetjes.
2: Dingetjes die je kan doen om de temperatuur dus in je voordeel te laten werken. Bijvoorbeeld één. Je kan een hoop geld besparen. Dat willen we natuurlijk allemaal. Maar bijvoorbeeld de was hoeft niet in de droger. Kan je gewoon razendsnel buiten laten drogen.
0: Ja.
2: Je blijft langer licht, dus je gebruikt minder verlichting. En ook eet je lichter. Dus je hoeft ook veel minder lang in de keuken te staan. En veel minder grote, zware maaltijden te maken.
0: Nou, wat heb ik jou vandaag zien eten? Een gepofte aardappel. Wat had je allemaal?
2: Ja, maar het was vandaag ook nog niet zo warm. Het was vandaag 27 graden.
0: Ik vond
2: het
0: vanavond wel warm, hoor.
2: Oh, nee, de man in de kantine had lekker kiprolladen met aardappelgratin en zijn persieboontje. Was heerlijk. Maar goed, daardoor zorg je ook voor dat je minder calorieën binnen krijgt. Een mooie bonus. Twee. Mooi weer vergroot ook je sociale leven. Mensen komen meer buiten, spreken meer met elkaar af en leggen ook veel nieuwe contacten. Dus dat is ook een positieve opsteker. En drie, het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar je wordt productiever. En dan denk je misschien, hé, maar ik word altijd juist zo futloos met dat warme weer. En daarom zeg ik, ja, kom eens even een keertje wat vroeger je bed uit. Uurtje of 6 ochtends bijvoorbeeld. Want op hele extreem warme dagen ben je tussen 6 en 9 uur ochtends het meest productief. Omdat dan heb je nog een beetje die sluimerende ochtendwarmte. Nog, dat is nog een beetje koel.

0: kan je al flink aan de slag. Nou, rond een uurtje of negen rond je dat een beetje af. En dan kan je een beetje dingen doen die normaal gesproken blijven liggen. En zo maak je toch wat moois van dat warme weer.
1: Wij doen geen reet met het warme weer.
2: We zitten toch echt te lantefanteren. Echt, we doen helemaal niks.
0: Nou ja, ik ga dus bijvoorbeeld... Als het dadelijk wat warm wordt, dan zeg ik een keertje... joh, ik zet de wekker om 17:15. Ja, en dan ga ik gewoon lekker alvast even lekker een beetje in huis. Ga ik lekker een beetje dingetjes doen, boodschappen.
2: 17:15, ik heb jouw weekendplannen gezien. Dan ga je naar bed, denk ik, om 17:15.
0: Nou, dan krijg ik er nog één om 17:15.
2: Nee. Ja, dan lig je om 17:15 s'avonds in je bed. Zeg maar, de volgende dag. Goed, dankjewel voor deze fantastische tip.
0: Ja, graag gedaan, jongen. Heerlijk.

0: Lost Frequencies en Live It All is the Dance Mash.
1: De 538. 90's tot
2: 1000. Ja, komende vrijdag trappen we hem af. De 90's tot 1000. En op je favoriete 90's platen stem je via 538.nl. En als je stemt, maak je kans op een zeer exclusief 538 trainingsjack.
0: Ja, hallo Tine.
3: Hallo.
0: Hi, hoe zouden je staan, dat trainingsjack?
3: Nou, ik denk best hip, zeker in deze tijd.
0: Ja, nee, dat is goed. Dat is goed om te horen. Dan staat hier ongetwijfeld fantastisch. Deze plaat, ja, ik vind het leuk dat jij op deze gestemd hebt. Want dit is, denk ik, een van de eerste liedjes die ik gekaraokerd heb.
3: Oh, echt? Ja.
2: Gekaraokerd?
0: Ja, het is niet echt een karaoke liedje.
2: Nee?
0: Niet per se. Maar, nou, en ik stond te schreeuwen in die kamer, jongen.
2: Just to hear you breathing.
0: I don't want to close my eyes. I don't want to fall in love. Ja, het is fantastisch. Waarom heb je op I Don't Want to Miss a Thing van Aerosmith gestemd?
3: Nou, ik sportte heel erg veel. En dit is echt zo'n nummer dat begint lekker klein. En dat wordt op een gegeven moment groot en meeslepend. En dat brengt je helemaal in de vibe van lekker sporten.
0: Ja, nou, je zal niet snel gegaan zijn, denk ik. Want het is...
2: Het start.
0: Ja, nee, maar dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Just a...
2: En op een gegeven moment...

0: Bijvoorbeeld.
1: Dankjewel voor het stemmen op 538.nl. Je hebt dus gestemd op Aerosmith. En als dank krijg je van ons de 538 trainingscheck.
0: Applaus voor Tine!
1: Oh,
0: yeah.
1: Dankjewel voor het stemmen!

0: God, net even hard meegezongen. En ik weet niet of mijn stem dat heeft overleefd, maar het gaat nog...
1: Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith.
0: Niet normaal. En je kan dus stemmen voor je favoriete 90s liedjes. En doe dat via 538.nl. Maak je dus kans op een 90s jack. Ja. 538.
1: Hij is mooi in zijn lelijkheid.
0: Ja, absoluut.
1: Echt groen paars, heelal. Echt een beetje zo'n oude, zo'n oudsie, weet je wel. Beetje zo'n dingetje. 538.nl. Kan je stemmen op de 90s top 1000. En zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Hoe speel je mee? Eigenlijk heel simpel, door antwoord te geven op de kwalificatievraag.
0: Deze maand keren de Bouwers terug met hun reality-serie. Hoe heet de vader in deze serie?
1: Ja, hoe heet vader Bouwer in de serie De Bouwers?
0: Zou een moeilijke vraag wezen.
1: Kom maar door via de app van 538, maak je kans op 100 euro zometeen.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
12: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
15: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: 1 ijskoffie voor mevrouw.
18: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
20: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
23: Op dit moment zitten er in Nederland zo'n 18 miljoen bondscoaches thuis op de bank. Maar er zijn er maar een paar die echt alles van voetbal weten. Luister deze week naar de 538-ochtendshow. En speel mee met de slimste fans. Heb jij al je kennis over het Nederlands elftal paraat? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis voor de derde poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes. hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi en hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu twee meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op 538.
6: Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers die even tillen.
7: Zeker. Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op €100. Antwoord geven op de kwalificatievraag doe je via de app van 538. Deze maand keerden de Bouwers namelijk terug met hun reality-serie. Maar hoe heet de vader en tevens zanger van Heb je even voor mij zo in deze serie? Ja, laat even weten via de app van 538. Welke Bouwer is dat? App van 538, daar kan je antwoord in sturen. Maak je kans op €100. Gaan we nu door naar de flitsers. Dat zijn er drie namen. Eentje op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 13,6. Op de A10 tussen de Zeeburgertunnel en de A10 Noord bij 4,2. En op de A28, dat is de laatste voor nu, tussen Meppel en Zwolle bij 111,6.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
13: 538.
14: Vanaf vrijdag.
12: De 538 90's Top 1000.
14: Stemmen op je favoriete 90's hits doe je op 538.nl.
7: Ja, hey, zijn we. Met zometeen de quiz over vandaag maak je kans op €100.
15: En ook Imagine Dragons zometeen met Whatever It Takes. Radio.

0: Imagine Dragons en Whatever It Takes.
1: Bas en Dylan presenteren...
2: De quiz over vandaag.
0: Ja, ja, die spelen wij iedere avond. Dan maak je kans op 100 euro. En ben je vandaag niet geselecteerd om mee te spelen, niet getreurd. Morgen rond 10 voor 11 hoor je weer een nieuwe kwalificatievraag. En kan je alsnog meespelen via de app van 538. Daar waar je je antwoord in kan sturen. Maar vandaag spelen we met... Bioke!
3: Bioke!
4: Yay!
3: Hey. Nou, heel ongemakkelijk studioapplaus was dat.
0: Joke, welkom. We hebben een kwalificatievraag voor je. Deze maand keren de Bouwers terug met hun reality-serie. Hoe heet de vader in deze serie?
4: Frans.
0: Ja, uiteraard heet hij Frans. Dan ben jij onze kandidaat. Dan weten we dat bij deze 90 seconden vraag op je afvuren. Zorg dat je aan het eind van de week de hoogste score hebt. Want dan krijg je een fantastische prijs, namelijk 100 euro.
3: Dat is toch lekker?
0: Dat is toch lekker meegenomen. Passen mag niet. Heb je een paswoord in je hoofd? Iets wat je zegt als je het niet weet?
4: Ja.
0: Wat is dat?
4: Oui.
0: Oui.
3: Oui.
0: Oui. Oké, leuk. Nou, dan doen we het zo. Als jij zegt go, dan gaan we.
4: Ergo.
0: AI verandert veel banen. Waarvoor staat de I in AI?
4: Intellect.
0: Nee. De A27 tussen Gorkum en Everding is de komende 4 weken dicht. Noem een andere snelweg.
4: De A15.
0: Ja. Lionel Messi is sinds vandaag de WK topscorer aller tijden. Uit welk land komt Messi?
4: Spanje.
0: Vanaf woensdag is code oranje van kracht door de extreme hitte. Welke kleur moet je met rood mengen om oranje te krijgen?
4: Geel.
0: Het vliegveld van Eindhoven heeft bijna de hele dag stilgelegen. Wat is het grootste vliegveld van Nederland?
4: Schiphol.
0: Orgel Joke is klaar voor haar optreden op het WK. Wat betekent het woord joke in het Engels?
4: Grapje.
0: Ja. De TT in Assen neemt extra maatregelen vanwege de hitte. In welke provincie ligt Assen?
4: In Drenthe.
0: Miss Montreal viert haar 20-jarig bestaan met een nieuwe theatertour. Wat is de voornaam van Miss Montreal?
4: Sanne.
0: Kandidaat Joke heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Oui.
0: Netflix gaat een film maken van Sesamstraat. Hoe heet de grote blauwe vogel in Sesamstraat?
4: Pino.
0: Je maakt de kans op WK-kamerfeesten met Samuel Welten op 538. Welk dier komt eraan in zijn WK-hit?
4: De leeuw.
0: Tialf is bijna zeker van het Olympisch schaatstoernooi in 2030. In welke plaats is Tialf?
4: Friesland. Ja, plaats.
0: Ja, de plaats, ja.
4: Ja, ja. Jammer.
0: Hij vindt dat niet goed. Nee, nee, inderdaad. Heerenveen is dat. Goed, je hebt het helemaal niet. Je begon wat stroefjes. Maar uiteindelijk ging het hartstikke goed. Je staat bovenaan. Dat is ook omdat het maandag is. Maar een hele nette score. Je had er 9 goed, Joke.
4: Ja,
3: lekker.
0: En sowieso een prijzenpakketje voor jou in komende donderdag. Dan hoor je of je de weekwinnaar bent.
4: Oké.
0: Hey,

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead bij 538. Zie jij Olivia Rodrigo ook zoveel op je tijdlijn?
1: Nee.
0: Ik heb
1: nee, dat heb ik niet. Ja, want ja, dat is misschien een beetje jouw vieze algoritme. Maar ik heb gewoon alleen maar voetbal.
0: Hoezo vieze algoritme? Wat nou vies?
1: Ja, gewoon niet geheel onogelijke jonge dames.
0: Wat is die Olivia Rodrigo heerlijk, joh. Ja, ik zie dat de hele tijd. Dat is, nou ja, wat een prachtige mevrouw. Dat is echt ongelooflijk.
1: Heerlijk, een snoepje.
0: Nou, zo zou je het wel kunnen. Nee, maar het is gewoon. Het is een beetje hetzelfde als wat Dua Lipa heeft. Het maakt niet uit wat ze doet. Ik denk als zij hurkend op straat zit te schijten, dat je nog denkt, nou, wat een prachtige vrouw.
1: Heerlijk,
0: dat
1: vreet je het op ook.
0: Ja, nou, drie keer. Hoe zie je drie keer?
1: Nou, prima.
0: Zometeen.
1: Ja, als we groepswinnaar worden, bestaat namelijk de kans dat Nederland om 3 uur 's nachts moet spelen. Maar wat zijn je rechten als je de volgende dag weer gewoon vroeg op je werk moet zijn? Zometeen het antwoord.
0: Zou je dat echt doen?
1: Wat poep van Olivia Rodrigo heeft, ben je gek geworden.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: gratis kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
7: 538 Festival Onderdag.
8: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
9: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
11: 538 Bas en Dylan.
12: Wat zijn je rechten op je werk als Nederland om 3 uur 's nachts speelt? Zometeen

0: 538, het is de avondshow. Je hoort de Somber en Homewrecker.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws
2: over sport.
3: Ja, wat zijn je rechten als werknemer als Nederland om 3 uur 's nachts speelt? Want als Nederland groepswinnaar wordt, bestaat die kans namelijk. Dat hoorde ik vandaag. Daarom dacht ik van, nou, ik ga het eventjes uitpluizen voor je. Dat zou betekenen, groepswinnaar zouden we op maandag 29 juni... op dinsdag 30 juni, dus nou ja, maandag op dinsdag nacht, om 3 uur 's nachts moeten aftrappen tegen Marokko, Brazilië of Schotland. Dat zou dan het nummer 2 zijn. Maar mag je dan bijvoorbeeld zomaar vrij nemen of later beginnen? Of is er regelgeving voor? Nou, in het kort, nee.
0: Niet.
3: Je hebt gewoon 0,0 rechten omdat Oranje speelt. Maar, het is niet zoiets als een oranje verlof, maar ja, er zijn wel een paar tips die een jurist geeft. En de laatste is wel een mooie. 1 is, je kan natuurlijk gewoon een vrije dag opnemen. Kost je gewoon een vakantiedag. 2, je kan gewoon een verzoek doen aan je werkgever om later aan je werkdag te beginnen. Of je werkdag een paar uur te verschuiven. Dus als je een baan hebt waarmee dat kan, hè, dat je zegt, joh, kom ik om 12 uur, dan ga ik om 9 uur 's avonds naar huis.
0: Ja.
3: Ja, als je gewoon een baan hebt waar er gewoon shit moet gebeuren, 's ochtends om 7 uur, ja, dan gaat die vlieger niet op. Maar goed, je zou het kunnen proberen als je een baan hebt waar dat mee kan. En nummer 3, dit is wel een mooie. Sommige werkgevers bieden een WK-regeling aan. Maar dit is dan puur uit goodwill. Dus absoluut geen recht. Dus check het sowieso even bij je baas. Of die jou een kleine schouderklopje wil geven. Wil zeggen van, joh.
0: Maar nog één keer, dit is donderdag.
3: Donderdag spelen ze om 1 uur 's nachts tegen Tunesië.
0: Ja.
3: Nou, dan zijn er 3 wedstrijden geweest. Dan zijn we hoogstwaarschijnlijk groepswinnaar. We gaan er wel vanuit van Tunesië te winnen met een beetje ruime cijfers. Zijn we groepswinnaar, spelen we tegen de nummer 2 uit de pool van Marokko, Brazilië of Schotland. En die wedstrijd wordt maandag op dinsdagnacht, 29 op 30 juni, om 3 uur 's nachts gespeeld.
0: Maar dat is zo bizar, want het is zo'n feest als Nederland speelt. Alleen, er gaan zoveel mensen helemaal niet voor opblijven. En dan word je gewoon de volgende dag word je wakker.
3: En dan zie je op je telefoon wat het geworden is. Gewoon de pushmelding. Ik zat vooral te denken aan horeca, die natuurlijk vaak gewoon een vergunning hebben tot 1, 2 of 3 uur 's nachts.
0: Krijgen ze daar uitzonderingen voor?
3: Nou ja, die zal ongetwijfeld wel bijzondere openingstijden, ontheffing kunnen krijgen bij sommige gemeentes. Maar ik denk dat er bijvoorbeeld, heel eerlijk, in Amsterdam, daar zijn ze best wel streng. Daar gaan om doordeweekse dagen gaan gewoon, moet alle horeca om 1 uur of zo, mag er niemand meer naar binnen. Ja, ik vind Amsterdam nou niet de meest flexibele stad als het gaat om horecaondernemers. Dus ja, dat wordt nog wel een dingetje, denk ik.
0: Moeten we niet zelf iets organiseren of zo?
3: Dat je, want het is, dat je om 3 uur 's nachts hier bij 538 het Nederlands elftal mag komen kijken. Ja, wel leuk. Ja, wel Marokko of Brazilië. Dan is de kans zeer aanwezig dat we gewoon met de staart tussen de benen naar huis geschopt worden.
0: Ja, dat wil je niet.
3: Zit je hier met al die schobbejakken om 5 uur 's nachts
0: op donder.

0: Ja, want Marnix heeft een kleine kut kinderpiano.
1: Nee, zeker weten. En daar kan hij lekker op spelen, op de kleine kut kinderpiano. Ja,
0: Marnix hoor je zo vanaf 12 uur. En de grote vraag is, welk liedje speelt Marnix op die kleine kut kinderpiano? Marnix, goedenavond.
2: Hallo, hallo. Ja, maar beter kan ik het zelf niet uitleggen, inderdaad. Nee, het is vooral ook een stukje bewijsdrang naar iedereen die tegen mij heeft gezegd, joh, die studie muzikant die jij hebt gevolgd, daar ga je nooit meer wat mee doen in het leven. En nu blijkt het, komt toch nog van pas.
1: Toch
2: wel.
1: Eigenlijk ook zingen zelf?
2: Ik kan wel zingen.
1: Ja, kan je wel zingen. Maar
2: het karaoke, dat vind ik wel leuk.
1: Maar, ja, en dan echt dat je wel echt de toon houdt en zo.
2: Ja hoor.
1: Wat goed. Ja. Leuk, ja, dat zou ik eigenlijk wel een keer willen horen.
0: Nou, dat hoeft nu niet. Nee. Marnix, jij gaat spelen en dan mag men in de 538-app gaan raden. Nou ja, welk liedje, van welk liedje dit melodietje is.
1: Ja, maar wat als hij er even bij zit?
0: Nee, Bas, hou nou eens op. Je zit altijd dit item te vernachelen.
1: Wat
0: er,
1: hoezo met je, vernachelen? Met je, wat nou vernachelen?
0: Met je gezwets.
1: Ja, maar hoe
0: lekker als nou gewoon dat liedje
1: hoe
0: spelen?
1: Hoe lekker als hij kan zingen erbij? Nou. Ja, dan weet je trouwens meteen welk liedje.
0: Ja, het gaat om het melodietje.
1: Nou, 3, 2, 1, komt-ie.
2: Al het einde, dat geeft hem weg, hoor.
1: Dit vind ik meer klinken als zo'n reclame-tune. Doe nog eens.
0: Zo.
1: Ja, dat klinkt gewoon zo.
0: Lonely one last kiss. Lonely one last kiss.
1: Lonely one last kiss.
0: Is het one last kiss? Hoe heet die plaat nou?
2: Nou, of het juiste antwoord is, dat weet je zo meteen natuurlijk.
0: Blow Me One Last Kiss.
1: Oh ja, inderdaad.
0: Blow Me One Last Kiss.
1: Prima, dit is het liedje wat hij zo meteen gaat draaien. Dus mocht je het weten, drop het eventjes in de 538-app. En dan gaat hij het zo meteen ook voor je zingen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
22: 538 Nieuws.
23: 12 uur.
24: In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen wel met snelheidscontroles. Oppassen op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 13.6. A7 Amsterdam richting Den Oever bij 6.5. A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 7.0. A15 Gorkum richting Rotterdam bij 74.8. En ook oppassen op de A28 Meppel richting Zwolle bij 111.6.
1: 538.
14: Vanaf vrijdag.
1: De 538.

Hey, goeienacht. Marnix hier. Ben jij een beetje goed in het herkennen van muziek? Hier in de studio van 538 ligt namelijk een kleine kut kinderpiano. Die is gekocht bij de speelgoedwinkel. Hij is eigenlijk bedoeld voor de leeftijd 1 tot 5 jaar oud. Maar daar wordt een melodie op gespeeld. En aan jou de vraag, kun jij raden welk melodietje er wordt gespeeld? En dit is de opgave. Ja, wat zou dit nou zijn? Nou, ik kreeg net al een beetje assistentie van Bas en Dylan. Maar Edwin wist het juist raden in de app van Radio 538. Wat werd er gespeeld? Pink, Blow Me, hoor je nu.

Danny Vera, een rollercoaster bij Radio 50. Blijft een waanzinnig nummer dit, toch? Het is eigenlijk ook een hele tijd geweest dat ik dit nummer helemaal niet normaal kon luisteren. Dat werd namelijk gebruikt op een uitvaart van een jong neefje van mij. Die is nog geen jaar oud geworden. Dus dit nummer werd erop gedraaid. En eigenlijk iedere keer als ik dan dit nummer van Danny Vera voorbij hoorde komen, dan kon ik het niet normaal naar luisteren zonder dat de tranen in mijn ogen sprongen. Maar nu, ruim 5 jaar later, nou lukt het toch. Nou, ben ik toch... Mag je toch een beetje trots op zijn. Nou goed, Marnix, tot zover de gastsfeer. Er is namelijk ook waanzinnig nieuws. Ja, niet alleen code oranje voorspeld voor het warme weer, maar ook voor het WK voetbal deze week. Want na de overwinning op Zweden met 5-1... staan we gewoon bovenaan in onze pool. We hebben inderdaad net zoveel punten als Japan, maar op goalsaldo staan we op 1, dat is het belangrijkste. En komende donderdag staat nog 1 poolwedstrijd op de planning tegen Tunesië. En tijdens deze wedstrijd, komende week dus, kun jij een waanzinnig oranje avondje winnen. Het ultieme WK-merfeest. Dat win je deze week in de 50-ochtendshow met Tim, Riek, Niels en Florentien. Je hoort ze iedere werkdag vanaf 6 uur. En op dat WK-merfeest, dan komt er onder andere voor jou en al je vrienden een 50-DJ draaien, maar... Ja, we hebben natuurlijk ook live muziek voor je geregeld. En niet van de minste... Samuel Welte komt optreden in je woonkamer. Je wint het deze week bij 538. Je hoort hem nu.

538 met Jonas Burn en What a Was. Het overwinnen van tegenslagen. Hoe het is om een echte kampioen te zijn. De moeilijkheden in je leven en hoe je deze overwint. Dit zou inderdaad een omschrijving kunnen zijn van de zoveelste Nederlandse romcom, film of serie, maar nee. Dit is hoe Shakira haar WK-nummer van dit jaar omschrijft. Het is inderdaad wel iets filosofischer dan links-rechts, waarmee wij bijvoorbeeld in Houston helemaal losgaan. Maar Shakira, deze hit voor het WK, maakt ze met Burna Boy.

Baby One More Time bij Radio 538. Had trouwens niet zo heel veel geschild of dit nummer, Baby One More Time, was helemaal niet gezongen door Britney Spears. Het was namelijk in eerste instantie geschreven voor TLC, die onder andere kent van Waterfalls. Stel je voor, joh, dat Britney Spears dit nummer nooit had geschreven. Wat zou ze dan hebben gedaan, denk je? Dat heeft ze toevallig een keertje laten weten in een interview, een paar jaar geleden. Ze zegt, ja, als ik geen artiest zou zijn geworden, dan was ik wel een docent geworden. En dat is toch nog een beetje terug te zien in haar online gedrag, dat ze graag docent had willen zijn. Want ja, er zwerven wat foto's van Britney Spears op het internet, dat ze ook zo'n schoolpakje draagt en zo. Maar dat, ja, het heeft ook wel te maken met optellen, maar ja, vooral met aftrek. Je moet wel opzoeken hoe het zit. Calvin Harris, hoor je nu. Radio.

Shepard en Symphony bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier, de lekkerste nachthits voor je. Zometeen onder andere Roxy Dekker. Eerst de nieuwe 538 favorite van deze week. Dat is een soort Douwe Bob, een internationale Douwe Bob. Dus het is een man met een gitaar, helemaal onder de tattoos. Alleen Cameron Whitcomb, die heeft niet zoveel kinderen als Douwe Bob. Dus daar zit het grote verschil in. Maar Cameron Whitcomb, deze week de 538 favorite. Je hoort hem extra vaak. Dit is Kingdom of Fear. I showed

John, turn the lights off bij Radio 538. Binnen nu en 10 minuten een nieuwe kans om mee te raden met AI. Of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Een kleine hint waar de opgave zo meteen over gaat. Nog iets heel gevaarlijks tijdens het warme weer. En het is niet de zon. Details hoor je zo meteen bij 538 naar Kelly Clarkson.

0: Nieuws. 1 uur.
1: Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan, en daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
2: Buitenaf verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 13.6. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland 144.9.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door AI. Is een nepstem, daar hoef je dus niet op te letten. Het gaat om de opgave, de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Dit is de opgave.
1: Tijdens de voorspelde hitte moet je niet alleen oppassen voor de zon, maar ook door de tuinslang kun je verbranden.
0: Nou, wat denk je? Is het verzonden door de computer of niet? Is het AI of niet? Laat het weten in de gratis app van 538. AI of niet? Het juiste antwoord hoor je zo.

0: Rexha, Faithless, New Religion bij 538.
1: AI of niet?
2: AI of niet?
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet namelijk om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? En de opgave van deze nacht is als volgt.
3: Tijdens de voorspelde hitte moet je niet alleen oppassen voor de zon, maar ook door de tuinslang kun je verbranden.
0: En de vraag is het echt? Is het nep? Is het AI of niet? Snelle blik in de F van 538. Een paar van de binnengekomen antwoorden. Stefan denkt bijvoorbeeld dat het nep is. Dus AI. Hanna denkt dat het echt is. En misschien dat Marco het juiste antwoord weet. Marco, vrachtwagenchauffeur, waar naartoe ben je eigenlijk onderweg?
4: Sint-Wendel wil ik, ga ik nou heen.
0: Oh.
4: In de buurt van Trier, Zaabruk, daar in die...
0: Ja, bij verweg is dan linksaf en dan ben je er bijna.
4: Ja, zo ongeveer, ja.
0: Lekker zeg. Hey Marco, hoe is het eigenlijk met het warme weer op de vrachtwagen?
4: Ja, hij staat nu hier op de maan op netjes op 22 graden. En buiten is het nu nog 19, maar het was net ook nog 24.
0: En overdag is het dan ook te doen?
4: Ja, overdag is het zeker te doen. En ik zet, als ik straks slaap, dan zet ik de strandairco aan en dan gaat het ook goed.
0: Eigenlijk wel een heel lekker beroep zeg, met code oranje dat voorspeld is.
4: Ja. Echt wel, zolang de strandairco het trekt wel.
0: Ja, maar heb je het wel eens meegemaakt dat hij kapot ging?
4: Nou, op een gegeven moment dan wordt het zo heet in de auto. Ja, het is natuurlijk ook een hoop glas van je heel erg.
0: Ja.
4: Dus dan redt hij het niet helemaal meer.
0: Hey, en als je niet op de vrachtwagen zit, Marco, hoe ben je dan met de zon? Ga je bewust in de zon liggen? Of,
4: Nee, absoluut niet.
0: Oh.
4: Gewoon een beetje bezig zijn, dat gaat het beste bij mij.
0: Oké, okay. En heb je een tuin thuis?
4: Ja.
0: Met de tuinslang?
4: Ja, die hebben we ook.
0: Ja, want de opgave die je net hoorde, wat denk je? Is het AI of niet?
4: Nou, ik denk van niet.
0: En waarom denk je dat?
4: Nou, als de tuinslang nu in het zonnetje hebt gelegen, dan wordt het water erin ook loeiheet.
0: Nou, het is inderdaad, het is echt waar. Ik heb het zelf toevallig deze week ook nog meegemaakt, maar een klein onderzoekje is er geweest. Het water dat dus in je tuinslang blijft liggen, wat dus volledig in de zon ligt, zeg maar, dat kan tot 60 graden worden.
4: Ja, dat is best warm. Dat,
0: ja. Kun je tweede graads brandwonden van krijgen?
4: Ja, best wel.
0: Dus een gratis tippie. Ik heb het dus ook meegemaakt deze week. Als je de tuinslang wil gebruiken, eerst even klein 20 seconden even aanzetten. Dan weet je zeker dat alles ruim is. En van die eerste 20 seconden kun je gelijk twee koppen thee zetten. Ben je gelijk weer klaar.
4: Zoiets, ja.
0: Hey Marco, juist antwoord heb je gegeven. Gefeliciteerd, je wint het 50 slaapmasker.
4: Oké, dankjewel.
0: En dankjewel voor het meespelen en fijne rit.
4: Komt goed, werk zo even, laat lekker luisteren.

De nieuwe van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, bij Radio 538. Douwe, Bob en Mo hoor je zometeen. De Jennifer Lopez en David Guetta, dit is Save Me Tonight, bij 538.

0: Uitdrag met Wes en Alane komt uit 97 en daarom...
1: De 538.
0: Zou deze zomaar op je stemlijst kunnen staan voor de 90's top 1000? Vanaf vrijdag bij Radio 538 een dikke week lang genieten van... misschien wel het allerlekkerste decennium. Kijk, ik kom zelf uit 98, ik heb er niet zo heel veel van meegemaakt... maar co-op zegt Tamagotchi, Air Maxes, Pokémon. Er komt toch waanzinnig veel goed uit de 90's. En daarom vanaf vrijdag de 90's top 1000. En jij kan je stemlijst nog doorgeven via 538.nl. En als je dat doet, maak je ook nog eens kans op het 90's-jack.

en 12 to 12 bij Radio 538. Op dit moment wordt er gewacht op de tweede helft tussen Frankrijk en Irak. Die tweede helft is namelijk gestaakt door slecht weer. Wat er bij 538 niet gestaakt wordt, zijn de hits. Dit is de nieuwe Dance Bash van Lost Frequencies.

Lil Nas X en That's What I Want bij Radio 538. Kijk, dat de meeste artiesten ook maar gewoon mens zijn, dat bevestigt Lil Nas X ook maar weer. Dit gebeurde 2-3 jaar geleden. Hij stond op te treden in Amerika. En tijdens het optreden voelt hij opeens zo'n warme borrel in je buik. Ken je wat? Dat je de avond van tevoren iets verkeerds hebt gegeten of gedronken, en dat dat dan de dag daarna eruit gaat komen. Zo'n hele warme borrel, weet je wel. Dat je ook weet, ja, als ik nu een scheet laat, nou, ik weet niet of dat een nat of een droog wordt. Dat geval. Nou, Lil Nas X, die had al dus, stond op het podium en die dacht, ja jongens, ja, er zit al best wel wat druk op die kringspier. Dat komt niet ten goede van het zingen. Dus wat hij doet, hij rent van het podium af. En je hoort hem zeggen, ja, sorry guys, I really had to take a shit. En zo mooi. Ja, dat kan je gewoon overkomen. Ja, toch? Zo zag ik ook bijvoorbeeld voorbij komen dat dit weekend de car wash in Epe, ik ben er nog nooit geweest, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zou er nu ook niet per se heen gaan. Daar is in het kader van poep ook mensenpoep gevonden. Ik weet dat de car wash af en toe vies is. Swam, nou, je poep te achterlaten, ook een beetje raar. Ja, toch? Dit is 538. Mijn naam is Marnix. Lady Gaga hoor je zo meteen naar Maasmit en naar Born. Dit is Drive Safe.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
3: Eigenlijk zouden ze dit even in Amerika moeten aanzetten, denk ik. Even een beetje sfeer voor dat voetbal, weet je wel. Ja, goed. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment gemeld. Wel snelheidscontroles oppassen. A1 Amsterdam richting Naarden bij 13.6. A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 4.1. En ook oppassen op de A12. Arnhem richting de grens met Duitsland. 144.9.
0: 538.
4: Vanaf vrijdag.
0: 90's tot 1000.
4: Stemmen op je favoriete 90's hits. Doe je op 538.nl.
5: Zomer op je radio.
6: Marnix Westhuis.